Hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger confessi.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: I pressi Wonder Bar Anna Mehera, Koning der Koning en Wonderbare Raadsman. U bent de Allerhoogste Heer. Vader, ik dank u wel. Heer, dat ik zo, mijn God, mijn Vader, Heer, met de leiders, de regeringsleiders van Suriname voor uw genade troon mag komen. Heer, o mijn God, Heer, u vraagt van ons, Heer, dat wij bidden, smekingen doen. Vader, en voorbeden doen, mijn God en Vader, voor hoog geplaatst. Heer, dank u wel dat ik zo met de regeringsleiders voor uw genade troon mag komen. Vader, in de naam van Jezus Christus, Heer, u weet van, Heer, hun zijn daar. U weet van hun werken. U weet, Heer, hun stappen die ze zetten. U weet alles. U bent alwetend. Maar Heer, zo wil ik ze voor uw genade troon dragen, mijn God. In de naam van Jezus Christus. Vader, dank u wel. Heer, mijn God, voor de president. Dank u wel voor de vicepresident. Heer, dank u wel voor alle ministers, mijn God. Vader, ik draag ze zo aan u op. In de naam van Jezus Christus, mijn God en Vader. Heer, ik dank u wel. Heer, dat, o mijn God, zij ook bij u mogen komen zitten, mijn God en Vader. Heer, om van u te verkrijgen de kracht, de wijsheid. Heer, die ze nodig hebben, mijn God en Vader, om dit werk te doen. Vader, ik bid en ik smeek u, mijn God, in Jezus' naam. Heer, dat, o mijn God en Vader, uw interventie, mijn God en Vader, Heer, uw goddelijkheid in hun mag zijn. Heer, om, o mijn God, dit werk goed te mogen doen. Vader, het land goed te mogen besturen. Heer, mijn God, in de naam van Jezus Christus, Heer, dat ze de kracht, de gezondheid mogen hebben, Heer, om steeds weer, mijn God en Vader, Heer, te mogen staan, Heer, mijn God. Ik dank u wel. En ik dank u wel dat u hun gebeden ook mag zelf verhoren, mijn God. Heer, hun stille gebeden. Heer, het is uw wil dat wij bidden. Heer, mijn God, voor stad en land, Vader. Het is uw wil, u die uw gebeden verhoort. Vader, dank u wel. Heer, wilt u hen leiden, mijn God en Vader, in het beslissingen nemen over moeilijke zaken. Heer, wilt u hen wijsheid geven, mijn God en Vader. Heer, wijsheid, Heer, om te gaan, o halleluja. Ja, Heer, ik dank u wel. U bent een genadige God. Heer, mijn God. Een God die genade schenkt, Vader. Ik dank u, mijn God, Heer, dat u een genade schenkt. Heer, om goede plannen te maken. Heer, dat dit allemaal het land, o mijn God, toekomt, mijn God en Vader, Heer, in de naam van Jezus, Vader, Heer, omdat werkelijk ook uw naam verhoogd zal worden, uw naam verheerlijk zal worden, dat u zal krijgen, mijn God, alle eer, alle lof, alle prijs, alle dank. Vader, dank u wel dat het Suriname goed mag gaan, Heer. Dank u wel, mijn God, Heer, in de tijd die wij leven, Heer, mijn God en Vader, met vooruitgang, Heer, met o, mijn God en Vader, posities innemen, o mijn God en Vader, in deze wereld. Heer, mijn God en Vader, dat werkelijk, mijn God, goede stappen gezet mag worden. Heer, dank u wel dat ik voorbeden mag doen. Heer, mijn God, voor het DNA, mijn God en Vader. Heer, het volksvertegenwoordiging. Vader, ook daar bid ik u. Ook daar smeek ik u, mijn God en Vader, voor genade. Heer, voor het DNA, mijn God, genade. Heer, mijn God, in de naam van Jezus, Heer, als zij, mijn God en Vader, Heer, hun licht schijnen, Heer, mogen het zijn op wetten, of wat dan ook, mijn God, dat het goed mag zijn. Heer, dat Suriname, mijn God, daardoor vooruit mag komen. Heer, dat het volk, mijn God en Vader, Heer, daar ook, o mijn God en Vader, deel van mag zijn. Heer, dat het volk, o mijn God en Vader, Heer, daar vreugdevol mag zijn. Vader, ik smeek u in de naam van Jezus Christus, Heer, dat u ook hun gebeden verhoort, mijn God. Heer, hun stille gebeden, Heer, het zijn uw schepsels. Heer, het zijn, o mijn God en Vader, uw dienstknechten. Heer, ze zullen ook op een gegeven moment, Heer, mijn God, gebeden hebben. Vader, u kent de harten. Ik dank u wel. De gebeden die in hun harten zijn. Heren, de gebeden, mijn God en Vader. Heren, die ze kracht nodig hebben. Heren, om ergens te uiten. Vader, dat ze het bij u mogen uiten, mijn God. In de wonderbare naam van Jezus Christus. Heren, we prijzen uw naam. Ik breng u wel en ik geef u glorie. Dank u wel dat het Suriname goed mag gaan, mijn God. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Het is 5 uur.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: God zegen, lieve luisteraars. U bent in ieder geval afgestemd op Radio Shalom, 94.5 FM, bij Een Goed Begin. Ik ben Ramona Atmopawiro en ik ben in de gemeente Eagle Wings Ministries International onder leiding van Apostel Kenneth. En de twee voorgangers, broeder Paulus en broeder Daisy. Ik heb al eerder in het programma een gedeelte aangehaald over Esther, voor degene die dat hebben beluisterd. Vandaag wil ik een ander gedeelte met u lezen of doornemen. Om even weer terug te gaan nadat koningin Vashti uit het paleis van de koning was gezet, moest er een andere koningin komen en dat was dus Esther. Heel wat mooie meisjes werden weer binnengehaald voor de koning en de koning mocht daaruit zijn koningin kiezen. In Esther 2 vers 10 staat er: Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld, want Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou vertellen. Nou, Mordechai was zogezegd haar opvoeder. Mordechai was een neef van Esther. Hij had haar grootgebracht. Ze had geen ouders meer. En hij had tegen haar gezegd dat ze niet mocht praten over haar afkomst. En in vers 20 wordt dit stukje weer herhaald. Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld. En deze tijd was er weer een, ik weet niet na hoeveel jaar precies, is er weer een groep van mooie meisjes binnengehaald. Ja, want toen der tijd, hoe wij ook erover denken nu natuurlijk, en wat God zegt in zijn woord, toen der tijd had de koning gewoon heel veel bijvrouwen. Maar er was één koningin. En dat was Esther toen in die tijd. Dus toen er weer van die meisjes naar binnen werden gehaald, had Esther nog steeds niet verteld wat haar afkomst was en wie haar volk was. En er staat: zoals Mordechai haar had geboden, want Esther deed overeenkomstig het bevel van Mordechai, evenals toen zij bij hem opgevoed werd. Dus toen ik dit stukje las, dacht ik van: hey, we praten wel zo geweldig over Esther. We halen altijd wel aan, altijd standaard in dit verhaal van Esther, dat Esther haar volk heeft gered. En dat is ook wel zo. Maar we moeten niet vergeten wat de rol van Mordechai is geweest. Hij als man, hij als vader, heeft Esther grootgebracht. En niet zomaar grootgebracht. Want als ik lees, of ik heb even opgezocht wat bevel betekent. En bevel is een dwingende instructie. Het is een dwingende opdracht die hij haar had gegeven. En er staat verder: die geen tegenspraak duldt. Dus dat is een bevel. Dus eigenlijk zou ik David even willen vragen om misschien even in het Surinaams te zeggen wat deze tekst precies betekent. Dat dus Esther haar, dat ze dus bevel had gehad van haar neef, van haar opvoeder eigenlijk Mordechai. Ze had bevel gehad dat ze dus niet over haar volk mocht praten. En dat ze eigenlijk precies deed wat haar werd opgedragen. En net als zoals ik net zei, een bevel is een dwingende instructie die geen tegenspraak duldt. Dus misschien kan je die regel even voor ons in het Surinaams zeggen.
3: Dus, even moestakje die ze in Sralantongo dan Mordechai ben gewoon bevel, aben tegi, aben abiwan serieusu taki naga Esther voor no ben taki, dus no ben taki tak eng bij de wanju.
2: Precies, ja. Want dat was haar afkomst.
3: Want Esther ben de wanju. en Esther, ben kisi a serieuze taki fu Mordechai, echte Mordechai ben tak serieuze nanga ing taki, you no musko tegi desma tak you na wan ju.
2: Yes, dankjewel. En toen zag ik dit gedeelte van opvoeding. En ik dacht een beetje na van, hoe voeden wij tegenwoordig op? Praten we nog steeds met een bevel geven aan onze kinderen? En het hoeven niet uw eigen kinderen te zijn. Maar u bent verantwoordelijk voor iemand. U bent verantwoordelijk voor een groep. Misschien zijn het neefjes, nichtjes, buurkinderen, maakt niet uit. Maar u heeft een bepaalde verantwoordelijkheid over een kind. Hoe voeden wij op? Wat we tegenwoordig zien is van bijvoorbeeld, mijn moeder zegt tegen mij, Mona, kan je even bezemen? Huh? Alweer? Moet ik alweer bezemen? Of een tjuri? Of het werk wordt gewoon niet gedaan? En dan zegt die moeder van, oké, ik doe het zelf wel. Komt het u bekend voor? Dat is geen opvoeden. Ik heb zelf ook kinderen. We hebben zelf 3 meisjes. En we hebben ze moeten opvoeden. En ik zeg niet dat we het geweldig hebben gedaan. Maar er zijn dingen die kinderen altijd zullen uitproberen. Maar het is altijd heel belangrijk hoe jij als ouder daar tegenover staat. Blijf je op je standpunt gaan, staan. Want dit is de opdracht die je hebt gegeven. Bezemen. Dus u gaat erop toezien dat het gedaan wordt. Dus dat even tussendoor. Maar het raakte mij wel even van, hey, hij had haar opgevoed. En er staat, evenals toen zij bij hem opgevoed werd. Dus vanaf kleins af heeft Mordechai haar grootgebracht. Oké, we gaan een stukje verder. Verder in het verhaal is er dus een man opgestaan. Hij heette Haman. En hij werd de rechterhand van koning Ahasveros. En deze man was een heel erge man. Want hij dwong echt respect af van iedereen. En dat mocht ook van de koning. Want na de koning volgde dus Haman. En hij heeft dus zogezegd laten optekenen dat een ieder voor hem moest buigen als hij dus langs ging. En Mordechai, die een Jood was, wilde dat niet. En hij dacht bij zichzelf, ik buig alleen voor mijn God, niet voor mensen. En natuurlijk, Haman vond dat beledigend. En om dat helemaal kort samen te vatten, is hij naar de koning geweest en gezegd van, er is een volk die zich tegen u keert. Ze hebben hun eigen God, hun eigen gewoontes. Er moet iets aan gedaan worden. En hij is eigenlijk gelijk zo wreed begonnen om te zeggen, ze moeten met de dood worden weggevaagd. En toen, ja, de koning heeft dat heeft daar goedkeuring aan gegeven. En Mordechai zakte toen in as, in hoe noem je dat? Er was zo'n verdriet, een geween eigenlijk over het volk, dat ze zouden worden uitgeroeid. En toen Mordechai voor de poort was, en om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk hoorde Esther natuurlijk dat haar volk zou worden uitgeroeid. En u weet, toen ze pas binnenkwam, mocht ze niet praten van Mordechai. Ze mocht niet vertellen van waar ze kwam en wie ze was. Maar in dit geval was zij in gevaar, haar familie in gevaar, haar heel volk was in gevaar. En ik lees even 4 vers 14, want Esther zat helemaal lekker, helemaal comfortabel in het paleis, waar ze van alles kreeg. Ze had het helemaal goed. En nu vroeg zogezegd Mordechai haar van, hey, je gaat ons moeten helpen hierin, want jij, zogezegd, jij staat het dichtst bij de koning. Jij bent degene die genade heeft gevonden, die gunst heeft gevonden bij de koning. Dus jij gaat moeten praten. En nadat ze zogezegd probeerde om haar verantwoordelijkheid van haar af te schuiven, zei Mordechai tegen haar, want als je je in deze tijd in diep zwijgen hult, enzovoorts, dan zal er ergens hulp komen om ons te redden. Toch, dat zegt hij tegen haar. En het viel me op dat hij zegt, als je in deze tijd, toen je pas binnenkwam, toen had ik je nog bevolen om je mond dicht te houden van waar je kwam enzovoorts. Maar in deze tijd, Esther, om stil te blijven, er staat in diep zwijgen. Als jij je mond niet openmaakt, gaat er iemand anders komen en ons redden. En hij zegt vader, en hij zegt verder, en wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot koninklijke waardigheid gekomen bent. Dus zie je weer de tijd. De tijd, lieve mensen. De tijd om je mond dicht te houden. De tijd om stil te zijn. Maar er is ook een tijd waar je gaat moeten praten. Waar je gaat moeten opstaan. En Mordechai bracht dat even in herinnering. Ik weet wat ik je geleerd heb, Esther, vanaf toen je te klein was. Maar nu is het de tijd om te praten. Nu is het de tijd om je mond open te doen. Want anders ga jij eraan. Jij gaat dood. Je hele familie gaat dood. En er zal wel iemand opstaan. Voor het volk, voor ons als volk. En dat heeft me aangesproken, dat gedeelte. Weet wanneer je moet praten. En wij als vrouwen, weer, ik praat weer tot vrouwen waarschijnlijk. Wij als vrouwen willen altijd wel zeggen wat, en weet je? En altijd wel zeggen wat we vinden. Maar we moeten weten wat is de tijd. Dat andere gedeelte wat ik ook even met u aan de orde wil stellen. Is voordat Esther voor de koning verscheen. Want ze wist dat je niet zomaar mag verschijnen. Heeft ze eerst een vaste uitgeroepen. En over het volk. Met haar dienaressen. Die heeft aan Mordechai doorgegeven. Laten we met z'n allen vasten. Voordat ik bij de koning kom. Want het mocht niet. Het was niet overeenkomstig de wet. En u weet, als er een wet is gemaakt. En vandaar komt die wet van Mede en Perzen. Heb ik dus later ontdekt. Hè? Is dus uit dit stukje. Want we horen vaak, het is niet een wet van Mede en Perzen. En ik begreep maar niet van waar dat ding komt. Als er een wet in die tijd werd gemaakt, kon hij niet worden veranderd. Of er moest een andere wet worden gemaakt, om dus balans te brengen in die wet dat eerder was uitgeroepen. Maar goed, er was een vaste uitgeroepen. Esther heeft 3 dagen gevast. En toen heeft ze gehandeld. En uiteindelijk, om het heel kort te maken, is de volk uiteindelijk gered. Omdat er toen ook een wet kwam dat het Joodse volk zich mocht verdedigen tegen die wet dat daarvoor gekomen was dat ze mochten worden uitgeroeid. Dit keer mochten ze zichzelf verdedigen. En die wet werd ook uitgeschreven en uitgedeeld, zodat de Joden wisten wat ze mochten doen. Maar wat mij uit dit stukje aansprak, is Mordechai is niet naar haar toe gegaan met een probleem. En ze is toen gezegd, oké, ik ga dit even oplossen. Want ik herken mezelf ook een beetje en misschien u ook. U hoort iets, u wilt direct handelen. Laten we teruggaan naar de Heer Jezus. Laten we teruggaan naar de Vader. We hebben veel ideeën, veel initiatieven. We zijn mensen en die wel houden van actie en niet om te blijven zitten. Maar voordat we iets uitvoeren, voordat we gaan handelen, laten we altijd teruggaan naar God en God bidden over deze kwestie. Laten we teruggaan en God vragen om advies. Hoe moeten we dit aanpakken? Hoe moet ik dit doen? Want uiteindelijk is hij degene die controle heeft over de hele situatie. Dus ik wil u hiermee eigenlijk aansporen en aanmoedigen. Laten we Gods aangezicht eerst zoeken. Als het nodig is te vasten. Als het nodig is anderen erbij te halen om u te versterken. Om een team te vormen. En Gods aangezicht te zoeken. Voordat we iets gaan doen, voordat we gaan handelen, voordat we, weet je, misschien een gesprek aangaan, voordat we iets gaan ondernemen en denken van ja, het is een goed idee, laten we het doen. Nee, laten we eerst God zoeken. En na die 3 dagen van vasten, toen is Esther voor de koning verschenen. Ze mocht binnentreden, want de dood stond als straf voordat je bij de, als je zomaar voor de koning kwam, maar de scepter werd aangereikt aan haar en dat betekende voor haar vrijspraak. Ze mocht praten, ze mocht zeggen wat op haar hart was. En haar verzoek werd ingewilligd. Haar verzoek werd goedgekeurd. Dus ik wil u hiermee bemoedigen. Gaat u eerst voor God. En dan gaat u handelen en God zal dat zegenen. En ik wil u danken voor uw aandacht. Ik wil u danken dat u heeft geluisterd. Ik wil u danken dat u in elk geval heeft meegedacht met mij. En ik weet zeker dat u bent aangeraakt. God zegen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
0: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik aan de sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Wij zijn weer mee in de acte, jong. Als wat ik niet aan niks doe.
2: Jij
1: hebt
2: niet dingen aanbesteld,
1: Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een mooi ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
7: Connected, alase.
6: Connected na Osso, affordable for you.
7: Yeah, yeah.
6: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
7: Connected, alase. Enjoy affordable connectivity.
6: Still the most affordable. TeleSUR keeping us in touch.
8: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
9: Join us in prayer as we continue to encourage and educate Paramaribo with words that give life through Radio Shalom 94.5 FM.

Happy beautiful morning, geliefde. Rhapsody time is reality time. Gebed en katalysator voor goddelijke interventie is onze thema van morgen. En Daniël 10 vers 12 is onze thematekst. Wees niet bevreesd, Daniël. En hier mag u precies uw naam plaatsen. Wees niet bevreesd, Michella. Want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. En omwille van uw woorden ben ik gekomen. Halleluja. Geliefde, gebed is een katalysator of aansporing voor goddelijke tussenkomst. Wanneer u bidt in overeenkomstig of overeenstemming met Gods woord, zet uw geestelijke krachten in beweging en verbindt uw aardse situaties met hemelse reacties. Door gebed worden Gods plannen geactiveerd en wordt zijn wil gevestigd of gemanifesteerd op de aarde. Daarom is het belangrijk om niet op te geven, maar door te bidden. Volhard u in gebed. Een opmerkelijke voorbeeld van deze waarheid vinden we in Daniël hoofdstuk 10. Dat mag u zelf lezen, lieve mensen. Maar Daniël had gebeden en gevast over het lot van Israël. 21 dagen lang, zegt de Bijbel, bleef hij bidden. Zich er niet van bewust dat zijn woorden al vanaf het eerste dag in de hemel waren gehoord. Als antwoord op zijn gebed werd een engel gezonden met het antwoord. Toen de engel uiteindelijk aan David verscheen, legde hij uit dat hoewel het antwoord al vanaf de eerste dag dat Daniël bad vanuit de hemel was gekomen, hij gedurende 21 dagen weerstand had ondervonden van de machten van de duisternis, onder leiding van de vorst van Perzië. Dit onthult, geliefde, een belangrijke geestelijke realiteit. Zelfs wanneer de hemel heeft gereageerd, kan er tegenstand zijn in de geestelijke wereld. Maar Daniëls volharding in gebed, uw volharding in gebed, zorgt ervoor dat Gods plan wordt uitgevoerd. De engel legde uit dat de engel Michaël, beschreven als de prins die aan Israël was toegewezen, gekomen was om te helpen bij het overwinnen van die weerstand. Dit laat zien, geliefde, dat engelen handelen met goddelijke opdrachten die verbonden zijn aan naties en volkeren en dat hun werk zich vaak ontvouwt als reactie op Gods plannen en de gebieden van zijn volk. Halleluja. Tegelijkertijd laten de schriften ons ook zien dat engelen de menselijke verantwoordelijkheid niet kunnen overnemen. Israël was eerder in ballingschap geraakt, omdat ze Gods verbond hadden verbroken. Hoewel Michaël hen was toegewezen, kon hij de gevolgen van hun ongehoorzaamheid niet voorkomen, geliefde. Maar toen de tijd van Gods belofte aanbrak en Daniël zich door gebed verbond met het woord, werd goddelijke tussenkomst geactiveerd. Halleluja, zijn gebeden werden het kanaal waardoor Gods plan voor Israël zich begon te ontvouwen. Halleluja. En dat is hetzelfde met ons geliefd land Suriname, geliefde. We roepen tot God en het is de tijd. Halleluja. Dit toont de kracht, geliefde, van gebed. Geworteld in het woord. Gebed is daarom geen routine, maar een deelname aan Gods plan. Uw kans om Gods wil op aarde te bewerkstelligen, geliefde. Wanneer u deze kennis en dit begrip over gebed hebt, wacht u niet op verandering. U brengt die zelf tot stand in uw binnenkamer. Halleluja. Dit maakt u een actieve kracht waardoor goddelijke doelen worden gevestigd
en vervuld. U kunt niet praten van dit is wat ik in mijn binnenkamer heb gerealiseerd voor Suriname. Dit is wat ik heb gedaan. Geliefde, deze rhapsody is belangrijk. Zo kunt u duidelijk weten dat er vorsten zijn in elk land, in elk gebied. Maar wij zijn er om te bidden in onze binnenkamer, omdat we autoriteit en gezag hebben. Geliefde, we zullen samen het gebed doen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve vader, dank u voor het voorrecht van gebed en de zekerheid van verhoring. Als ik bid in overeenstemming met uw woord, worden uw plannen in mijn leven door mij vervuld en uw wil zegevierd op aarde. Uw wil zegevierd in Suriname, in de volken, in mijn familie en in mijn omstandigheden. In Jezus naam. Amen. Halleluja. Geliefde, wauw, wat een rhapsody vandaag. Ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met deze krachtige rhapsody. En als u het opgestuurd wenst te krijgen omdat u meer wil gaan lezen, u wilt gaan mediteren erop, mag u gerust het thema van de dag opsturen. Het thema van de dag is gebed een katalysator voor goddelijke interventie. U mag dit sturen naar het nummer 8646-446. En ik groet u geliefde, ik ben Michelle Afsindi. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, met u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. Ik kijk uit naar u, wees lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: 6 uur.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Shalom, familie. Shalom. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Wiki no, wiki. Zijn jullie al wakker? Ik hoop dat u lekker hebt geslapen. Ik hoop dat u al wakker bent. Ik hoop dat u goed hebt kunnen uitrusten voor vanmorgen. Ik hoop dat u met een goede vibe bent opgestaan vanmorgen. Hoe zeg je dat? Met frisse moed, ja. Met frisse moed bent opgestaan vanmorgen. Ik wel hoor. Ik voel me heel erg goed vanmorgen. Prijs de Heer daarvoor. Het is alleen maar genade op genade op genade dat wij vanmorgen mogen opstaan. Dat wij onze ogen mogen open doen en dat wij mogen zien. Dat wij mogen horen, dat wij mogen ruiken, dat wij mogen voelen. En is er nog eentje? Zien, horen, ruiken, proeven, voelen. Ja, ik denk dat het is 50. Mm-hmm. Maar prijs de Heer, prijs de Heer, prijs de Heer. Hoe gaat het met jullie vanmorgen? Hoe gaat het met jullie? Het is vandaag 9 juli. Het is een mooie donderdagochtend. Nog een dag en is het weekend. Nog even volhouden voor de mensen die moeten werken. Voor degenen die al vakantie hebben. De schoolgaande, vooral de middelbare school. De VWO en de HAVO. Behalve degenen die her hebben. Die moeten nog even doorblokken. Maar ook een hele goede morgen aan jullie. En geniet van de uitzending. Het is wederom weer genade dat ik vanmorgen hier mag zijn. Mijn naam is Ian Murasim en ik ben vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. The Morning Move. Dus welkom, welkom, welkom, welkom, welkom bij een nieuwe uitzending, bij een nieuwe aflevering, een nieuwe editie van dit mooie programma. Ik ben super enthousiast voor wat er gaat gebeuren vanmorgen. Het is elke keer weer anders, ook voor mij. Natuurlijk heb je wel een bepaalde structuur dat je volgt. Om 6 uur groeten. Om iets over 6 groeten. En dan om 6:15 starten we. Dus zo meteen om 6:15 starten we met de bemoediging van vanmorgen. Die staat ook ready. Maar al voor we dus dan overgaan naar de bemoediging van vanmorgen, dan wil ik u ook in de gelegenheid stellen om WhatsApp bericht te sturen. Om even te groeten. Dus pak even uw telefoon. Het duurt maar 30 seconden of zo. Groet even, goedemorgen. Of als je misschien een bijbeltekst op je hart hebt. Misschien heb je al stille tijd genomen met de Heren vanmorgen. Laat ons ook weten waarover je hebt gelezen vanmorgen. Zodat wij ook bemoedigd mogen worden. En dat wij samen radio mogen maken op zo'n manier. Hè? Dat we elkaar mogen opbouwen. Vanmorgen gaan we over echt iets leuks praten. Het was voor mij zelfs een openbaring geweest. Laat me zeggen, vanmorgen nog. Vanmorgen. En ik kijk er echt naar uit om ook zelfs bemoedigd te worden. Wanneer ik daarover zal gaan praten. Mooi zo. Maar stuur even snel een WhatsApp bericht. Laat weten van waar u uit luistert. Laat ook weten als het geluid helder is. Als u wat op aanmerkingen heeft qua de uitzending, stuur dat ook op het nummer 875-5358. Ja? 875-5358 is het nummer waarop u kunt appen. U kunt ook feliciteren voor degene die iemand hebben die, of iemand kennen die jarig is vandaag, of misschien iets te vieren hebben vandaag. Laat het gewoon even snel weten via het nummer 875-5358. Yes, ik heb tenminste, er zijn al een paar WhatsApp berichten binnen sinds 5:05. En daar ben ik blij mee. Ik zie hier zo 1, 2, 3, 4, 5 mensen die al geappt hebben. Maar laten we nog 5 mensen een appje sturen. Zodat we 6:15 kunnen starten met de bemoediging. Welkom, welkom, welkom, welkom nogmaals bij een nieuwe editie, een nieuwe aflevering. Een nieuwe uitzending van het programma The Morning Move. We gaan even luisteren naar een pokoe. En dan gaan we starten
hoe je dat? Met een bemoediging. Yes? Tot zo.

Ja, we zijn terug, we zijn terug, we zijn terug. En dat was dus Oceans. En daarover gaan we vandaag ook praten. Oceans. Lopen op het water. Mm-hmm. Zo, er zijn inderdaad een aantal WhatsApp-berichten binnengekomen. En ik groet elk een van jullie die een WhatsApp-bericht hebben gestuurd. Straks na 7 uur zal ik al deze WhatsApp-berichten oplezen. Maar ik dank u wel alvast voor dat u gehoor hebt gegeven aan de oproep om een WhatsApp-bericht te sturen. Mooi, het is al 17 over 6. Ik heb het gevoel alsof ik veel ga praten vanmorgen. Wat betreft de bemoediging, dus ik ga gelijk van start. Ja. Zoals elke ochtend, bij elke bemoediging, probeer ik een titel te binden aan mijn bemoediging. En de titel die luidt als volgt: U kunt lopen op water. Nogmaals, u kunt lopen op water. Ik weet niet of jullie notities maken of zo, maar het zou fijn zijn als je het ook zou schrijven. U kunt lopen op het water. En het eerste verhaal waaraan u gelijk denkt, is Petrus. Als we lezen in Matteüs 14, we gaan vandaag een stukje Bijbel lezen. Matteüs 14, vers 22. Ik lees even uit het boek vertaling hoor. Zodat ik niet te veel hoef uit te leggen. En de koptekst zegt, Jezus loopt over het water. Vers 22, dat is het begin. Hierna zei hij tegen zijn leerlingen dat zij met de boot moesten overvaren naar de andere kant van het meer. Hij zou komen wanneer hij de mensen zou hebben weggestuurd. Vers 23 zegt, toen iedereen weg was, ging hij alleen de berg op om te bidden. Vers 24 zegt, het werd donker. En de leerlingen waren al ver op het meer. Zij kwamen niet erg vooruit door de harde tegenwind en de hoge golven. Dus er was harde tegenwind en er waren hoge golven. Vers 25. Tegen het einde van de nacht liep Jezus over het water naar hen toe.

toe moet komen. En het antwoord dat Jezus gaf daarop was: kom maar, riep Jezus. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat er een hele harde wind stond. De schrik sloeg hem om het hart, dus hij werd bang, allemaal schrikkie, en hij begon te zinken. Heere, help mij, schreeuwde hij. En Jezus stak hem zijn hand toe en trok hem uit het water. Dus Jezus, lange anu, en haar Petrus uit het water. Och, twijfelaar, zei hij. Waarom heb je zo weinig vertrouwen in mij? Zodra ze in de boot stapte, ging de wind liggen. En de anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. U bent werkelijk de Zoon van God, zeiden zij. Ik hoef bijna niets uit te leggen. Als we dit zo lezen, het bemoedigt mij meteen. Een paar dingen die we hieruit kunnen halen. Is 1. Jezus geeft opdracht. Hij geeft opdracht om door iets heen te gaan. De Heer Jezus wist wat hij deed. Hè? Hij wist dat er een storm zou zijn op het meer. Hij heeft ze niet voor Numandaal, zomaar, voor zo, alleen gestuurd. Er moest een reden zijn. En ik had me altijd gewoon even afgevraagd, van waarom? Waarom of wat wilde hij leren aan de discipelen door te lopen op het water? En denk niet dat dit verhaal of dit gebeurtenis heel veel verschilt met ons leven. Want wij gaan door stormen heen, door hoge golven. We meet bigi squalla in Ulibi. Maar Jezus laat het toe. En hij is daar. Want op het water, tijdens de hele storm, wat zegt hij? Kom naar me toe. Kom naar me toe. En als hij zegt kom naar me toe, dan wil dat zeggen dat het mogelijk is om in die hele situatie waardoor je heen gaat, om te kunnen lopen op het water. Door al die golven en die stormen heen, diepe wateren, kunt u lopen. Kunt u zijn bij Jezus. Wat onmogelijk is bij de mensen. Pesmilibis maitak van, je launo, ben je gek in je hoofd? Is je hoofd leeg? Je denkt zeker wel hoog van jezelf. Je overschat jezelf. Je onderschat een situatie nou. Dan zegt Jezus, je kan lopen op het water. Kom naar me toe. Maar let wel dat de Heer Jezus hem riep. En hij ging niet uit zichzelf. Het mooiste dat wij hieruit kunnen leren is dat wij de Heer kunnen vertrouwen. In vers 27 zegt hij: wees maar niet bang. Ik ben het. Nami. Ik ben het. En weet je wat zo mooi is?
het moment.

Wind that say in the boat stopte de winde. Ging de wind liggen. Dus het was werkelijk iets dat Jezus had toegelaten. Waarom was het niet doorgegaan? Gewoon ineens stopte de wind. Maar het was echt een les. En wat was die les? Uiteindelijk, wat zeiden ze? Ze bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. En zei: U bent werkelijk de Zoon van God. Door elke situatie waardoor u heen gaat, is er één doel. En dat is om de Heere te verheerlijken. Dat u aan het eind mag zien: Hey, Nagado, mik mi psa asandisi. De Heer heeft me bijgestaan. Hij is werkelijk God. Nooit in mitwan sanino. Waarbij je helemaal geen uitweg had. Pe idoro inwang bepaalde omstandigheid. En je ziet dat Nagado wan kan je pio. En die op sa awatra dat hij. Asula dat diep sa asula dat hij. Die ziet ik, ai. Na echte gadoere. Na omdat mi actie gado zo. In Biggie. Ik heb echt gebeden hiervoor. En God heeft mijn gebed beantwoord. En aan het eind, wat gaat u zeggen? Heere, u bent mijn helper. Heere, u bent mijn voorziener. Heere, u bent mijn God. U bent mijn vriend. U bent mijn vredevorst. U bent mijn trooster. Heer, u bent het werkelijk. Ade no wan trasma. Maar ade you masra. Sai jip mi. Ade you. U bent het, Heer. En dat is wat ze deden. U bent werkelijk de Zoon van God. Maar de boodschap van vanmorgen is dat u kunt lopen op het water. U kunt door elke situatie heen gaan. Denk niet dat het onmogelijk is. Want wanneer de Heere ook op het water is, dan kunt u ook op het water zijn. En u hoeft niet te twijfelen. Want op het moment dat je twijfelt, dat dibri onak you. Want de duivel die brengt twijfel in Gods woord. Hij brengt twijfel. Waar er zekerheid is, brengt hij twijfel. Hij gaat ongeloof proberen te wekken in je hart. Maar zie op Jezus. Zie op Jezus. Blijf vertrouwen. Blijf kijken. Focus. Concentreer je volledig op de Heer. Ik heb me altijd ook afgevraagd van: wat zou er gebeuren als Petrus zou blijven kijken naar Jezus? Als hij niet zou schrikken van de omstandigheden. Wat normaal is. Want je moet je voorstellen. Het lijkt zo makkelijk, hè. Het lijkt zo makkelijk. We lezen het. Het is makkelijk om te lezen. Maar stel je eens voor. In het Tepa Suriname rivier. Dan was ma a aksiju. Tak moto uit dat boto. Wakatapa watra. Weet je wat voor vertrouwen. Wat voor geloof dat vergt van u. En merk op. Let wel, dat maar één persoon uit de boot stapte en dat was Petrus. De rest bleef in de boot. Wil dat misschien zeggen dat Petrus' geloof groter was dan de anderen? Petrus was braaf hoor. Hij was dapper, vind ik. Dus laten we als Petrus zijn. Laten we stappen in geloof. Laten wij lopen op het water. Een andere tekst dat ik u wil geven en dat dit geheel ondersteunt, is een hele bekende tekst. Maar het gaat het sterker maken, toch? Als je leest in Filippenzen 4 vers 12, dan 4 vers 13 kennen jullie toch?
Oké, maar 4 vers 12 zegt: ik weet wat armoede is. En ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Vers 13. En ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Misapsana pina. Misapsana overvloed. Misapsana voorspoed. Dat zegt de Bijbel toch? Ik weet hoe het is om door situaties heen te gaan. Maar ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Mi kan do alasani. In hem zij gimi krakti. Als de Heere u de opdracht schenkt, dan moet u geloven dat u het kunt doen. Als hij u stuurt om over de meer te gaan. Als hij u stuurt, in het begin gaat het misschien mooi lijken. Toch? Hé, ik heb je geroepen om profeet te worden. Ik heb je geroepen om leraar te worden. Ik heb je geroepen om herder te zijn. Ik heb je geroepen om zendeling te zijn. Ik heb je geroepen om te gaan evangeliseren. In het begin kan het misschien een beetje mooi klinken. Maar te je begint met de storm. Dat je nog moest las bribi. Maar blijf geloven dat alles mogelijk is bij hem. Want u vermag alle dingen in hem die u kracht geeft. Want hij gaat u toch niet zomaar opdracht geven. Hij gaat u alleen een opdracht geven als hij weet dat u het kunt doen. Ik hoop dat u vanmorgen bemoedigd geraakt bent geworden. Ik ben super bemoedigd geraakt geworden. Dus zeg aan uzelf vandaag, u kunt lopen op het water. Hey, ik zeg niet dat u vandaag naar Bosjebrug moet gaan en dat u gaat lopen op het water daar zo. Huh? Nee. Of u gaat daar bij veerboot. Tenzij de Heer u zegt om dat te doen, maar dat laat ik even in het midden. Maar het is geestelijk, u moet het geestelijk bekijken. Loop op het water. Focus op Jezus. Want hij gaat u de kracht geven om door die stormen heen te gaan. Man, ja, goedemorgen nogmaals. En welkom bij een nieuwe editie. Een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van het programma The Morning Move. Als u bemoedigd bent geraakt, stuurt u even een WhatsApp bericht. Laat weten als u misschien aanvullingen heeft. Laat weten als u vragen heeft, als het onduidelijk is. Misschien bent u niet eens, I don't know. Maar laten we samen erover praten. We gaan door met het programma van vandaag. We hebben nog een reclamebreak. En na de reclamebreak hebben wij dan de dagteksten van vandaag. En na de dagteksten van vandaag hebben wij dan de Happy Kids. Na de Happy Kids om 7 uur hebben wij dan het nieuws van vanmorgen. En na het nieuws weer een reclamebreak. En na de reclamebreak ben ik dan weer terug bij u live in de uitzending. Nogmaals goedemorgen en welkom bij The Morning Move.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 9 juli 2026. Er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Daniël 2, vers 28. Het leerwoord. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Colossense 1, vers 27. Het gezang.

Word onze vriend en broeder gij. En o Gods kinderen worden wij. Gezegende dag, broeders en zusters. God zegen.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruby, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld, Ruby.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are you.
5: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

heb ik iets goed opgestaan. Laten we starten met gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor hoe u bent. U bent onze maker. U hebt de hemel en de aarde geschapen. U houdt van ons en u wilt altijd bij ons zijn. Om ons te beschermen, ons te helpen. Dank u wel, Vader, dat u zo'n goede God bent. Geef ons een gezegende dag vandaag, Vader. En dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Happy Kids, jullie weten nog wat er gisteren gebeurd was met Ringu en Batu. Nadat de zendeling Sahib Krips en Pandu, de muziekmaker, het Jezus-verhaal aan de dorpelingen verteld had en op het punt stonden te vertrekken, namen Batu en Ringu het orgel van de vrouw van de zendeling uit de jeep. Ja, Happy Kids, ze hebben het orgel gestolen. En later die avond, toen ze de wacht hielden op het veld, zagen ze het tijger in de verte. Langzaam bewoog de schaduw zich naar voren. Het leek wel alsof het recht op hen afkwam. Ringu snakte naar adem. Ik kan zijn ogen zien, fluisterde hij. Ze zijn groot en geven licht. Doodsbang hielden de beide jongens elkaar vast. Ze kropen zo dicht mogelijk bij elkaar, terwijl ze het bos in de gaten hielden. Vol spanning wachten de jongens tot de nacht voorbij zou gaan. Bij het aanbreken van het eerste morgenlicht renden beide jongens terug naar het dorp. Toen ze vlak bij huis waren, zagen ze man hard rennen uit de tegenovergestelde richting. Kom eens horen, schreeuwde hij luid. Vannacht is er een man uit het dorp hiernaast aangevallen door een tijger. Wie is het? Wanneer is het gebeurd? Wat is er met hem gebeurd? Iedereen stelde verschrikt allerlei vragen. Wij zagen die tijger, schreeuwde Ringu het uit. Een oude man die al vaak meegedaan had aan een tijgerjacht zei, we moeten een os doden. Bij het water, zodat de tijger het bloed zal ruiken en erop af zal komen om de os op te eten. De jagers moeten in een boom vlakbij gaan zitten met een geweer in hun handen. We moeten het zo gauw mogelijk doen. Ringu's vader gaf opdracht aan drie mannen om naar het bos te gaan, naar een plek vlakbij het water, waar de dieren mogelijk kwamen drinken. Daar moesten ze een verhoging bouwen in een boom, waar de jagers de wacht konden houden. Andere mannen kregen de opdracht om bij het water een oude, zieke os te slachten. Ik zal mijn geweer en een zak lantaarn meenemen. Twee mannen en mijn zoon Ringu moeten met me meegaan. Boven in de boom zullen we wachten tot de tijger komt. O, wat was Ringu trots! Zijn vader vond hem blijkbaar oud genoeg om mee te gaan op tijgerjacht. Toch was hij ook een beetje bang. Happy Kids, weten jullie wat jullie moeten doen als jullie bang zijn? Herinneren jullie Psalm 56, vers 4? Bij al mijn angsten, machtige God, vertrouw ik op u. Nogmaals, Psalm 56, vers 4. Bij al mijn angsten, machtige God, vertrouw ik op u. Ringu dacht zo weer aan de nacht op het veld toen hij bijna ziek was van angst en hoe de tijger hoorde brullen. Toen Ringu zo in gedachten verzonken was, schrok hij even op. Ringu zag Sahib Krups ineens zijn kant uitkomen. Mijn jonge vriend, waarom ben je zo opgewonden, zo zenuwachtig? Ringu probeerde stoer te doen, sterk te doen. We gaan straks op tijgerjacht. Tijgerjacht, zei Sahib. Ja, zei Ringu. Nou, je klinkt niet erg enthousiast, zei Sahib Krups, maar ik kan me best voorstellen dat je er tegenop ziet, dat je zo'n beetje bang ervoor bent. Toen vroeg Sahib Krups, hoe is het met je voet, Ringu? Heel goed, Sahib Krups. Ik heb helemaal geen pijn meer, maar misschien gaat de boze geesten me nog kwaad doen omdat ik beter ben. Misschien worden ze nog boos op mij en dan word ik weer ziek en kan ik weer niet naar school. Niet voor niets worden ze boze geesten genoemd, toch, Sahib Krups?
Sahib Grubbs Kikringu ernstig aan. Laat my een verhaal vertellen. In de tijd van Jezus was er een man die een boze geest in zich had. De man woonde op een begraafplaats. De boze geest liet hem hele vreemde dingen doen. Soms ging hij zo tekeer dat de mensen zijn handen en voeten in de ketting moesten zetten. Maar steeds brak hij de kettingen. Op een dag kwam Jezus naar die plaats waar de man was die de boze geest in zich had. De boze geest was bang voor Jezus. Ai, de boze geest rilde van angst en de Heere Jezus zei streng tegen de boze geest, ga weg uit deze man. De boze geest kon niets anders doen dan de Heere Jezus gehoorzamen en ging uit de man. Ringo begreep hieruit dat de Heere Jezus meer macht had dan de boze geesten. Toen zei Sahib Grubbs, weet je Ringo, dat de Heere Jezus jou ook kan helpen en dat jij niet meer bang zal hoeven te zijn, want hij heeft meer macht dan welke boze geest dan ook. Ook al is de boze geest nog zo boos, Ringo dacht eraan hoe vaak hij bang was. Diep in zijn hart wist hij dat het waar was en dat de Heere Jezus hem kon helpen. Toen zei Sahib Grubbs, Ringo, je kunt altijd tot God bidden en hem vragen of hij je wilt helpen. Ook voor de tijgerjacht en wanneer je bang bent voor de geesten. Ringo vroeg aan Sahib, Sahib, dit koord op mijn hals heb ik gehad om mij tegen de boze geesten te beschermen. Het kan toch mij helpen? Toen zei Sahib Grubbs, het koord dat je draagt heeft geen macht. Het is maar een stuk touw. Het kan je niet helpen. De Heere Jezus leeft. Hij is weliswaar gestorven aan het kruis, maar is op de derde dag opgestaan uit de dood. En nu zit hij aan de rechterhand van onze God. Hij is de Zoon van God. Hij is veel hoger en machtiger dan de boze geesten en de duivel. Hij kan jou helpen, deze grote God. Sahib Grubbs groette hem en liep naar de mannen van het dorp. Ringo dacht heel diep na. Hij speelde met het koord om zijn hals. Wat Sahib Grubbs gezegd had, was waar. Wat zou een touwtje voor hem kunnen doen? De boze geesten zouden niet bang zijn voor een touwtje. Zou de Jezus hem wel willen helpen? Later op de dag dacht hij weer aan de woorden van Sahib Grubbs, die gezegd had, Ringo, je kunt altijd tot God bidden en hem vragen of hij je wil helpen. Ringo bad, Heere Jezus, wilt u mij alsjeblieft helpen? Als u mij helpt, dan weet ik dat u echt bestaat. Die dag deed hij iets dat veel kinderen niet zouden durven. Met een ruk trok hij het koord van zijn hals en slingerde die weg. Langzaam liep hij naar huis. Thuis merkte Batu gelijk dat Ringo's koord niet op zijn hals hing. Hij keek hem aan en vroeg, Ringo, heb je jouw koord verloren? Je hebt het niet om. Ringo hield zijn adem in. Hij wilde niet naar zijn moeder kijken, maar hij voelde wel dat ze ophield met het werk bij het vuur. Ook zijn vader was thuis en hij keek hem vragend aan. Ringo slikte moeilijk en zei toen, Sahib Grubbs heeft mij verteld dat Jezus veel machtiger is dan de boze geesten. Toen heb ik tegen de Heere Jezus gezegd, als u mij helpt, dan weet ik dat u echt bestaat. Zijn vader werd boos, hij vond het maar niets. Hij dacht ook, ach, Ringo weet niet beter, hij is nog jong. Straks merkt hij zelf wel dat hij het koord wel nodig heeft. Maar tegelijkertijd, één God meer of één God minder, maakt ook niet zoveel uit. Er zijn toch nog zoveel andere goden, dacht de vader van Ringo. Het werd avond en tijd om op tijgerjacht te gaan. Ringo, zijn vader en nog een jager liep naar de boom langs het water waar de os werd gelegd die ze gedood hadden. Vlug en zo stil mogelijk
klom ze op het platform. Alle drie letten op of zij iets hoorden of zagen. Ook Ringo. Ondertussen bad hij zachtjes. Lieve God, laten de boze geesten me alsjeblieft niet pakken. En help ons om de tijger vannacht te doden. Het hart klopte hem in de keel als hij eraan dacht dat de tijger gisteren nacht nog een man had gedood. Uren gingen voorbij. Plotseling leek het alsof Ringo iets zag bewegen. Hij probeerde zo rustig mogelijk adem te halen en keek nog aandachtiger. Inderdaad, er bewoog iets. Ringo greep zijn vader bij de arm en wees in de richting waar hij iets had gezien. Alle drie tuurden die richting op. Ze keken alle drie scherp naar de plek die Ringo aanwees. Ze durfden nauwelijks adem te halen. Langzaam sloop de tijger voorwaarts. Het ene ogenblik liep hij in het maanlicht en het andere moment in de schaduw. Zijn lichaam was dicht bij de grond. De staart zwaaide heen en weer terwijl hij in de richting van de dode os loop. Telkens draaide hij zijn kop naar links en naar rechts om te zien of er ook vijanden in de buurt waren. De vrede om dat alles veilig was, sloop het grote gestreepte dier verder. Plotseling keek de tijger op. Toen klonk er een schot in de nacht. De tijger week uit naar het schaduwrijk gedeelte. Mis, riep Ringo's vader. Waar zou het gebleven zijn? Ringo hoorde een tak kraken. Het beest moest vlakbij zijn. Hij keek om zich heen en toen omlaag. Daar was de tijger, grimmig en groot in het licht van de maan. Hij springt omhoog, dacht Ringo. Gelijk drukte hij op het knopje van zijn zaklantaarn en scheen recht in de ogen van de tijger. Oh, het licht was zwak, omdat de batterijen niet zo sterk waren. Toen dacht Ringo, straks springt hij op het licht af. Razendsnel wierp hij de zaklantaarn een eind van zich af. De tijger vloog op het licht af. Zoom! Een schot kraakte en opnieuw nam de tijger een sprong, dicht maar recht omhoog. Maar toen viel het met een plof op de grond. Daar lag hij, spartelend en gewond in het hoge gras. Ringo's vader laadde opnieuw het geweer. Toen bewoog de tijger niet meer. Ai, een beest, Diddy. De mannen trilden van opwinding. Buiten adem van spanning fluisterde Ringo. Dank u, Heere God. Dank u dat u mij hebt gehoord. Toen klommen ze één voor één de boom uit. U hebt raar geschoten, zei de meegekomen jager tegen de vader van Ringo. U bent trots op mijn Ringo, zei hij. Hij zag de tijger het eerst en hij heeft ervoor gezorgd dat hij ons niet besprong. Ga vlug naar het dorp en breng de ossen en de wagen gelijk hier naartoe, zei de vader van Ringo. We moeten de tijger uit het bos zien weg te brengen. Zo liep Ringo terug naar het dorp, maar onderweg hoorde hij een motor. Oh, het was de jeep van Sahib. Die zat vast in de modder. Ringo liep snel weg, maar te laat. Ringo, mijn grote vriend. Zijn de ossen thuis? Vroeg Sahib. Kun je ons helpen met de ossen? De jeep uit de modder te halen? Nee, Sahib. De ossen zijn niet thuis. Ze zijn op het veld. Terwijl Ringo bliksems goed wist dat de ossen wel thuis waren. Hij loog omdat hij bang was geworden van Sahib omdat hij iets slechts gedaan had. Jullie weten toch wel, heb ik eens, wat hij had gedaan? Oké, zei Sahib, ik zal je vader dat wel vragen. Nee, Sahib, misschien zijn de ossen wel thuis, ik zal ze halen. Bang dat vader te weten zou komen dat Ringo is daar liggen tegen Sahib. Ringo haalde de ossen en de jeep uit het modder. Hoe het verder met Ringo afloopt, hoor je morgen wel. Bye bye, heb ik iets.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. DNA trekt de regering aan de oren over kwestie verdwenen kwik. Noodwerkzaamheden van het Hogeruisstraat verlopen vlot. Regering zet woningbouwprogramma in gang. Hypotheken vanaf 3%. 2 doden bij aanrijding tussen auto en motorfiets op Ringweg Zuid. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag: DNA trekt de regering aan de oren over kwestie verdwenen kwik. Het uitblijven van duidelijkheid over de verdwijning van een grote partij kwik uit een politieopslag heeft in de Nationale Assemblée, de DNA, geleid tot een flinke dreun aan de regering. Vooral coalitie, fractie NDP sprak haar ongenoegen uit over het gebrek aan informatie. Fractieleider Rabin Parmisser stelde dat de regering ondanks herhaalde vragen nog altijd geen inzicht heeft gegeven in wie verantwoordelijk is voor de verdwijning, hoe het kwik is vervoerd en waar het zich nu bevindt. DNA-voorzitter Ashwin Adin liet eveneens blijken ontevreden te zijn over de informatievoorziening vanuit de regering. Minister Harish Manorat van Justitie en Politie hield vol dat het onderzoek nog loopt, maar stelde voor om het parlement tijdens een vergadering van een comité generaal vertrouwelijk te informeren, zodat het onderzoek niet wordt geschaad. Dat voorstel kon echter de kritiek in de DNA niet wegnemen. Binnen het parlement wordt nog bekeken of een besloten bijeenkomst voldoende antwoord biedt op de vele openstaande vragen. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag: noodwerkzaamheden van het Hogeruisstraat verlopen vlot. De noodwerkzaamheden aan de van het Hogeruisstraat verlopen volgens planning. In aanloop naar de asfalteringswerkzaamheden worden eerst de kolken en inspectieputten schoongemaakt en opgehaald, zodat de afwatering goed blijft functioneren en het wegdek op een verantwoorde manier kan worden hersteld. De rijbaan in de noordelijke richting is volledig geasfalteerd, waardoor het verkeer daar weer ongehinderd kan doorstromen. Sinds de oplevering van dit weggedeelte is gebleken dat sommige automobilisten de verbeterde weg benutten om met hoge snelheden te rijden. Hoewel het nieuwe wegdek het rijcomfort aanzienlijk heeft verbeterd, brengt te hard rijden extra risico's met zich mee voor andere weggebruikers en voor de werknemers die nog bezig zijn met werkzaamheden op andere delen van de Van het Hogeruisstraat. Weggebruikers worden daarom opgeroepen zich aan de geldende maximumsnelheid te houden en alert te blijven op de tijdelijke verkeersmaatregelen en de aanwezigheid van werkgevers. Uit Times of Suriname lezen wij vandaag: regering zet woningbouwprogramma in gang. Hypotheken vanaf 3%. De regering heeft woensdag in Rieberg officieel het Nationaal Huisvestingsprogramma Suriname gelanceerd. Met het programma wil zij de woningnood aanpakken door burgers via het Nationaal Woningbouwfonds toegang te geven tot betaalbare hypotheken voor de bouw, aankoop, renovatie of uitbreiding van een woning. De leningen worden verstrekt via lokale banken tegen gesubsidieerde rentetarieven van 3 en 5% voor de lagere en middeninkomensgroepen. Aanvragen zullen niet rechtstreeks bij het fonds worden ingediend, maar via de deelnemende banken. Huishoudens met een gezamenlijke netto maandinkomen tot 20.000 SRD kunnen een hypotheek krijgen tegen 3% rente, terwijl voor inkomens tot 35.000 SRD een rente van 5% geldt. De maximale kredietbedragen bedragen respectievelijk 750.000 en 1,2 miljoen SRD. Ook bestaande woningen, renovaties en uitbreidingen komen voor financiering in aanmerking. Volgens de regering zullen de komende periode een website en voorlichtingscampagnes worden gelanceerd waarop burgers de voorwaarden, procedures en beschikbare woningmodellen kunnen raadplegen. Uit Waterkant Net lezen wij vandaag 2 doden bij aanrijding tussen auto en motorfiets op Ringweg Zuid. Bij een ernstig verkeersongeval in de nacht van woensdag op donderdag zijn een man en een vrouw die op een motorfiets zaten om het leven gekomen. Zij kwamen in botsing met een personenauto op de Ringweg Zuid in Suriname. De fatale aanrijding vond kort na middernacht plaats ter hoogte van de hoek met de Kachangstraat in Paramaribo. De 2 inzittenden van de motorfiets overleden ter plaatse aan hun verwondingen. Na de botsing werd de motorfiets tientallen meters weggeslingerd en kwam deze brandend tot stilstand in de berm langs een kreek. Ook de benen van het mannelijk slachtoffer vatten vlam. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.

0: liefde is een geschenk van God. Daarom nodigt Stichting IVAN, The God Who Answers With Fire, alle echtparen uit voor een onvergetelijke echtparen-gala-avond. Een bijzondere avond vol liefde, verbinding, gezelligheid en waardering voor het huwelijk. Zoals geschreven staat in Markus 10, vers 8. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Op zaterdag 26 september bent u samen met uw partner van harte welkom in de Torarica Ballroom aan het Rietbergplein nummer 1. Geniet van sfeervolle avond in een elegante omgeving, speciaal georganiseerd voor echtparen. De dresscode is goud of paars. De kosten zijn 1000 SRD per persoon. Reserveer tijd voor elkaar en vier de schoonheid van het huwelijk. Voor meer informatie en registratie kunt u contact opnemen met de organisatie. Op het nummer 844-3674. Echtparen galaavond 2026. Niet meer twee, maar één vlees.
1: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

Ja, zo, we zijn terug. We zijn er weer. Live in de uitzending van Radio Shalom. Welkom bij het tweede gedeelte van de Morning Move. Het is vandaag 9 juli. Het is momenteel 13 over 7. Op deze mooie donderdagochtend heet ik u welkom. Bij een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending, een nieuwe editie van The Morning Move. Elke dag van 6 uur 's morgens tot 8 uur 's morgens. Hier op 94.5. En we luisteren naar Guillermo Farnold met Gado Yubung. True, true, Gado Bungere.

0: Voor degenen die al onderweg zijn naar het werk of onderweg zijn naar school, een hele goede morgen. Ik wens jullie allemaal het beste toe. Heb een fijne werkdag. Een succesvolle schooldag. Nog even doorbijten voor de schoolgaande. En dan is het weer vakantie. Dus nog even maar, nog even maar. Yes, yes, yes, yes, yes. En dat was dus Guillermo Farnold met Gado Yubun. Dit is een R&B cover van Oceans. En daarover hebben we vanmorgen ook gesproken.
1: So city.
2: You call me out upon the wall.
0: En we gaan zo meteen even over naar de WhatsApp berichten. Dus als u nog geen WhatsApp bericht hebt gestuurd, dan mag u het nog sturen naar het nummer 875-5358. U mag feliciteren, u mag groeten, u mag bemoedigen via het WhatsApp-nummer. Dus voor degenen die vandaag jarig zijn, van harte, harte, harte, harte, harte gefeliciteerd. Heb een hele leuke dag vandaag. En geniet van jouw dag. Pluk de dag, TKD. Natuurlijk met de Heere, geef de Heere dank. Want het is niet vanzelfsprekend, hè, dat je nog een jaar hebt. Je hebt het gehad. Het is een cadeau, het is genade. We hebben vanmorgen nog gehoord op de radio. Ik weet niet of je het nieuws hebt gevolgd. Maar er zijn dus twee doden gevallen vanmorgen. Op de motorfiets aan de Ringweg Zuid. En die botste dus tegen een auto. En zo zie je dus dat het leven niet vanzelfsprekend is. Dat je ogen vandaag hebt opengedaan is niet vanzelfsprekend. Dank de Heer daarom elke ochtend dat je je ogen mag opendoen. Want er zijn velen die wensten dat ze hun ogen nog mochten opendoen.

Het is momenteel 18 over 7. Dus we gaan van start met de WhatsApp berichten. En ik begin met zuster Cindy, die elke morgen ons bemoedigt met haar Bijbelteksten. Efeziërs 4, vers 26 tot en met 27. Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans. De Bijbel vertelt ons niet dat we niet boos mogen zijn, maar wijst er wel op dat het belangrijk is onze boosheid op de juiste manier te hanteren. Boosheid die onnadenkend wordt geuit, kan anderen kwetsen en relaties kapot maken. Opgekropte boosheid kan ons bitter maken en vernietigt ons van binnenuit. Als we ons woede koesteren, geven we Satan een bruggenhoofd van waaruit hij ons kan verdelen. Het vraagt veel moed en nederigheid om, zelfs als je gekwetst bent, nog voor het slapen gaan, de brug te zoeken naar de ander. Of in ieder geval de boosheid in je eigen hart los te laten voor God. Het beschermt je nachtrust, je gezondheid en je relaties. Ja, dat is dus een heleboel, inderdaad. En ik ben helemaal eens met zuster Cindy. Ik heb het van dichtbij mogen meemaken. Dus dankjewel, zuster Cindy, voor uw WhatsApp-bericht. Dankjewel voor uw bemoediging. Dat was dus...

Wade in the Water van The Spirituals. Broeder Ben zegt, goedemorgen bro Ian. De boer buiten is wakker. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Spreuken 3 vers 5 en 6. Thank you, broeder Ben. Dank u wel van harte voor uw WhatsApp bericht. En ook groetjes daar te de boer buiten. Ja, 8755358 is het nummer waarop u kunt appen. U mag daar groeten. U mag daar bemoedigen. Heeft u misschien nou een bijbeltekst van morgen gelezen? Deel het met ons, zodat wij ook bemoedigd mogen raken. Zodat we degene helpen toch, want sommige mensen lezen de Bijbel niet. Ja, dan gaan we ze helpen.

En zuster Suzanne die zegt, goedemorgen broeder en alle luisteraars in het binnen- en het buitenland. We zijn weer wakker door Gods genade. Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Alles wat wij doen, opdragen aan de Heere. Bekleed u met de geestelijke wapenrusting in Jezus' naam. Love you all. Komt van zuster Suzanne Hoogwoud. Lobby, lobby, blessings. Ja, ja, zuster Suzanne, groetjes. En lobby ook toe. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht. En ja, laten we ons bekleden met de wapenrusting Gods. Ja, dat was Wade in the Water. We hebben geluisterd naar Wade in the Water van The Spirituals. We gaan nu luisteren naar... Deze...

And Brother John D. Seh Shalom. One sweet Odi nanga God bless the lobby one. Take a blessing na new day. Yes, you are. Pick up your map. Walk out the bar. Ja, broeder John, thank you very much. En goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. En Quata groet, ik groet Quata terug. En we zijn hier zo live aan de stadionlaan nummer 7. Dat is dus de zijstraat van de Letitia Vriesdelaan. 94.5 FM, your daily inspiration. En Nudges Radio.

Bless him man gods. Wanika is wakker en wij luisteren ook. We hebben weer genade gehad van de Heer. Job 1 vers 5. En wat staat er in Job 1 vers 5? We gaan even lezen. En zo meteen om 7:30 gaan wij dan over tot herhaling van de bemoediging van vanmorgen. Voor degenen die het gemist hebben, no problem. Ja, en dat was Yeshua Extended.

En zuster Sietje die zegt, odi odi en frisse morgen. We danken de Heer dat wij weer een nieuwe dag hebben om hem te loven en te prijzen. Shalom familie en broeder Ian, een gezonde uitzending. Groetjes van zuster Sietje uit Den Haag. Broeder Ian, dank u wel voor uw bemoediging. Ik ben zeer bemoedigd. Ik ben ook bezig met een zaak. De Heere geeft mij de overwinning. Amen. En ik lees ook hier Spanje in voor de goede wedloop van het geloof. En behaal de prijzen van het eeuwige leven. Dat is dus 1 Timotheus, hè? 1 Timotheus 6 vers 12. Maar groetjes daar te Den Haag. En lobby, lobby, lobby, lobby, lobby. Ja, de groetjes aan de mensen die in het buitenland zitten. En ook luisteren naar Radio Shalom Suriname. Als je het nog niet wist, we zijn hoorbaar via livestream shalomsuriname.com. www.shalomsuriname.com. Dus if in op radio of je auto heeft, vangt Shalom niet, dan kan je gewoon via je telefoon luisteren. Zolang je internet hebt, zijn wij overal te horen. Dus wins in Korea, ook al ben je in China, ook al ga je straks op vakantie. Gewoon op www.shalomsuriname.com gaan en luisteren. Nogmaals welkom bij deze nieuwe editie van The Money Move. Het is het tweede gedeelte. En tegen 3:30, 3:50. Dan stuurt mama even een app waar ik nog diep in slaap ben. Zeg ze, morning, ben vroeg om het werk te doen. Dus stuur ik gelijk een gezegende groet aan iedereen, ben wachtende. Zuster Sabrina, groetjes en een gezegende en vruchtbare werkdag met veel wijsheid en kracht. Helder en duidelijk, zegt zij, om 6:11. En om 6:30 zegt ze, zie toch op Jezus, uw heiland, hij leeft. Ja, mama Evi. Goedemorgen, goedemorgen, mama Evi. We gaan zo meteen over tot de herhaling. Dus blijf afgestemd. Stay tuned. Zuster Claudine die zegt, morning broeder, alles goed met u. Bedankt voor uw bemoediging. En groetjes aan ieder die luistert. Ja, zuster Claudine, dankjewel ook van harte voor uw WhatsApp bericht. En ook groetjes aan u.

0: Goedemorgen, brother. Anajoy en Mama luisteren mee. We zijn net in de auto. Anajoy heeft vandaag Bijbelrap. Kan je ervoor me zeggen dat ze het kan? Ja. Goedemorgen, Miem. Goedemorgen, Anajoy. En succes met jouw Bijbelrepetitie vandaag. Je kan het. Helemaal. Want ik weet, je moeder is Pinter. Dus jij bent sowieso ook Pinter. Dus no problem. Je gaat het halen vandaag. Wie is nou een 7? Wie is nou een 6? Maar we gaan niet voor een 6, we gaan voor die 10.
1: They say that all you need is faith. But it's almost like you lost your way. Took a few wrong turns, took a few breaks.
0: Maar groetjes en succes op school vandaag, Anajoy.
1: You need someone to lift you up, yeah. Make right all the things you've done. Cause on your own, you're...
0: Ah, en we gaan even over naar de bemoediging van vanmorgen.
1: If you believe, you can move the highest mountain.
0: En vandaag hadden we ook een titel gekoppeld aan onze bemoediging van vanmorgen. En de titel was U kunt lopen op water. Dat was de bemoediging. U kunt lopen op het water. En ik hoop niet dat u vreemd opkijkt. Het is misschien wel een vreemde titel.

0: Dus we hebben gelezen in Matthäus 14, hè. En ik ga hem, even weer oplezen. Want het is heel belangrijk dat je hem helemaal leest eigenlijk, boy. En in Matthäus 14, vers 22, de koptekst zegt, Jezus loopt over het water. Vers 22 zegt, hierna zei hij tegen zijn leerlingen dat zij met de boot moesten overvaren naar de andere kant van het meer. Hij zou komen wanneer hij de mensen zou hebben weggestuurd. Toen iedereen weg was, ging hij alleen op de berg, ging hij alleen de berg op om te bidden. Het werd donker en de leerlingen waren al ver op het meer. Zij kwamen niet erg vooruit door de harde tegenwind en de hoge golven. Tegen het einde van de nacht liep Jezus over het water naar hen toe. Zij schreeuwden van angst en dachten dat het een spook was. Hij stelde hen gerust en zei, wees maar niet bang, ik ben het. Petrus riep, Heere, als u het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En de Heer Jezus zei toen, kom maar. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat er een hele harde wind stond. De schrik sloeg hem om het hart, dus hij werd bang, allemaal schrikkie. En hij begon te zinken. Heere, help mij, schreeuwde hij. En Jezus stak hem zijn hand toe, allemaal lange in anu. Jezus, lange in anu, riep Petrus. En hij trok hem uit het water. En hij zeide, och, twijfelaar, waarom heb je zo weinig vertrouwen in mij? Zodra zij in de boot stapte, ging de wind liggen. En de anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. U bent werkelijk de Zoon van God, zeiden zij. Dit heeft mij vanmorgen, en nog steeds hoor, me heel erg bemoedigd. Er zijn een aantal punten die we kunnen aanhalen. Ten eerste, de Heer Jezus heeft ze een opdracht gegeven om te doen. Ze moesten over de meer gaan. Ik geloof dat de Heer Jezus Christus wist wat er zou gebeuren. Hij heeft de mensen weggestuurd en hij ging dan met God praten. Hij is dan bij God gegaan om met God te zijn. En daarna is hij op het water gegaan. Want hij zag dat er storm was. En ik geloof dat hij het had toegelaten. Want het moment dat ze in de boot stapte, stopte de wind meteen. Stopte de storm meteen. Zie en let op dat de Heer Jezus Christus, wanneer hij je een opdracht geeft, hij weet dat je erdoor kan. Dit verhaal of deze gebeurtenis verschilt niet veel met onze leven. Precies zoals de discipelen op het meer moesten gaan en door een storm heen moesten gaan, gaan wij ook door stormen heen. Weet dat de Heere het toelaat. Maar weet ook dat de Heere daar is met u in die hele storm. Op het water, waar het water onstuimig begint te worden. Wanneer het leven je begint te slaan van links en van rechts. Wanneer het zo diep begint te lijken en het begint te lijken alsof nasungu was sungu. Dan is de Heer Jezus daar en dan vraagt hij van u, kom maar naar mij toe. Loop maar naar mij toe. De Heer Jezus wilde dat je bij hem moest zijn. Maar ook dat je moest vertrouwen. En het feit dat Petrus zei van, Heere, roep mij tot u. Laat me tot u komen. Met andere woorden, ik wil bij u zijn. En in het begin, Petrus bigiwaka, toch? Zo is het met ons ook, hè. De Heer geeft ons de opdracht en dan lijkt het in het begin zo mooi, En we kunnen gaan. Maar een moment... Een moment... Een begin nak unu... Worden afgeleid. Satan begin regeri of falu aan. Of omstandigheden beginnen zich eigenlijk te verergeren. Dan we schrikken, we raken in paniek. En dan begint twijfel te komen in onze hart. Want wat zei de Heer Jezus? Och, twijfelaar. Waarom heb je zo weinig vertrouwen in mij? De duivel gaat willen, de duivel gaat ervoor zorgen dat er twijfel komt in onze harten. En dat is juist waartegen de Heer Jezus Christus is. De Heer Jezus zegt, je moet vol vertrouwen zijn in Hem. Hebben in Hem. Je moet vol van geloof zijn. Je moet op Hem focussen. Op Hem concentreren. Zodat je kan lopen op het water. Weet u, mensen gaan u zeggen dat het onmogelijk is. Uw omstandigheden gaan erop lijken alsof er geen uitweg is. Asquala mag hee zodanig. Asula mag onstuimig zodanig. Het mag zo rumoerig als mogelijk worden in uw leven. Maar weet dat de Heer met u op het water is. En dat Hij u in staat maakt om op het water te lopen. Uit uzelf gaat u niet lopen op het water. Want wat bij de mens onmogelijk is, is bij God mogelijk. En ik had nog een Bijbeltekst aangehaald om dit te versterken, om het te ondersteunen. En we kunnen dus lezen in de Filippenzen. Jullie kennen het, die Bijbeltekst, man. Het is een hele bekende Bijbeltekst. Maar ik wil vanaf Filippenzen 4 vers 12 lezen. Ik weet wat armoede is. En ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. En vers 13 zegt, ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft. Disna aher tori. De Heer Jezus Christus, onze God, gaat ons de kracht geven om dingen te doen. Dus if you... Want Paulus zegt hier, ik weet wat armoede is. Ik misap zijn een gebrek. Ik weet wat het is om honger te lijden. Misap, ik ben door situaties heen gegaan. Maar het is de Heere die mij kracht geeft om door deze situaties heen te gaan. En hiermee wil ik afsluiten. En wat is dus de bedoeling? Wanneer u dus door deze stormen heen gaat. En dan lees je dus dan in vers 33, hè? Matteüs 14. We gaan even terug naar die andere tekst. Matteüs 14 vers 33. Dus zodra zij in de boot stapte, ging de wind liggen. Hè? En de laatste tekst zegt, de anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. En zegt, u bent werkelijk de Zoon van God, zeiden zij. U bent werkelijk de Zoon van God. Want wat zij hebben gezien, hebben zij nog nooit eerder gezien. Dus te u ego, epsadesquala. U gaat door problemen heen. U gaat door situaties heen. Is het niet alleen voor u, maar voor de mensen rondom u heen. Gaan ze zeggen van, Na ien psa atori disi. Boy na gadoa me kan beje paman disi. En dan beginnen wij met z'n allen de Heere te prijzen, te loven en de ere. De hetak aina gado. De Heere is het die me heeft geholpen. En dan ga je inderdaad kunnen zeggen, de Heere is mijn helper. Hij is mijn God. Hij is mijn bevrijder. Hij is mijn trooster. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn anker. Hij is het. Dus wanneer je in die storm bent, verheug je ernaar om te kijken naar de eindresultaat. Verheug je ernaar om de Heere te aanbidden. Om de Heere te loven. Om de Heere te verhogen. Want imag sabi. Eigenlijk in die hele storm al kan je de Heere loven, prijzen en eren. Want je weet dat er overwinning is. Je weet dat er verlossing is. Je weet dat er oplossing is. dus je kunt lopen op het water. Want de Heere is met u. Jezus is op het water met u. Dus if you hebt zo'n situatie, je gaat door een squala heen, je gaat door een storm heen, een orkaan, een hurricane. Saptak no masrak garo de ina hurricane nangayu. Wie dat de Heere met u is, u gaat niet alleen erdoor. Want als u, als hij het heeft toegelaten dat u tot die orkaan of die storm komt, gaat hij u ook erdoor leiden. Yes? Dus u kunt lopen op het water. Kan ik een tegen jouw smatie de takkie? U kunt lopen op water met Jezus. Ja, met Jezus. Mooi zo. Dat was dus de bemoediging van vanmorgen. Ik hoop dat u bemoedigd bent geraakt vanmorgen. Ik hoop dat ik een bijdrage mocht leveren aan uw geestelijke groei vanmorgen. Aan uw geloof. Want daarvoor doen we dit. We doen het om elkaar te bemoedigen. Dus als u een aanvulling heeft. Als u zegt van hey, broeder Ian Ivergita Sanisi, stuur snel een WhatsApp bericht op het nummer 875-5358, zodat wij samen radio kunnen maken en elkaar mogen bemoedigen vanmorgen. We gaan even naar een reclamebreak en na de reclamebreak ben ik dan terug met de rest van de WhatsApp berichten. Dus stuur snel jouw WhatsApp bericht op het nummer 875-5358. Tot zo.
1: SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van de DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hé, hey, Ruby! Bij HSBS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
3: Liefste tante als Krivi. Afroi zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
5: En dan,
4: Je hebt die dingen aanbesteld, Ruby.
3: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
6: We are you, we are su.
7: Na lang wachten is het zover. De Zonen Gods present. Rebuilding David's Tabernacle. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center, de voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Jeanne Mijn, Peter Domini en Mama Kallo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to La Tour. Voor de Siri Hotspot Nieuw Weer. Mauza op het nummer 7261-624. Frans Guyana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauw Stand. Mungo op het nummer 8260317. En Flo's Barbecue. Merci Sivo, live in concert.

liefde is een geschenk van God. Daarom nodigt Stichting Ivan, The God Who Answers With Fire, alle echtparen uit voor een onvergetelijke echtparen-gala-avond. Een bijzondere avond vol liefde, verbinding, gezelligheid en waardering voor het huwelijk. Zoals geschreven staat in Marcus 10 vers 8. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Op zaterdag 26 september bent u samen met uw partner van harte welkom in de Torarica Ballroom aan het Rietbergplein nummer 1. Geniet van sfeervolle avond in een elegante omgeving, speciaal georganiseerd voor echtparen. De dresscode is goud of paars. De kosten zijn 1000 SRD per persoon. Reserveer tijd voor elkaar en vier de schoonheid van het huwelijk. Voor meer informatie en registratie kunt u contact opnemen met de organisatie op het nummer 844-3674. Echtparen Galaavond 2026. Niet meer twee, maar één vlees.

Ja, en we zijn terug. We luisteren naar Raf Shanko met Milibi da Iñana. Het is momenteel 9 voor 8. Ja, dat wil zeggen dat we nog maar 9 minuten hebben. Want we zijn er tot 8 uur. Dus we gaan even snel door met de rest van de WhatsApp berichten. Goedemorgen, shalom familie, broeder. Een krachtige bemoediging. Wat u zei vandaag, leven we. Maar morgen is niet gegarandeerd. Daarom moeten we elke dag in Gods handen leggen. Zodat Hij ons kan bijstaan onder alle omstandigheden. Wat ons te wachten staat. We leggen alles in Gods handen. We zullen alle situaties overwinnen in Hem die ons kracht geeft. We have the victory in Jesus' name. En met deze woorden wil ik een ieder bemoedigen. Gezegende dag aan allemaal. Degene die aan het werk zijn. De kinderen op school. Mogen de Heer ons beschermen vandaag. Alle zieken van hartebeterschap. En de Heer is ons geneesheer. Groetjes vanuit Philippusdorp, Klein Powaka. Zuster Sonja, dat is dat. Hey, zuster Sonja, dank u wel van harte voor uw WhatsApp-bericht en uw bemoediging van vanmorgen. Thank you very much, thank you very much. En groetjes daar te Powaka, Klein Powaka. En zuster Charelle zegt goedemorgen, God zegenen naar ieder die luistert. Amen, broeder. Genesis 39 vers 23 uit de basisbijbel. Zelf keek hij helemaal niet meer naar zijn werk om. Hij vertrouwde helemaal op Jozef. Dat kwam doordat de Heer met Jozef was. Hij zorgde ervoor dat Jozef goed was in alles wat hij deed. Yes, thank you very much, Charelle. Zeg goedemorgen, God zegen aan ieder die luistert. Amen, broeder. Ja, Charelle, goedemorgen ook nogmaals. En thank you for your WhatsApp. Broeder Brian Gayadari zegt, one smile can change someone his or her day. Goedemorgen, broeder Ian. En hij stuurt ook een gebed erbij. Heer, ik neem nu weer het besluit om alleen voor u te leven. Om naar de maatstaven en verwachtingen te leven van anderen zal tot niets leiden. U bent de juiste God die bestaat en ik wil die persoon zijn naar uw beeld en gelijkenis. Amen. Ja, thank you, brother Brian Gayadar. Ook een hele goede morgen aan u. Broeder Johan Amelo. Die zegt, God zegen, broeder. Het is door zijn gunst bewezen dat we niet omgekomen zijn. Prijs God voor deze nieuwe dag. Dat we mogen leven in goede gezondheid. Prijs God dat ik terug ben van vakantie. Ik heb flink genoten. Ja, dus welkom terug in Suriname. Groetjes aan alle Shalom-familie. Milobi Uno, broeder Johan. Hi, broeder Johan. Welkom, welkom back. En lobby, lobby, lobby, lobby, lobby. Mama Evie die zegt, ben zo blij met deze tekst en je uitleg van toepassing op jou. Jouw toekomst is al uitgestippeld, pastor. Lees wat David zegt. Vanaf u mij hebt geweven in mijn moederschoot, kende u mij al. Amen, amen. Blessing you. Ja, mama Evie, bless you ook toe. Bid u voor me, hoor. Bid u voor me. Weet u wat Omema betekent? It's the doer of good things. Hij is een goede God. Hij doet goede dingen. Want soms we zingen maar uno sap zou we zingen. Hoe kan de betekenis ervan niet? Dus het is heel belangrijk wat wij zingen. Niet gewoon klakkeloos zingen, maar weet wat je zingt. Frisse morgen groet, het zijn de omstandigheden voor de mens, omdat de Heere ons hart kent. Om met hem te gaan naar het water
is daar waar de storm is, dan komt de Heer ons te hulp om samen met hem te lopen op het water. Halleluja, amen, bless you, groetjes. Dit is van Corneli. Oh ja, weet u wat, zo ook, wat ook opmerkelijk is? De Heer Jezus Christus heeft Petrus niet laten zinken, hè? Desondanks onze twijfel soms in hem. Dan is toch de Heer Jezus daar om ons te trekken uit het water. Wat een goede God, hè? Zuster Lila die zegt, goedemorgen broer. Dankjewel voor die bemoedigende woorden. Die heb ik nodig. Laten wij dwars door alles heen de hoop nooit opgeven. Hij is de enige die ons kan helpen. Zie op Jezus. Een blessie dag, broer, door zuster Lila. Ja, zuster Lila, dank u wel van harte voor uw bemoediging, voor uw WhatsApp-bericht.

Het is 7:58. Ja, eigenlijk 7:58. Dus nog maar 2 minuutjes. We gaan moeten afsluiten. Zuster Judy die zegt goedemorgen. God bless, we zijn in het land der levenden wakker geworden. Amen. Milobi, Milobi Wang. Groetjes, zuster Judy. Degene die een WhatsApp bericht hebben gestuurd in de familie WhatsApp groep. Jesus. Ook een hele goede morgen aan jullie. Jesus. Jesus. Jesus. Ik wil ieder bedanken die een WhatsApp bericht hebben gestuurd. We beginnen bij zuster Cindy. Goedemorgen. Broeder Imro Schenker. Goedemorgen. Broeder Ben, goedemorgen. Zuster Susan, broeder John, broeder Gerald, zuster Sietje in Den Haag, zuster Claudine, zuster Sonja Sabayo Stugger, Mim en Annejoy, goedemorgen ook aan jullie nogmaals. Onze broeder Brian Gayadar, ook een hele goedemorgen nogmaals. Broeder Johan, Johan Amelo, mama Evi, Grens Corneli, zuster Lila, zuster Judith. En dat was dus de laatste. Ja. En niet te vergeten Charel. Goedemorgen Charel.

met Rafjankong, Yunami Tanga. U bent mijn kracht. Het was wederom genade. Het was een voorrecht om samen met u radio te mogen maken hier op de 94.5 FM. It's your daily inspiration. And not just radio. Blijf afgestemd op 94.5 FM. Blijf luisteren. Want er zijn nog een heleboel dat we zullen uitzenden. Geniet van de uitzending vandaag. En weet dat u op water kunt lopen. Want u vermag alle dingen in hem die u kracht geeft. Mijn naam is Ian Mourasim en ik was vandaag uw presentator voor wat het mooie programma betreft. The Morning Move. We zijn er morgen weer, zo de Heer wil. Dus blijf afgestemd. Rest mij nog te zeggen. Mi lop you na de lobby voor Mazra. Ik zeg bye bye. Swai swai. Ciao ciao. En mwah.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, lieve luisteraars. U bent in aanval afgestemd op Radio Shalom 94.5 FM bij Een Goed Begin. Ik ben Ramona Atmopawiro en ik ben in de gemeente Eagle Wings Ministries International onder leiding van Apostel Kenneth. En de twee voorgangers, broeder Paulus en broeder Daisy. Ik heb al eerder in het programma een gedeelte aangehaald over Esther, voor degene die dat hebben beluisterd. Vandaag wil ik een ander gedeelte met u lezen of doornemen. Om even weer terug te gaan nadat koningin Vashti uit het paleis van de koning was gezet, moest er een andere koningin komen en dat was dus Esther. Heel wat mooie meisjes werden weer binnengehaald voor de koning en de koning mocht daaruit zijn koningin kiezen. In Esther 2 vers 10 staat er: Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld, want Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou vertellen. Nou, Mordechai was zogezegd haar opvoeder. Mordechai was een neef van Esther. Hij had haar grootgebracht. Ze had geen ouders meer. En hij had tegen haar gezegd dat ze niet mocht praten over haar afkomst. En in vers 20 wordt dit stukje weer herhaald. Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld. En deze tijd was er weer een, ik weet niet na hoeveel jaar precies, is er weer een groep van mooie meisjes binnengehaald. Ja, want toen der tijd, hoe wij ook erover denken nu natuurlijk, en wat God zegt in zijn woord, toen der tijd had de koning gewoon heel veel bijvrouwen. Maar er was één koningin. En dat was Esther toen in die tijd. Dus toen er weer van die meisjes naar binnen werden gehaald, had Esther nog steeds niet verteld wat haar afkomst was en wie haar volk was. En er staat, zoals Mordechai haar had geboden, want Esther deed overeenkomstig het bevel van Mordechai, evenals toen zij bij hem opgevoed werd. Dus toen ik dit stukje las, dacht ik van, hey, we praten wel zo geweldig over Esther. We halen altijd wel aan, altijd standaard in dit verhaal van Esther, dat Esther haar volk heeft gered. En dat is ook wel zo. Maar we moeten niet vergeten wat de rol van Mordechai is geweest. Hij als man, hij als vader, heeft Esther grootgebracht. En niet zomaar grootgebracht. Want als ik lees of ik heb even opgezocht wat bevel betekent. Een bevel is een dwingende instructie. Het is een dwingende opdracht die hij haar had gegeven. En er staat verder, die geen tegenspraak duldt. Dus dat is een bevel. Dus eigenlijk zou ik David even willen vragen om misschien even in het Surinaams te zeggen wat deze tekst precies betekent. Dat dus Esther haar, dat ze dus bevel had gehad van haar neef, van haar opvoeder eigenlijk Mordechai. Ze had bevel gehad dat ze dus niet over haar volk mocht praten en dat ze eigenlijk precies deed wat haar werd opgedragen. En net als zoals ik net zei, een bevel is een dwingende instructie die geen tegenspraak duldt. Dus misschien kan je die regel even voor ons in het Surinaam zeggen.
2: Dus, if we moestakje die zien in Sralantongo, dan Mordechai ben je een bevel, aben tegi, aben abi een serieus takje naar Esther voor no ben taki, dus no ben taki, tak ing ben de wan Jew.
1: Precies, ja. Want dat was haar afkomst.
2: Want Esther ben de wan Jew. En Esther, ben kisi a serieuze taki voor Mordechai. Echte Mordechai ben tak serieuze na nga eng taki. You no musko tegi desma taki you na wan ju.
1: Yes, dankjewel. En toen zag ik dit gedeelte van opvoeding. En ik dacht een beetje na van, hoe voeden wij tegenwoordig op? Praten we nog steeds met een bevel geven aan onze kinderen? En het hoeven niet uw eigen kinderen te zijn. Maar u bent verantwoordelijk voor iemand. U bent verantwoordelijk voor een groep. Misschien zijn het neefjes, nichtjes, buurkinderen, maakt niet uit. Maar u heeft een bepaalde verantwoordelijkheid over een kind. Hoe voeden wij op? Wat we tegenwoordig zien is van bijvoorbeeld, mijn moeder zegt tegen mij, Mona, kan je even bezemen? Alweer? Moet ik alweer bezemen? Of een tjuri? Of het werk wordt gewoon niet gedaan? En dan zegt die moeder van, oké, ik doe het zelf wel. Komt het u bekend voor? Dat is geen opvoeden. Ik heb zelf ook kinderen. We hebben zelf 3 meisjes. En we hebben ze moeten opvoeden. En ik zeg niet dat we het geweldig hebben gedaan. Maar er zijn dingen die kinderen altijd zullen uitproberen. Maar het is altijd heel belangrijk hoe jij als ouder daar tegenover staat. Blijf je op je standpunt staan. Want dit is de opdracht die je hebt gegeven. Bezemen. Dus u gaat erop toezien dat het gedaan wordt. Dus dat even tussendoor. Maar het raakte me wel even van, hey, hij had haar opgevoed. En er staat evenals toen zij bij hem opgevoed werd. Dus vanaf kleins af heeft Mordechai haar grootgebracht. Oké, we gaan een stukje verder. Verder in het verhaal is er dus een man opgestaan. Hij heette Haman. En hij werd de rechterhand van koning Ahasveros. En deze man was een heel erge man. Want hij dwong echt respect af van iedereen. En dat mocht ook van de koning. Want na de koning volgde dus Haman. En hij heeft dus zogezegd laten optekenen dat een ieder voor hem moest buigen als hij dus langs ging. En Mordechai, die een Jood was, wilde dat niet. En hij dacht bij zichzelf, ik buig alleen voor mijn God, niet voor mensen. En natuurlijk, Haman vond dat beledigend. En om dat helemaal kort samen te vatten, is hij naar de koning geweest en gezegd van, er is een volk die zich tegen u keert. Ze hebben hun eigen God, hun eigen gewoontes. Er moet iets aan gedaan worden. En hij is eigenlijk gelijk zo vreed begonnen om te zeggen, ze moeten met de dood worden weggevaagd. En toen, ja, de koning heeft dat heeft daar goedkeuring aan gegeven. En Mordechai zakte toen in as. Hoe noem je dat? Er was zo'n verdriet. Een geween eigenlijk over het volk. Dat ze zouden worden uitgeroeid. En toen Mordechai voor de poort was. En om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk hoorde Esther natuurlijk dat haar volk zou worden uitgeroeid. En u weet, toen ze pas binnenkwam, mocht ze niet praten van Mordechai. Ze mocht niet vertellen van waar ze kwam en wie ze was. Maar in dit geval was zij in gevaar, haar familie in gevaar, haar heel volk was in gevaar. En wil ik lezen even 4 vers 14, want Esther zat helemaal lekker, helemaal comfortabel in het paleis, waar ze van alles kreeg. Ze had het helemaal goed. En nu vroeg zogezegd Mordechai haar van, hey, je gaat ons moeten helpen hierin, want jij, zogezegd, jij staat het dichtst bij de koning. Jij bent degene die genade heeft gevonden, die gunst heeft gevonden bij de koning. Dus jij gaat moeten praten. En nadat ze zogezegd probeerde om haar verantwoordelijkheid van haar af te schuiven, zei Mordechai tegen haar, want als je je in deze tijd in diep zwijgen hult, enzovoorts, dan zal er ergens hulp komen om ons te redden. Toch, dat zegt hij tegen haar. En het viel me op dat hij zegt, als je in deze tijd, toen je pas binnenkwam, toen had ik je nog bevolen om je mond dicht te houden van waar je kwam enzovoorts. Maar in deze tijd, Esther, om stil te blijven, er staat in diep zwijgen. Als jij je mond niet openmaakt, gaat er iemand anders komen en ons redden. En hij zegt vader, en hij zegt verder, en wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot koninklijke waardigheid gekomen bent. Dus zie je weer de tijd. De tijd, lieve mensen. De tijd om je mond dicht te houden. De tijd om stil te zijn. Maar er is ook een tijd waar je gaat moeten praten. Waar je gaat moeten opstaan. En Mordechai bracht dat even in herinnering. Ik weet wat ik je geleerd heb, Esther, vanaf toen je te klein was. Maar nu is het de tijd om te praten. Nu is het de tijd om je mond open te doen. Want anders ga jij eraan, jij gaat dood, je hele familie gaat dood. En er zal wel iemand opstaan voor het volk, voor ons als volk. En dat heeft me aangesproken, dat gedeelte. Weet wanneer je moet praten. En wij als vrouwen, weer, ik praat weer tot vrouwen waarschijnlijk. Wij als vrouwen willen altijd wel zeggen wat en weet je. En altijd wel zeggen wat we vinden. Maar we moeten weten wat is de tijd. Dat andere gedeelte wat ik ook even met u aan de orde wil stellen. Is voordat Esther voor de koning verscheen. Want ze wist dat je niet zomaar mag verschijnen. Heeft ze eerst een vaste uitgeroepen. En over het volk. Met haar dienaressen, die heeft aan Mordechai doorgegeven, laten we met z'n allen vasten voordat ik bij de koning kom. Want het mocht niet, het was niet overeenkomstig de wet. En u weet, als er een wet is gemaakt, en vandaar komt die wet van Mede en Perzen, heb ik dus later ontdekt, hè, is dus uit dit stukje. Want we horen vaak, het is niet een wet van Mede en Perzen. En ik begreep maar niet van waar dat ding komt. Als er een wet in die tijd werd gemaakt, kon hij niet worden veranderd. Of er moest een andere wet worden gemaakt om dus balans te brengen in die wet dat eerder was uitgeroepen. Maar goed, er was een vaste uitgeroepen. Esther heeft 3 dagen gevast. En toen heeft ze gehandeld. En uiteindelijk, om het heel kort te maken, is de volk uiteindelijk gered. Omdat er toen ook een wet kwam dat het Joodse volk zich mocht verdedigen tegen die wet dat daarvoor gekomen was dat ze mochten worden uitgeroeid. Dit keer mochten ze zichzelf verdedigen. En die wet werd ook uitgeschreven en uitgedeeld, zodat de Joden wisten wat ze mochten doen. Maar wat mij uit dit stukje aansprak, is Mordechai is niet naar haar toe gegaan met een probleem en ze is toen gezegd, oké, ik ga dit even oplossen, want ik herken mezelf ook een beetje en misschien u ook. U hoort iets, u wilt direct handelen. Laten we teruggaan naar de Heer Jezus. Laten we teruggaan naar de Vader. We hebben veel ideeën, veel initiatieven. We zijn mensen en die wel houden van actie en niet om te blijven zitten. Maar voordat we iets uitvoeren, voordat we gaan handelen, laten we altijd teruggaan naar God en God bidden over deze kwestie. Laten we teruggaan en God vragen om advies. Hoe moeten we dit aanpakken? Hoe moet ik dit doen? Want uiteindelijk is hij degene die controle heeft over de hele situatie. Dus ik wil u hiermee eigenlijk aansporen en aanmoedigen. Laten we Gods aangezicht eerst zoeken. Als het nodig is te vasten. Als het nodig is anderen erbij te halen om u te versterken, om een team te vormen. En Gods aangezicht te zoeken voordat we iets gaan doen, voordat we gaan handelen, voordat we, weet je, misschien een gesprek aangaan, voordat we iets gaan ondernemen en denken van ja, het is een goed idee, laten we het doen. Nee, laten we eerst God zoeken. En na die 3 dagen van vasten, toen is Esther voor de koning verschenen. Ze mocht binnentreden, want de dood stond als straf. Voordat je bij de, als je zomaar voor de koning kwam. Maar de scepter werd aangereikt aan haar. En dat betekende voor haar vrijspraak. Ze mocht praten, ze mocht zeggen wat op haar hart was. En haar verzoek werd ingewilligd. Haar verzoek werd goedgekeurd. Dus ik wil u hiermee bemoedigen. Gaat u eerst voor God. En dan gaat u handelen en God zal dat zegenen. En ik wil u danken voor uw aandacht. Ik wil u danken dat u heeft geluisterd. Ik wil u danken dat u in elk geval heeft meegedacht met mij. En ik weet zeker dat u bent aangeraakt. God zegen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, pikante bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, black eye pissi moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kipworstjes, rookworst en kip erin. Als add-on hebben wij zout vlees en of varkenstart. Gebakken vis met oma's speciale saus en als groente hebben wij kousenband, klaroen en sopropo. Dus... Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tizzy voor fossi.
1: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun bigiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine. Voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance.

0: Zranazani naskip na view.
1: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Gi ala yu blessing yang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Wijdmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, ik kan horen aan face. We set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan horen je visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang voor bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, luisteraars. Welkom in het programma De Hernutte. Door Gods genade mag ik vandaag ook de dagopening doen. Ik ben zuster Sriri Sumarduno Atna, voorganger van gemeente Griot Suchi. Laat ons bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor dit moment van gebed in Jezus' naam. Dank u wel, Heere God, dat wij door uw genade vanmorgen gezond en wel zijn opgestaan. Dank u wel voor uw bescherming, Heere. Dank u wel voor uw trouw, voor uw goede en trouwe wacht, Heere. Dank u wel, Heere, dat wij ook vandaag met u mogen beginnen, Heere. En we leggen deze dag in uw machtige handen. Heer, wanneer wij naar de overdenking gaan luisteren, Heere, bidden wij dat u ons verstand wilt verlichten, opdat wij de boodschap mogen verstaan. Zegen ons, Heere, en ga met ons mee in het uur. In naam van Jezus bidden wij. Amen. Vandaag is donderdag 9 juli 2026 en ik lees u voor de dagteksten. Er is een God in de hemel die verborgen openbaart, die verborgenheden openbaart. Er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Uit Daniël 2 vers 28. De leertekst. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Uit Colossenzen 1 vers 27. Het lied dat erbij hoort. Gij, al ons heil, ons hoogste goed, verenigt u met vlees en bloed. Word onze vriend en broeder. Gij en o Gods kinderen worden wij. Tot zover de dagteksten van vandaag, donderdag 9 juli.

Broeders en zusters, de lezing waarover wij samen willen overdenken is gehaald uit Handelingen 15, vers 4 tot en met 12. Ik lees u het Bijbelgedeelte voor. En te Jeruzalem aangekomen, werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten ontvangen en vermelden al wat God met hen gedaan had. Maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen op, die gelovig geworden waren en zeiden dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. En de apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. En toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannenbroeders, gij weet dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, opdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende. Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen? Maar door de genade van de Heere Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. En de gehele vergadering werd stil, en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Tot zover de schriftlezing.

Broeders en zusters, in de eerste gemeente was er een belangrijke vraag. Sommige mensen dachten dat niet-Joden eerst allerlei Joodse wetten moesten naleven om echt bij God te horen. Petrus maakt duidelijk dat een mens niet gered wordt door regels of goede werken, maar door Gods genade. Dat was toen de centrale boodschap van het evangelie. En dat is het vandaag nog steeds. Wij worden niet gered door wat wij doen, maar door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Petrus vertelt hoe God zelf ervoor zorgde dat heidenen het evangelie hoorden. Dit laat zien dat alles begint bij God. Mensen vinden God niet uit zichzelf. God zoekt mensen op. Hij roept hen door zijn woord en door zijn geest. God zoekt nog steeds mensen. Misschien zoekt u God, maar weet dat hij al veel eerder, naar u zocht. God roept, hij trekt, hij nodigt mensen uit. Zoals Jezus zegt, u hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Uit Johannes 15, vers 6. Petrus zegt in vers 8, en God die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven. Wij mensen kijken vaak naar de buitenkant. Wij beoordelen elkaar op afkomst, prestaties en kennis of uiterlijk. Maar God kijkt dieper. Hij ziet niet alleen wat wij doen, maar ook wie wij zijn. God kijkt naar binnen. Hij ziet onze zorgen. Hij ziet onze vragen, onze verlangens en ook onze fouten. Dat is voor ons een troost, geliefden. We hoeven ons niet anders voor te doen dan we zijn. We mogen eerlijk bij God komen, omdat Hij ons al kent. Petrus zegt dat God geen onderscheid maakt tussen Joden en heidenen, en Hij heeft hun harten gereinigd door het geloof. Dat lezen wij in vers 9. Het evangelie maakt duidelijk dat alle mensen hetzelfde nodig hebben. En wat heeft ieder mens nodig? Ieder mens heeft nodig vergeving van zonden en een nieuw leven met God. Of iemand nu veel of weinig van de Bijbel weet, jong of oud is, ieder mens heeft Jezus nodig. Aan de voet van het kruis zijn we allemaal gelijk. Petrus zegt dat niemand de last of de wet volledig kan dragen. Daarmee bedoelt hij dat niemand volmaakt is. Niemand kan door eigen kracht goed genoeg worden voor God. De Bijbel leert ons dat wij onszelf niet kunnen redden. Daarom kwam Jezus naar deze wereld. En we zijn gered door genade. Geliefden, we zijn gered door genade. Genade betekent dat God ons geeft wat wij niet verdienen. Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden. Door Jezus mogen wij vergeving ontvangen en kinderen van God worden. Het is een geschenk dat wij
in geloof mogen aannemen. Broeders en zusters, misschien bent u niet oké. U heeft schuldgevoelens. U heeft verdriet of teleurstellingen. Broeders en zusters, vandaag wordt u bemoedigd om niet eerst naar uzelf te kijken, maar kijk eerst naar Jezus. Jezus nodigt u uit om bij hem te komen. En u mag komen zoals u bent. Want Gods liefde is groter dan onze zonde. En zijn genade is sterker dan onze tekortkomingen. Het Bijbelgedeelte van vanmorgen, broeders en zusters, wijst ons om te kijken naar wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dankzij Jezus is er hoop. Jezus is onze redder. Jezus is onze verlosser. Jezus is onze zaligmaker. Laten we in Jezus geloven en op hem vertrouwen. Laten we vastklampen aan Jezus. Amen.

Laat ons bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor de bemoediging uit uw woord. Dank u dat wij gered worden door wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Heere God, help ons om op u alleen te vertrouwen en niet op onszelf. Mogen wij elke dag leven uit uw liefde, uit uw genade. Heer God, wij bidden voor allen die het moeilijk hebben. Troost hen en sterk hen en omarm hen in liefde. Vader God, ga met ons mee vandaag en in de dagen die voor ons liggen. Bescherm ons en leid ons door uw geest. Wij loven u en wij danken u en dit bidden wij in Jezus' naam. Amen. Geliefde luisteraars, zuster Sri Rezo Mardono Atna groet u en ik wens u een mooie en gezegende dag. Goedemorgen.

0: 9 uur.
1: Hallo, ik ben Bilko. Ik hou van Harry Potter.

0: Yes, yes, yes. Welkom, welkom, welkom bij een nieuwe editie. Een nieuwe aflevering van het programma, het onderwerp van vandaag. Het is vandaag 9 juli en mijn naam is Ian Mourassim. Ik ben vandaag uw presentator voor dit mooie programma, het onderwerp van vandaag. Dus welkom, welkom, welkom, welkom, welkom iedereen die luistert naar Radio Shalom 94.5 FM. Het is wederom tijd voor een nieuwe splinter en gloednieuwe aflevering van dit mooie programma, waarbij wij over een interessante onderwerp gaan praten. Ik ben vandaag niet alleen, maar ik ben vandaag met een broeder van mij hier in de studio. En vandaag gaan we zo'n beetje praten over oil en gas. Brada, Fawaka.
1: Yes, I go.
0: Mooi zo. Ik wil je even in de gelegenheid stellen om jezelf voor te stellen.
1: Yes, dank je. Goedemorgen van mijn kant uit aan alle luisteraars. Mijn naam is Uriel Friedrich.
0: Uriel Friedrich. Mooi zo, Uriel. Uriel, wie ben je precies? Vertel ons een beetje.
1: Nou, ik ben een jongeman van 38 jaar oud, binnenkort 39.
0: Binnenkort 40.
1: Nog. Niet zo snel. Ja, ik ben een man. Ik ben getrouwd met een vrouw, Suzette. En we hebben samen twee zonen mogen krijgen van God.
0: Mooi zo. En hoe oud zijn die zonen van je?
1: De oudste die is 8. Wordt 8 dit jaar. Mm-hmm. Ja, wordt 8 dit jaar. Mm-hmm. En de jongste die is 2 jaar.
0: Oh, nou, ikie. Nou, ik kan af mee.
1: Yes.
0: Oké, okay. mooi zo. En je gaat ook naar de gemeente, Uriel?
1: Ja, ik ben lid van gemeente, de volle evangelie gemeente, de Kandelaar. Mm-hmm. Dat is aan de Limesgracht in Paramaribo.
0: Ja, awesome. En vertel me zo een beetje, want vandaag gaan we praten over oil en gas. Mm-hmm. Maar we willen weten, wat is je achtergrond? Waar ben je naar school geweest? Wat doe
1: je? Oké, de hoogste opleiden, misschien kan ik dat weer beginnen. Ik heb dus, toen heet het Delftstoffenproductie, is eigenlijk geologie en mijnbouw.
0: Oké.
1: Heb ik gestudeerd aan de Antonokom Universiteit van Suriname.
0: Oké.
1: Ik ben toen afgestudeerd in 2011.
0: Ja.
1: Ik heb, eigenlijk mijn studieachtergrond is meer geologie en mijnbouw. Mm-hmm. En daarna heb ik in 2012 ben ik, zeg maar, mijn eerste echte baan ben ik daarmee begonnen. Mm-hmm. En dat was bij Staatsolie.
0: Ja.
1: Heb ik daar 5 jaar mogen werken, 2012 tot en met 2017. Mm-hmm. En daar heb ik onder andere, was ik exploratie, geoloog. Mm. Welzijdgeoloog, dat houdt in dat je dus eigenlijk op zoek moet gaan naar die olie. Mm. Nieuwe bronnen aanboren om dus olie te vinden.
0: Yeah.
1: Dat was tot en met 2017. Ik heb toen in 2019 heb ik een jaar offshore gewerkt. Dat was 2019 en 2020. Mm. Dat was voor een ander bedrijf, Halliburton. Dat is zo'n een wereldwijd olie- en gasbedrijf die hun diensten levert aan grote internationale oliemaatschappijen. Mm-hmm. En ik heb laatst weer 5 jaar gewerkt. Dat was voor een oil en gas logistiek bedrijf. Mm-hmm. Dat is Rems Logistics. Eigenlijk een bedrijf uit Trinidad, maar ze hebben dus hier in Suriname ook een branch. En daar heb ik dus 5 jaar gewerkt. En dat was meer olie- en gaslogistiek. Mm-hmm. Dus wanneer men offshore de putten boort, dan zorgt zo'n bedrijf ervoor dat alle materialen die nodig zijn, ze moeten dus geïmporteerd worden. Dus je dealt met de douane. Dat van de olie- en gashavens, de shorebase, shorebase management, dat alles goed geordend is. En ook tijdens het bouwproces worden er boten ingezet die dus de materialen offshore brengen. Mm. Dus dat hele, in een nutshell is dat waarmee je dan zo'n beetje onder andere die zo goed.
0: Interessant. En was het altijd je droom om dit te doen? Want ik ga ervan uit, je bent geslaagd van welke middelbare school?
1: Lyceum 2.
0: Lyceum 2. Mm-hmm. Had je al toen al in mind van, me ook go in Delftstoffen? Of hoe is dat?
1: Ja, nee. Mijn droom was om arts te worden.
0: wire switch. Hoezo? Had je die cijfers ervoor niet?
1: Nee, ik had die cijfers, maar ik had ontdekt dat ik niet tegen bloed kan.
0: Oh. Maar hoe ben je erachter gekomen?
1: Er was eens een ongeluk. En ik zag bloed en ik wist van nog. Ik ga die mensen juist niet kunnen helpen. Dus.
0: Ja, long way.
1: Oké. Ja.
0: En hoe ben je dan op het idee gekomen van ik ga telestoffen studeren?
1: Het was eigenlijk ook niet een droom, laat maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Toen ik dus van de middelbare school slaagde, wilde ik in het buitenland gaan studeren.
0: Mm.
1: Ik heb zoveel richtingen op willen gaan. Mm-hmm. Alles dat interessant voor mij leek.
0: Yeah.
1: Maar op een gegeven moment moest ik een keuze maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik moest een keuze maken. Ik had dus gesolliciteerd bij mm-hmm. Staatsolie.
0: Mm-hmm.
1: En ik had daarnaast ook me opgegeven voor een buitenlandse beurs. Om water engineering te gaan studeren.
0: Okay.
1: En je moest dus wachten op de uitslag, van de aanvraag. En die dag, ik was dus toen opgeroepen geworden mm-hmm. bij Staatsolie voor een sollicitatiegesprek.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik zat te wachten bij hun, kreeg ik dus een mail binnen van die organisatie mm-hmm. waar ik een beurs had aangevraagd. Dat ik niet ben geselecteerd.
0: Oh.
1: Ik zat precies te wachten op het gesprek.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En ik weet nog, ik zei aan God van zo heren, dan moet Staatsolie het worden.
0: Ja.
1: Oké, God is genadig geweest, dus ik heb toen de baan gehad bij Staatsolie. En daar is het dus eigenlijk begonnen.
0: Ja.
1: En de delfstofproductie had ik uiteindelijk ook gekozen. Ik had verschillende opties om te kiezen. Maar voor mij leek de delfstofproductie het meest interessant. Omdat je hebt ook excursies die je doet. Je gaat dus naar het binnenland, naar het bos, om dat wat je theoretisch hebt geleerd, praktisch te gaan zien en toe te passen. En dat trok me aan.
0: Mm-hmm.
1: Dus uiteindelijk heb ik gekozen voor delfstofproductie.
0: Tof. En dat was dus het begin.
1: Yes.
0: Hoe waren je jaren bij Staatsolie?
1: Goed, heel goed. Ik kan zeggen dat eigenlijk de basisjaren waren waar ik zeg maar gevormd ben geworden.
0: Mm-hmm. Wat deed je daar precies?
1: Dus je begint meestal als je, want ik kwam vers uit de schoolbanken, dus dan begin je als een junior.
0: Okay.
1: Dus dan word je dan, je gaat door een programma, je wordt opgeleid, je loopt mee met de mensen die al die ervaring hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik was begonnen als een junior wellsite hello.
0: Okay.
1: En dat is iemand die dus, zoals de naam zegt, wellsite. Dus je gaat naar de locatie waar de put wordt geboord.
0: Mm-hmm.
1: En jij bent eigenlijk, je hebt dus exploratiegeologen en wellsite-geologen.
0: Okay.
1: De exploratiegeologen zijn de mensen die de studies doen en aangeven van, we willen hier een put boren.
0: Ja, ja.
1: En dan geven ze die informatie door aan de wellsite-geoloog. Mm-hmm. En die gaat dan naar de locatie om erop toe te zien dat alles volgens het programma aan toe gaat.
0: Mm-hmm.
1: Coördineren van de contractors.
0: Ja,
1: en de informatie doorspelen ook naar de exploratiegeologen.
0: Mm-hmm. Oké, en dat heb je gedaan voor 5 jaren?
1: Dat heb ik voor 3 jaar bij Staatsolie gedaan. Uh-huh. Daarna deed ik een andere functie.
0: Oh, oké. Okay, yes. Okay. Mooi. En daarna, je haalde toen aan dat je ook naar, hoe heet dat andere bedrijf?
1: Halliburton.
0: Mm-hmm. Hoe was het? Want Halliburton, dan ben je offshore gegaan, toch?
1: Juist, ben ik offshore gegaan.
0: Oké, vertel me zo een beetje over het offshore. Een jaar, toch? 2019, 2020.
1: 2019, 2020.
0: Ja, oké. Tell me, hoe was het?
1: Dat was een toffe. Een bootcamp. Het was heel interessant, ook leerrijk.
0: Mm-hmm.
1: Je werkt 28 dagen offshore.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk mag je maximaal 28 dagen offshore blijven.
0: Mm-hmm.
1: In sommige gevallen, in één geval bij mij was het zo dat ik 5 weken ben gebleven. Dus 28
0: dagen.
1: 35 dagen toch?
0: Ja,
1: 35 dagen. En daarvoor moet je dan een speciale goedkeuring aanvragen.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is heel. Het was voor mij leerrijk toen ik begon. Ik was dus aangenomen geworden.
0: Mm-hmm.
1: En het was dus vrij duidelijk dat ik offshore moest gaan werken.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet nog, we hadden onze eerste zoon pas, die was 3 maanden oud.
0: Mm-hmm.
1: En je weet, met vrouw, dan moet je dan alleen met zoontje achterblijven. Mm-hmm. Dus dat was wel even wennen.
0: Mm-hmm.
1: Ook zwaar voor haar.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Ja. Maar de eerste keer dat ik ging, het was toen ik die boorplatform zag, vroeg ik me eigenlijk af van, wat ben ik hier komen zoeken?
0: uh-huh.
1: ga ik het volhouden.
0: Maar van je doordrappen, is het met de boot ga je of met de helikopter, hoe gaat dat?
1: Beide, dus afhankelijk van de locatie waar men op zee boort. In dit geval was het met de boot, omdat het was in het Neershoorgebied, dus dicht bij de kust.
0: Okay.
1: Dus dan was het varen met de boot zo'n 6 uren. No?
0: Je
1: had verschillende locaties. De verste locatie die was dicht bij de grens met Guyana. Dat was ongeveer 8 uren varen vanuit Koolliepsinghaven. Dus sommige mensen gingen met de helikopter. Als het echt verre locaties zijn, dan wordt iedereen met de helikopter getransporteerd. Dus de eerste dag was het wel even wennen, de eerste weken. Maar je bent daar met een doel om te leren, om te werken. En je bent samen met een heleboel collega's, ongeveer 100 zoveel man op zo'n boordplatform. Dus je werkt samen, je doet je werk, je hebt wel stressvolle dagen natuurlijk. Weet je, overal waar je werkt heb je soms iets te maken met werkstress en druk, de werkdruk. En vooral daar, het is in een heel ander soort milieu. Ik kan zeggen, het is een stad op zich, stad op zee. Het is een heel ander werkmilieu, werkomgeving. Er waren sowieso stressvolle dagen, maar je bent op zee, je kan niet even in je wagen stappen.
0: Nee, je gaat even, go naar mall.
1: Weet je, dat kan niet. Dus het enige wat je kan doen, ik ben gelovig. Dus is naar mijn kamer gaan, bidden, God vragen om kracht, even ademhalen. En dan weer er tegenaan gaan. Je hebt zo'n boordplatform. De meeste mensen die werken shiftverband van 12 uur. Dan heb je dan twee van dezelfde, hoe zeg je het? Dus twee mensen die hetzelfde doen op zo'n rig. En dan wisselen zij elkaar af, 12 uur. In mijn geval was ik dus de enige. Ik had wel iemand die, wanneer ik wegging, dan kwam hij dan op zo'n boordplatform. Maar op dat moment ben jij dan alleen daar. En dan heb je wel gewoon werktijden van 16 uur, 18 uur per dag. Ja, als er issues zijn, nog langer. Maar ja, als ik terugkijk, is het echt wat die me heeft geholpen. Anders, ik weet, er waren twee gevallen waar ik heb gewoon gebeld naar de leidinggevende en zei van, kijk, nou, ik stuur die maar anders, ik ga weg.
0: Ja, ja.
1: Maar God is genade geweest en heeft dus de kracht gegeven. En het was heel leerrijk. Als ik terugkijk, als ik mezelf de vraag stel, zou je het opnieuw willen doen? Zou ik gaan?
0: Weer gaan.
1: Misschien niet voor zo lang.
0: Ja.
1: Nee, maar je leert heel veel.
0: Maar was het standaard dat je 16 uur, 18 uur per dag werkte? Of was het
1: in
0: bijzondere gevallen?
1: Nee, dus elke dag wel, zolang je wordt geboord, moet je werken. Je staat 6 uur morgens op. Je hebt meetings, 6-7 meetings per dag.
0: Serieus zo?
1: En dan daartussen doe je je werk. Het is de hele dag wordt er geboord, 24/7. Dus men stopt niet. Tenzij er een issue is, dan wordt er wel gestopt. Maar als er niets aan de hand is, werk men gewoon door. En ik was de coördinator daarvoor het bedrijf, Halliburton.
0: Ja.
1: Dus je werkt tot 8 uur, 10 uur 's avonds. Zolang je, als je niet meer kan, dan stop je.
0: Oké, je staat 6 uur 's morgens op, krijg je ontbijt. Hoe gaat dat?
1: Ja, dus het enige dat je dan moet doen is wakker worden, baden, je aankleden. De rest wordt voor je gedaan en werken. Er wordt gekookt, er is een keuken waar men, omdat er een heleboel mensen uit verschillende landen daar werken. Dus dan is het eten daarop ook afgestemd. Dus er is genoeg voeding, genoeg drank, snacks, alles de hele dag door. Dus dat wordt voor je gedaan, je kleren worden voor je gewassen, je bed wordt voor je opgemaakt. Het enige wat je moet doen is opstaan, je klaarmaken, eten werken. En werken.
0: Oké. En dat heb je voor een jaar lang gedaan. Eigenlijk 6 maanden, want één maand op het werk, één maand dan thuis. Lijkt me wel wat hoor. Hele maand gewoon vrij zijn en een hele maand werken. Maar is inderdaad een offer die je eigenlijk brengt.
1: Ja, het is een offer die je brengt. Omdat je normaal leven, die heb je dan niet meer.
0: Klopt.
1: Vooral als je offshore bent, dan is het alleen maar werken. Als je terugkomt zelf ook, heb je bijna een week nodig om te recoveren. Heb je dan 2 weken, want in de laatste week moet je mentaal weer gaan voorbereiden op. Offshore gaan.
0: Oké. Interessant. Het laat me even doen denken aan. Want ik werkte ook, maar niet offshore, maar in het bos. Diep in het bos.
1: Ja.
0: En dan was het ook inderdaad een maand lang bij jou weg. Maar dan ben je echt gewoon maar een week. in de stad.
1: Oh ja, ja.
0: Ai, gewoon weer bij weer een hele maand. Weer in het bos.
1: Ja, ja.
0: Dus ik kan me wel even, het brengt me weer even terug. Mm-hmm. Het was wel leuk. Milobobusi nou, echt. Mm-hmm. Milobobusi is echt rustig.
1: Ja,
0: is
1: ja.
0: Rust. En ik was kok. Ik was kok daar
1: oh,
0: zo.
1: Oh ja, ja.
0: Dus, maar ja, oké. Okay. Fast forward. Na Halliburton, wat heb je dan gedaan?
1: Na Halliburton heb ik 5 jaar gewerkt bij het bedrijf Rems Logistics.
0: Dat is
1: oil and gas logistiek.
0: Oké. En wat doe je nu?
1: Nu heb ik mijn eigen consultancy, Black Gold Consultancy.
0: Black Gold Consultancy. En wat doet Black Gold Consultancy?
1: Black Gold, dus de naam Black Gold, vertaald naar het Nederlands is zwart goud. Mm-hmm. Dat is een andere naam voor ruwe olie.
0: Ja.
1: 2023 is dat geregistreerd bij het KKF.
0: Okay.
1: Toen was ik nog werkzaam bij Rems Logistics. Mm-hmm. En in ons voorgesprek zei ik al van, het is eigenlijk ontstaan. Eigenlijk is het ook, ja, op twee momenten zeg maar kwam het idee.
0: Okay.
1: De eerste keer was het toen ik nog offshore was.
0: Mm-hmm.
1: Toen je hebt meer buitenlanders die offshore werken, maar zij die kennis en ervaring hebben om mm-hmm. offshore te werken. Mm-hmm. Er waren enkele Surinaamse jongens, ook ik was een van ze.
0: Mm-hmm.
1: De rest, een groot deel van die jongens, die werkte in de keuken als keukenhulp.
0: Mm-hmm.
1: Of ze hielpen met in de wasserij.
0: Yeah.
1: En we spraken vaak op de rug. En veel vragen stelden ze van, hoe ben jij daar beland?
0: Mm-hmm.
1: Hoe ben jij hier komen werken offshore in de positie waar je bent? Wat kunnen wij doen?
0: Yeah.
1: Dus toen al begon het, weet je, van er moet iets gebeuren om meer Surinamers in de gelegenheid te stellen om één aan die informatie te komen van
0: ja.
1: Kan ik offshore gaan werken als ze mm-hmm. dat willen. Maar twee ook, wat moet ik allemaal hebben, wat voor certificaat, wat voor opleidingen zijn er mm-hmm. die we kunnen doen. En dan het tweede moment was toen ik bij de laatste werkgever werkte, dan had ik ook veel van dit soort vragen, mm-hmm. weet je, continu. En ik weet nog, ik had eens een post geplaatst op Facebook van de drang was er om mensen te helpen. Vooral jongeren, studenten mm-hmm. en young professionals.
0: Yeah.
1: Dus ik plaatste eens een bericht op Facebook van binnenkort zal ik infosessies verzorgen. Ik weet nog niet hoe, maar mm-hmm. ik wil graag de Surinamers helpen.
0: Yeah.
1: En ik kan zeggen dat het is viraal gegaan. Mm. Ik kreeg mijn inbox, messenger zat vol. Ik heb niet eens nog de dag van vandaag op sommigen niet beantwoord.
0: mm-hmm.
1: Dus toen ontstond het idee van iets te gaan doen. En toen is Black Gold Consultancy ontstaan.
0: Ja, dat is 2023.
1: Ja, 2023 ingeschreven, maar pas een jaar daarna, 2024, is het gelaunched. En vanaf toen.
0: Waarom duurde het zo lang voordat het gelaunched wordt?
1: Ik had het te druk met te werken.
0: Oh.
1: Ja, dus toen was ik nog werkzaam bij Rems Logistiek.
0: Ja.
1: Ja, ik had hoe heet het.
0: En dat is nu dus je volle baan, je fulltime?
1: Ja, dus nu doe ik dit fulltime.
0: Oké. En hoe gaat het tot nu toe? Zie je dat het zich ontwikkelt? Zie je dat er meer mensen bewust worden van oil en gas? Hoe gaat het daar?
1: Ja, het gaat heel goed. Er is vooral nu, er is een hele hype nu mm-hmm. rondom offshore oil and gas. Mm-hmm. Ieder wil dus meer weten, meer informatie. Hoe kan ik daar...
0: Maar denk je dat men het meer doet voor interesse in oil and gas zelf of meer in het geld?
1: Ik denk sowieso meer geld. Kijk, het is bekend dat binnen de offshore oil and gas,
0: ja.
1: Vooral als je offshore zelf werkt, dus op de rift. Punt 1, je krijgt het sowieso een betere salaris.
0: Mm-hmm. Oké, vertel me wat een normale salaris is.
1: Dus die vraag krijg ik vaak, maar ik kan die vraag niet... Kijk, ik weet sowieso is het beter betaald dan het normale salaris in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Maar het hangt ook af van de functie die je hebt,
0: precies.
1: Het werk dat je doet.
0: Precies.
1: Dat gaat maken wat je salaris uiteindelijk zal zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar kijk, als je offshore zelf werkt op zo'n boorplatform... Heb je krijgt dan een basissalaris. Als je nou werkt of niet, als je een maandje thuis zit, heb je een basis.
0: Sowieso.
1: En als je offshore bent, krijg je dan iets erop, toch? Een toelage erop.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk ook dat men de vrijheid ook, dat je een maandje vrij gaat zijn.
0: Ja.
1: Dat mensen ook een beetje aantrekken.
0: Ja.
1: Dus het kan een maandje zijn, kan ook zijn dat je 2 weken op de rug bent. Dus dat hangt allemaal af van jouw taak die je hebt.
0: Mm-hmm.
1: Dan ben je dan 2 weken vrij, moet je 2 weken weer gaan. Dus.
0: Ja. En... Je hebt dus mensen geholpen afgelopen 2 jaren, want 2024 en 2026,
1: ja,
0: om eigenlijk een job te vinden. bij een van de offshore posten of zo?
1: Dus wat wij doen, we geven trainingen, onder andere. We geven trainingen, we hebben basis oil en gas.

0: link ko med Badreifa di meron some say in the Ulian kasi in Suriname. Pero may fubet Badreis Basuka was Einar Drital Badreifa Akwis Fabi Ulian kas Hafen and ano nila men sa fakatura sa bada Badreifa fakatura sa ba dan kontakto sa ons and dan probeo rasu da men sa link ko hifa na door and dan the men sa self solicitera meron sa Badreifa. Maar dus om het tweede, zeg maar het netwerk hebben, dan proberen op die manier dan de mensen te linken met dit soort bedrijven. En op die manier dat men dan wel in dienst kan treden bij de bedrijven.
1: Nice, nice, nice. Wat voor soort, oké, want je haalde aan dat je trainingen verzorgt. Ik hoorde de HSE training, maar welke andere trainingen verzorgen jullie?
0: Ja, dus we hebben die foundations of oil and gas, dat is dus de basis. We hebben drietal HSE trainingen en we willen binnenkort ook van start gaan met een, dat is meer voor de kleine bedrijven, klein, middelgroot, de KMO's. En dat is een STEP programma.
1: Oké. Maar vertel me even over die foundation. Hoe heet dat? De foundation?
0: Foundations of Oil and Gas.
1: Foundations of Oil and Gas. Wat voor? Heb je een bepaalde achtergrond nodig om dat te kunnen volgen?
0: Nee. Nee, geen bepaalde achtergrond. Omdat het dus om foundations gaat. Dus alles wat behandeld wordt is echt de basis. En we proberen het dan zo duidelijk mogelijk over te brengen bij de mensen. We gaan bijvoorbeeld, we hebben het over geologie sowieso. Wat is olie? Hoe ontstaat olie, omdat je dat moet begrijpen. Hoe ontstaat olie? Wat zijn de kenmerken? Van hoe moet de ondergrond, hoe moet het eruit zien? Om olie daar te kunnen hebben. Exploratiemethoden en technieken. Drilling. Toch, wat is drilling? Waarom moeten we een put boren? Hoe gaat het? Wat is het boorproces? Tijdens het boren van een put. We praten daar ook een stukje over health, safety, environment, maar niet echt into depth. En ook over logistiek. Dus we proberen dan echt de hele, van begin tot eind, proberen we dan op een begrijpelijke manier aan de mensen over te brengen.
1: Oké. En dan die HSE training, daar heb je wel een technische dingen achtergrond nodig, of niet?
0: Ook niet, maar we zien wel dat er veel al HSE-officers trainingen volgen. Dus die werkzaam zijn bij verschillende bedrijven. Maar ook mensen zonder een HSE-achtergrond. Want toch ook, je hebt de HSE-basic training. En dan heb je echt specifieke HSE-trainingen. En daar gaat het meer over health, safety, environment. Omdat dat eigenlijk leren in de oil and gas industrie, het is core value number one. Het is het allerbelangrijkste. In een project kan je, men kan zoveel olie vinden, maar als je onveilig werkt en er zijn een heleboel incidenten hebben zich voorgedaan tijdens zo'n boorproces, dan kan je niet praten van een succesvolle put. Dus men stelt HSE echt on top. En veilig werken is, dat moet ieder doen. Vooral als je offshore zit.
1: In het jaar dat je offshore bent gaan werken, heb je iets meegemaakt dat, waarvan je zei van, hey boy, het is goed fout gegaan.
0: Ja, maar dat mag je niet.
1: Je mag het niet.
0: Ja, je mag niet echt erover praten. Maar het is wel, je hebt momenten waarbij, ik zou niet zeggen, goed, als het goed fout gaat, kijk, je hebt bijvoorbeeld iets in de oil and gas dat men dan blow-out noemt. Dat is wanneer olie, gas, vuur uiten. Doordat er iets niet goed is gedaan. Iets is niet goed gegaan. Dan ontstaat er een blow-out. Dan komt er heel veel gas of olie uit de grond met een bepaalde druk, kracht. En dan ontstaat er een hele vuurzee. Waarbij boorplatformen zijn afgebrand op zee. Mensen zijn te komen overleden op zee. Er is zelf een film erover gemaakt. Dus dat is echt goed fout. Maar je hebt wel hier en daar dat er wat incidenten zich kunnen voordoen. Door onveilig werken, onveilig handelen. Op zo'n moment wordt het werk dan stopgezet. Ieder moet zich dan, er is dan een soort safety meeting. Er wordt dan weer erover gesproken. Wat fout is gegaan, hoe moeten we het anders gaan doen. Maar ook voordat men de werkzaamheden gaat doen, je hebt elke dag een safety meeting of safety meetings. Je hebt verschillende safety meetings gedurende de dag. Alleen maar omdat men ervan verzekerd wil zijn dat er veilig wordt gewerkt. En dat ieder die betrokken is,

0: begrijp wat hij of zij moet doen.
1: Mm-hmm.
0: En hoe men dat op een veilige manier moet doen. Dus je hebt veiligheidsprocedures, protocollen heb je sowieso binnen de olie- en gasindustrie.
1: Ja. Maar als ik me niet vergis, hebben we de afgelopen... Of laat me dat aan jou vragen. Hebben we de afgelopen tijden zulke gevallen gehad? Waarbij mensen zijn te komen overlijden? Zo erg?
0: In de offshore?
1: Ja.
0: Nee, niet dat. Nee.
1: Van Suriname hoor.
0: Ja, van Suriname niet. In Suriname heb je nooit offshore een blowout gehad. En hoe bidden dat nooit gebeurt ook.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt hier en daar wel incidenten.
1: Ja.
0: Die heb je altijd.
1: Ja.
0: Dus in zo'n geval dan. Ja, wat ik zei, dan worden we weer aan stoppen zetten.
1: Gaat men ook
0: onderzoeken, hoe kan het zich voordoen? Wat is er gebeurd?
1: Mm-hmm.
0: Want meestal heeft het al een hele historie.
1: Mm.
0: Op dat moment gebeurt het, maar er zijn een heleboel voortekenen die daar naartoe hebben geleid.
1: Oké, dus heel belangrijk om die HSE training te volgen.
0: Ja.
1: Wilt het zeggen dat als ik die HSE training gevolgd heb, dat ik dan kan gaan werken offshore?
0: Dus dat gaf ik ook aan, dus wij proberen dan de mensen te linken met de bedrijven.
1: Maar heb je dan niet een bepaalde scholing nodig? Als je bijvoorbeeld, want die HSE is echt gewoon letterlijk voor health and safety.
0: Health safety,
1: toch? Mm-hmm. Maar stel je voor, je wilt, ik geef maar een gekke voorbeeld, je wilt, wat doen ze daar zo? Geoloog of je gaat helpen in de technicians. Mm-hmm. Heb je dan niet die papieren nodig om daar te werken?
0: Dus voor geoloog, dat soort specifieke beroepen wel.
1: Mm-hmm.
0: Dan moet je wel een geologische achtergrond hebben. HSE, is het ook goed als je al die voorkennis hebt.
1: Mm-hmm.
0: Weet je? En je, één ding ook in de oil and gas industrie, je moet jezelf blijven scholen.
1: Mm-hmm.
0: Dus als je een opleiding hebt gedaan, blijf jezelf scholen.
1: Mm-hmm.
0: Zoveel als mogelijk. En ik zeg de mensen ook altijd, blijf gewoon solliciteren totdat je aangenomen wordt. Omdat in Suriname heb je wel, je hebt vacatures, ik zie elke dag vacatures, mm-hmm. bijvoorbeeld op LinkedIn.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je 1000 mensen hebt en je hebt 10 vacatures, weet je, dan is die groep wel groot. En dan gaat men uiteindelijk 10 mensen maar kunnen selecteren. Dus ik zeg altijd van blijf jezelf scholen, blijf jezelf ontwikkelen en blijf vooral ook solliciteren. Wat jou interesseert.
1: De reden waarom ik eigenlijk de vraag stel is, ik geloof dat er mensen zijn die luisteren en die misschien geïnteresseerd zijn om te werken op de offshore. Je hebt mensen die bijvoorbeeld bepaalde papieren niet hebben. Je hebt mensen die niet naar school zijn gegaan. Mm-hmm. Of misschien hun middelbare school niet hebben afgerond. Hoe zit het met die mensen? Wat zou je kunnen adviseren aan die mensen? Van, hey, wil je daar zo werken, dan moet je dit doen.
0: Ja, sowieso. Als je de school niet hebt afgerond. Je hebt cursussen. Niet alleen bij Blago Consultancy.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt trainingen die je kan volgen. Je hebt technische opleidingen ook. Maar sowieso gaat jezelf, als je bent gestopt, je gaat het weer moeten oppakken.
1: Mm.
0: Wil je gaan werken? Want die papieren moet je hebben.
1: Dus je moet een middelbare schooldiploma hebben?
0: Middelbaar is goed. Het is een goede basis.
1: Okay.
0: Als je een middelbare schoolopleiding hebt, is het een goede basis. Als je het niet hebt, ik zeg altijd, waarom willen ze zo weg? Weet je, ga op zoek naar de mogelijkheden. Kijk, bijvoorbeeld iets als SAO.
1: Ja.
0: Is een beroepsopleiding, toch? Als ik het goed heb.
1: Mm-hmm.
0: Arbeidsontwikkeling, ja toch? Is een beroepsopleiding. De mensen die de middelbare school hebben afgerond. Je kan daar opleidingen doen zoals welder, Hawasa, etc.
1: Mm-hmm.
0: Dus de mogelijkheden zijn er wel. Je gaat op zoek moeten gaan naar de informatie.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je die wil hebt, gaat er zeker een weg zijn.
1: Ja.
0: En kijk, het is ook belangrijk om te beseffen dat je ergens moet beginnen.
1: Want
0: de vraag die je stelt, kan je veel verdienen? Dat is wat men meestal in zijn hoofd. Dat is meestal de eerste vraag. Hoeveel ga ik verdienen?
1: Je
0: moet ook realistisch zijn. Van als je niet zoveel papieren hebt, maar je wilt toch gaan werken en je belandt in die oil and gas, dat je ergens moet beginnen.
1: Mm-hmm.
0: En dat je er van daaruit door, als je bij een bedrijf wordt aangenomen, kan je interne trainingen doen. Ze zullen je interne trainingen laten volgen. Dus dat je daar dan jezelf kan opwerken en zo kan doorgroeien binnen de sector.
1: Oké. Vertel me een beetje meer over de training. Je hebt een aantal trainingen. Step training of
0: step?
1: Oké, vertel me een beetje daarover.
0: Ja, dus step programma. Step staat voor SME to Energy Program.
1: Oké.
0: Step. En een SME, dat staat voor Small Medium Enterprise. Mm-hmm. Dus in Suriname kennen we dat als de KMO's. Mm-hmm. Klein tot middelgrote ondernemingen.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn echt de kleine, micro, kleine, middelgrote bedrijven.
1: Mm-hmm.
0: Binnen de olie- en gasindustrie is het zo dat je hebt iets dat men noemt local content. Er wordt nu ook heel veel erover gesproken. En local content houdt in dat men gebruik maakt, dus de grote internationale oliemaatschappijen, dat ze gebruik maken van lokale diensten, lokale goederen, maar ook lokale arbeiders. Mm-hmm. Lokale, hoe zeg je het? Ja, arbeiders.
1: Mm-hmm.
0: Dat men die ook inzet in de olie- en gasindustrie. Mm-hmm. Zodat de economie van het land waar zij boren, of waar zij de boringen verrichten of productie doen, dat die dan ook kan meegroeien.
1: Ja, ja.
0: En de lokale bedrijven, die moeten, als ze hun diensten willen aanbieden binnen de olie- en gasindustrie, moeten ze voldoen aan bepaalde standaarden en bepaalde eisen. En dat zijn meestal hoge eisen, strenge eisen, die deze grote oliebedrijven hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld op het gebied van HSE. Mm-hmm. HSE en kwaliteit. Daar heb je bepaalde eisen waaraan men moet voldoen. Maar ook zaken als finance. Mm-hmm. Hoe is jouw, wat is jouw financieel beheer?
1: Yeah.
0: Wat is je cashflow binnen het bedrijf? Je boekhouding, hou je de zaken bij? Je financiële administratie?
1: Mm-hmm.
0: En al dat soort dingen wil men dus inzage hebben. Maar ook zaken als ervaring moet je ook hebben. Dus al dat soort zaken gaat men dan beoordelen.
1: Mm.
0: En wat we zien is dat vaak de SME's in Suriname, de kleine bedrijven, dat niet. Of men weet het niet, wat de eisen zijn, wat de standaarden zijn. Of men voldoet niet of voldoet niet helemaal eraan.
1: Mm.
0: En dit is ook voortgevloeid uit wat ik zo'n beetje deed bij het laatste bedrijf waar ik werkzaam was. Moesten we dus vaak op zoek gaan. Dus wij hadden de contracten met... Of het bedrijf had contracten met zo'n grote oliemaatschappij.
1: Mm-hmm.
0: En als er een bepaalde dienst moest worden afgeleverd, dus dan kijken ze eerst. Natuurlijk, in Suriname kan het hier worden gegeven.
1: Mm-hmm.
0: Maar het veel duurder gaat zijn om het buiten te halen. En dan moesten we weer op zoek gaan naar lokale bedrijven die dat werk konden leveren.
1: Mm-hmm.
0: En dan was dit vaak het probleem, dat men dus nog niet voldeed. En dan moesten wij ze dan helpen om bijvoorbeeld hun documentatie in orde te maken, et cetera. Dus vandaar het idee is dus ontstaan. Voor het STEP-programma.
1: Mooi.
0: Dus eigenlijk denk het om bedrijven, lokale bedrijven, dat ze voor te bereiden op succesvol opereren.
1: Mm-hmm.
0: Binnen onder andere de olie- en gasindustrie.
1: Zijn er al bedrijven gekomen bij jullie om zo'n programma te volgen? Dus of is het nieuw?
0: Ja, dit is de eerste keer dat we dit programma gaan
1: draaien. Oké. En geef maar een paar voorbeelden van kleine bedrijven of middelmatig grote bedrijven die eigenlijk zich kunnen aansluiten.
0: Ja, dus kijk, je hebt bijvoorbeeld transportbedrijven.
1: Mm-hmm.
0: Die worden er heel veel goederen aangeleverd bij bijvoorbeeld Koldiepzienhaven.
1: Mm-hmm.
0: Vanuit de ene haven naar de andere. We hebben onze main haven, hoe heet dat? Giuseppe haven.
1: Mm-hmm.
0: Waar dus schepen binnenkomen met materiaal, et cetera. En dan moeten die getransporteerd worden vanuit de Giuseppe haven naar Koldiepzien bijvoorbeeld.
1: Yeah.
0: Of naar Fabi haven of een van de andere havens. En dit soort bedrijven moeten dan ook wel doen vooral als het om transport gaat.
1: Mm-hmm.
0: Dus je kan niet gewoon bijvoorbeeld de drillpipes, die buizen waar mensen die putten boren, die kunnen niet gewoon geladen worden op zo'n trekker en dan rijdt die trekker weg. Maar er zijn standaarden, ze moeten secured worden, er gaat zoveel papierwerk eraan vooraf.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, dus transportbedrijven, horeca, de hotels toch, want als de mensen uit het buitenland hier komen werken, moeten ze ergens kunnen slapen.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt meestal gaan ze in hotels of ze nemen appartementen. Dus dat soort bedrijven, taxibedrijven. Je hebt ook securitybedrijven, schoonmaakbedrijven zelfs ook. Mm-hmm. Dus dat zijn echt bedrijven die ook mee zullen kunnen doen aan de olie. Niet direct, maar indirect.
1: Ja.
0: Dus dit soort bedrijven, zeg maar, targeten we.
1: Oké. Mooi. En het heeft eigenlijk een snowball effect, hè? Dat van de olie en gas. Het speelt een hele grote rol. Nu in Suriname, het is echt een hype. Dagelijks kan je erover lezen in het nieuws, in de kranten, op het net. Het is echt een trending. Is echt trending. Er is waarschijnlijk beloofd door de regering dat we in 2028 dat we die oil and gas boom zullen zien.
0: Ja.
1: Hoe zie jij dat voor Suriname?
0: Nou, heel veel kansen. Ieder praat er inderdaad over dat er heel veel geld het land binnen zal komen. En trouwens nu al. Er is al bij bijvoorbeeld de exploratieputten die nu worden geboord door verschillende oliemaatschappijen, internationale oliemaatschappijen. Zodra er zo'n put wordt geboord, is die spin-off er. Misschien niet op zo'n grote schaal als wanneer men gaat produceren, want dan krijg je echt het geld binnen. Maar zodra er een boorproject is, dan heb je hebt Surinamers die dan betrokken zijn. En niet alleen werken op de rig offshore, maar ook bijvoorbeeld bij de haven, de shorebase, heb je ook een heleboel mensen nodig, of de toeleveringsbedrijven. Dus die spin-off is er sowieso en zal er zijn, vooral in 2028. Heel veel geld zal het land binnenstromen, maar het is ook belangrijk dat met name de regering nadenkt, ze zijn bezig, hoe de gelden die binnen zullen komen, hoe gaat men dat besteden?
1: Ja.
0: Toch? Maar ook versterken van overheidsinstituten. Er zijn een heleboel instituten nodig en betrokken bij dat hele oil en gas gebeuren. Bijvoorbeeld de Maritieme Autoriteit Suriname, de douane, de verschillende ministeries. Toch zijn ze afgestemd op wat er op ze afkomt. Hoe snel in de oil en gas moet alles snel gebeuren. Want time is money. En dat is letterlijk time is money. De huur van zo'n boorplatform is afhankelijk van het type grootte.
1: Het wordt gehuurd, hè?
0: Ja, het wordt gehuurd bij de bedrijven die eigenaar zijn. En dan kan zo'n $200,000 per dag zijn. En zo'n boorproject voor één put is 3 maanden. Dus dat kan je zelf berekenen.
1: Boy.
0: Hoeveel geld daaraan gaat. Dus als zaken niet, ik ga niet zeggen snel, want natuurlijk moet het wel goed geschieden.
1: Ja.
0: Maar als kijk, we zijn in Suriname, we weten hoe overheidskantoren werken. Als men bijvoorbeeld, als je 3:10, je hebt misschien een vergunning nodig voor iets. Voor iets dat gedaan moet worden. En je gaat 2:45. En 2:45 werkt men niet meer. En men zegt je doodleuk, kom morgen terug. Maar dan moet jij nu aan jouw klant gaan zeggen van, ze zijn gesloten. Dus het creëert frustratie, het creëert vertraging, geldverlies. Dus hoe gaan we die instituten versterken? En afstemmen op
1: de
0: standaarden binnen de olie- en gasindustrie. Dus daaraan moet men mee bezig gaan zijn. Het geld dat binnenkomt, hoe gaat men dat gebruiken? We kennen allemaal de bauxietindustrie van toen. Vroeger leerden we Suriname is de wat zei je? Suriname is de, of de economie van het land is. Nee, bauxiet is de kurk waarop de economie van het land drijft. Leerden we toen op school.
1: Ja, die heb ik niet gekend.
0: Ja, mijn oud jongen.
1: Meteen, dat ligt bij 40 jaar door.
0: Ja, dus gaan we alleen leunen op de inkomsten van de olie- en gasindustrie. En als er geen olie meer is, want dat raakt ook op, dan gaan we back to normal. Dus hoe gaan we dat inzetten? Gaan we de andere, of gaat de regering de andere sectoren ook mee laten groeien? Dus de gelden die binnenkomen, ga je investeren in landbouw, in de gezondheidssector, in scholing, educatie, zodat men betere scholing kan krijgen. En de overige sectoren, zodat die dan ook mee kunnen groeien met de olie- en gasindustrie. Of gaat men alleen grote infrastructurele projecten doen, grote bruggen bouwen, flyovers en al dat soort dingen. Weet je, dus daarover moet er nagedacht worden. En het was 2028, is over 2 jaar.
1: Ja, is zo.
0: Dus er is niet veel tijd meer. Dus er moet een plan komen waarbij men. En men is wel bezig hoor. Bijvoorbeeld het ministerie van Olie en Gas erover praten. Je hebt ook een local content werkgroep. Dat is ingesteld door de president. Zij moeten een local content wet genereren. Dus men is er wel mee bezig. Waarschijnlijk, we horen ook niet. We zijn niet in de regering, dus je ziet niet alles. Dus hopelijk dat men dat wel in place zal hebben wanneer we in 2028 zullen beginnen. ja. met die olieproductie.
1: Vertel me een beetje, waarom pas in 2028?
0: Oké, de eerste olie offshore is gevonden in 2020.
1: Ja.
0: En dus 8 jaar voordat men die olie gaat produceren. Is omdat je hebt verschillende fasen binnen de oil and gas. Het eerste waarmee men begint, dat is exploratie.
1: Ja.
0: Dan gaat men dan op zoek naar die olie. Maar daarvoor doet men ook een heleboel studies met informatie die men heeft over een bepaald gebied. Mm-hmm. Om dus die locaties te kunnen bepalen waar men wil boren.
1: Mm-hmm.
0: Dan gaat men de putten boren. En moet dan, als men een fonds heeft gedaan, men heeft olie gevonden of gas gevonden, dan moet men nog meer putten gaan boren om dus te kunnen bepalen hoeveel olie of gas daar daadwerkelijk zit.
1: Yeah.
0: En is het commercieel om het te produceren?
1: Mm.
0: Dan gaat het winst afleveren.
1: Ja. Want je hebt olie dat niet commercieel gebruikt kan worden?
0: Ja, je hebt putten waar er olie zou vallen, maar het is niet voldoende dat het winst zal opleveren.
1: Zo.
0: Of wat men soms ook probeert te doen, is dat men dan meerdere putten gaat boren.
1: Mm-hmm.
0: En die samen dan wel commercieel kunnen produceren.
1: Ja.
0: En dan wanneer men dat heeft bepaald, ik weet niet, als je in 2024 heeft Total Energies.
1: Mm-hmm.
0: Deze is dus het Frans bedrijf die in blok 58 gaat produceren. Ze hebben in oktober 2024 een FID gedaan, een Financial Investment Decision.
1: Okay.
0: Dus dat doen ze nadat ze hebben bestudeerd hoeveel olie er is, of gas. En ze zien van oké, het zal winstgevend zijn. En dan doen ze dan die FID en daarmee geven ze aan van oké, we zullen die putten in productie brengen. En dan daarna, dan gaat men dan beginnen met de planning naar de productie toe. Men moet die, bijvoorbeeld FPSO, dat is zo'n... ik noem het een raffinaderij op een schip. Dat is dan zo'n grote boot.
1: Mm-hmm.
0: Waarmee men al de putten die men dan gaat boren om te produceren. Men gaat ze dan connecten naar die FPSO toe.
1: Mm-hmm.
0: Daar wordt de olie dus geproduceerd. Direct verwerkt op zo'n schip. En dan worden dan ook getransferd naar andere schepen die de olie verder brengen. Naar de landen of klanten die de olie hebben opgekocht.
1: Ja, ja, ja.
0: En om zo'n FPSO te bouwen duurt jaren. Maar ook het plannen van de putten, de locaties, waar zullen die putten geboord worden.
1: Ja, ja.
0: Men moet aanbestedingen houden. Welke bedrijven zullen de schepen bijvoorbeeld leveren? Welke bedrijven zullen die FPSO bouwen? Welke bedrijven zullen de boringen verrichten? Weet je, er moeten materialen moeten ingekocht worden. Procurement, construction. Het is een
1: heel proces.
0: Het is een heel proces van jaren. En vandaar is dat het enkele jaren duurt. En dat is overal zo. In Guyana produceert nu.
1: Ja.
0: Maar ze eerder olie hebben gevonden dan ons.
1: Ja, ja.
0: Maar bij hun heeft het ook enkele jaren geduurd voordat ze begonnen met de productie.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus, maar de olie die je eigenlijk hebt gevonden, kan je dat meteen gebruiken? Of is het dat het ook door een proces heen moet?
0: Ja, dus op die FPSO, dus die wordt dan daar wordt het dan verwerkt en direct opgeslagen daar.
1: Want wat voor olie? Dat is aardolie, toch?
0: Ja, ruwe olie, toch?
1: Ja, ruwe olie. Mm-hmm. En wat kan je daarmee doen? Is het dat je benzine maakt? Vertel ons een beetje, wat kan je daarmee doen?
0: Ja, dus je hebt verschillende eindproducten dat men kan. Bijvoorbeeld de raffinaderij hier in Suriname, bij Tourlifo van Staatsolie. Daar worden verschillende eindproducten geproduceerd. Je hebt benzine, gasoline, diesel. Asfalt, bitumen, kerosine. Dus dat zijn enkele van de producten die je kan maken
1: en, met de duurste eigenlijk eind, hoe zeg je dat?
0: Eén product
1: dat je eruit kan halen is benzine.
0: Waarschijnlijk.
1: Ja, nou?
0: Ja, dus ik kan me niet daarin verdiepen. Oh. Dat zou ik moeten googlen.
1: Oké.
0: Ja, nee, maar ik denk, maar dat is de prijs van een vat olie.
1: Wat kost zo'n? Waarin wordt het gezet? Dus aardolie, hoe wordt het verkocht? Weet je dat misschien?
0: Ik weet dat het wordt getransferd naar schepen die het dan verder brengen.
1: Ja.
0: Maar in de olie- en gasindustrie praat men over een barrel olie, dus een vat olie.
1: Dat
0: is ongeveer, dat is ongeveer 159 liters aan olie.
1: Okay.
0: En dan wordt de prijs dan per barrel gepresenteerd, zeg maar. Ik denk dat de huidige prijs, het is wel wat gedropt. Je had de oorlog in Iran en de USA.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Met die hele straat
1: die hormoes.
0: Dus toen was de prijs geklommen.
1: Ja.
0: Dus dat is ook iets, de wereldwijde prijs wordt ook bepaald door een heleboel geopolitieke situaties, et cetera. Toen was het 100 zoveel dollars. Ik denk dat het nu, ik wil niet zomaar iets zeggen, ik heb het niet gecheckt, maar het is gedropt. Het is weer gaan dalen.
1: Maar hoeveel was het toen?
0: Dat was boven de $100.
1: Per vat,
0: ja.
1: Oké. En weet je misschien hoeveel vaten zo'n put? Of ja, natuurlijk, het hangt af van...
0: Ja,
1: van
0: hoeveel put. Olie in blok 58 heeft men aangegeven dat men op dagbasis 220.000 vaten zal produceren. Guyana doet 900.000 vaten per dag.
1: Serieus?
0: Ja. Dus het hangt er vanaf hoeveel olie men vindt. En dan berekent men dan...
1: Ja, dus vaten. Per dag, hè?
0: Per dag, ja.
1: Per dag. En je weet niet wanneer het stopt?
0: Allemaal meegenomen.
1: Serieus?
0: En dan berekening, dan geeft men aan voor zoveel jaren zal het samen kunnen produceren. En dus olie stopt eens ook. Maar wat men wel probeert te doen is dat men continu probeert... zeg maar aan te zuiveren, toch? Men gaat door met exploratie.
1: Ja, juist, ja.
0: Om dus meer olie te kunnen vinden, om dat te blijven produceren. En als men echt niets meer vindt, dan stopt men het
1: Maar tot hoever mogen we gaan? Je bent geoloog en tot hoever van de kust of dingen mag je gaan exploreren?
0: We hebben onze economische EIZ. Ik vergeet altijd die ene E. Maar het is onze economische zone, onze economische water, toch, voor de kust, dat heeft elk land.
1: Ja.
0: Je mag in dat blok, dat gebied, mag je jouw economische activiteiten ontplooien. Dus ook in Suriname, onze economische zone op zee is verdeeld in verschillende blokken, offshore blocks.
1: Ja.
0: Dus in die blokken mogen er economische activiteiten worden ontplooid.
1: Ja. Maar ook als je gaat exploreren, er moeten financiën daarvoor vrijgemaakt worden.
0: Ja, dus de kosten...
1: Dus je kan niet gewoon, boren drapen.
0: Nee. Maar het wordt ook gedaan op basis van die studies, die voorstudies.
1: Ja.
0: Kijk, in al die offshore blokken, daarmee is staatsolie belast. Zij doen ook hun eigen studies. En dan, als het ware, ze verkopen het niet. Maar ze proberen buitenlandse bedrijven te interesseren.
1: Om dan juist
0: hier te komen en de exploratieboringen te doen. Omdat het hoge kosten zijn. De grote oliemaatschappijen die hebben het geld. En dan wanneer een bedrijf zegt, ik ben geïnteresseerd bijvoorbeeld in blok, blok A. Dan wordt er zo'n overeenkomst opgesteld. Dat wordt gesloten tussen eigenlijk de staat Suriname, maar staatsolie is dan de beheerder. Tussen staatsolie en het bedrijf, waarin er een heleboel regels en afspraken worden vastgelegd. Het heet een PSC, Production Sharing Contract. En daarin worden dan de bepalingen vastgelegd. Binnen hoeveel tijd moet je een boring doen. En als je olie hebt gevonden, binnen hoeveel tijd moet je dan de productie gaan doen, et cetera. Dus dat alles wordt dan daarin opgenomen. En ja, zij brengen het geld binnen. Blok 58... heeft staatsolie ook voor een deel ingekocht, 20% aandelen. Dus dat wil zeggen dat wij, dat los van de royalties en belastingen die binnen zullen komen, zal staatsolie dus ook 20% extra, of Suriname, 20% extra binnenkrijgen.
1: Oké. Laatste vraag voor jou. Wordt Suriname de volgende Dubai?
0: Nou... Wat moet ik daarop zeggen? Ik zou zeggen, we kunnen wel ervan profiteren. Suriname en de bevolking. Ik zeg, veel hangt wel af van de overheid. En je hebt iets dat men noemt corruptie. Ik zeg niet dat men dat, ik hoop dat dat niet zal geschieden. Maar als de juiste randvoorwaarden worden gecreëerd, als er een goede planning is, overheidswegen. Kijk bijvoorbeeld in Noorwegen. Ja, Noorwegen die heeft zo'n fonds opgezet waarin al die inkomsten in zijn gezet. En men heeft daar mooie dingen mee gedaan voor het land. En het land is er welvarend van geworden. Dus ook in Suriname, men praat ook over sparen en stabiliteitsfonds. Is men nu mee bezig. Maar je moet wel de juiste mensen op de juiste plaats zetten.
1: Mm-hmm.
0: En we weten hoe de politiek in Suriname werkt. Zetten loyalisten.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, maar als je echt van het land houdt, plaats de mensen die kennis en ervaring
1: die
0: hebben.
1: Die daar horen. Ja,
0: toch? In zo'n bestuur, zeg maar. Je kan projecten ermee ontplooien die het land en de Surinamers ten goede komen. Dus ik geloof wel dat we, als er goed beheer is van de inkomsten,
1: mm-hmm.
0: dat er goed beheer en goed gebruik, dat het land er wel van kan profiteren. En ook de inwoners ervan kunnen gaan profiteren.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mooi, mooi, mooi, mooi. Dan gaan we afsluiten met jouw training. Ik wil je even de gelegenheid geven om oproep te doen. Interesseerde mensen om zich eigenlijk aan te sluiten bij jou om de training te volgen.

0: gaan kunnen gaan profiteren.
1: Mooi. Dan gaan we afsluiten met jouw training. Ik wil je even de gelegenheid geven om oproep te doen. Interesseerde mensen om zich eigenlijk aan te sluiten bij jou om de training te volgen.

0: Kunt u een app sturen of bellen voor meer informatie. En het is ook de bedoeling dat we na die training de mensen niet loslaten. Mm-hmm. Maar dat we zo'n business community zullen vormen om de mensen te blijven begeleiden. Mm-hmm. Weet je, want er zijn zoveel nog meer onderwerpen die we kunnen behandelen. Dus we willen de mensen blijven begeleiden, blijven bezig zijn met de mensen van tijd tot tijd. Workshops bijvoorbeeld verzorgen.
1: Yeah.
0: Ook linken met de bedrijven in de olie- en gasindustrie. Dat zij eens komen en aangeven bijvoorbeeld hoe is het proces binnen bedrijf A. Waarom moet je voldoen als je zo'n aanbesteding wilt winnen. Weet je, al dat soort van zaken willen we de bedrijven blijven bijbrengen. Zodat er meer groei is.
1: Yeah.
0: Wat ik zei, dat er meer Surinamers en Surinaamse bedrijven kunnen profiteren van de olie- en gasindustrie in Suriname.
1: En ik geloof dat er, of ik ga ervan uit, dat er wel een prijskaartje is verbonden aan de training.
0: Ja, er is een prijskaartje. De kosten zijn 10.000 SRI. Mm-hmm. Dat lijkt veel. Maar je kan het wel ook betalen verspreid over die 4 maanden. Dus dat wordt het 2,5 per maand.
1: Ja. En voor die andere training, die HSE trainingen, en die Foundations of Oil and Gas, wat kost die?
0: Die Foundations of Oil and Gas is 3000 SRI. De HSC is 2750, als ik het goed heb, ja.
1: En dan krijg je ook certificaten of zo?
0: Ja, dus na afronding krijg je een certificaat. En voor mij, wat het belangrijkste voor mij is, kijk, nu heb je een heleboel, behalve Blackwood Consultancy, heb je ook andere trainingsinstituten, je hebt een heleboel programma's, ook de bedrijven die hier komen, die ontplooien ook bepaalde activiteiten voor lokale, dus voor Surinamers of studenten. Mm-hmm. Dat had ik niet, of zeg maar de oudere generatie. Ja, we worden ouder. We hadden het niet in onze tijd.
1: Ja.
0: Dus het is echt belangrijk bijvoorbeeld netwerken. Ja, dus dat is voor mij echt belangrijk. Het certificaat is goed. Ook als je van de universiteit komt, krijg je een diploma. Mm-hmm. Maar het ligt aan jou. Wat ga je daarmee doen? Wat ga je doen met die opgedane kennis?
1: Ja.
0: Dus het natraject is, vind ik eigenlijk ook heel belangrijk. Mm-hmm. Dus dat de mensen, dat ze bezig worden gehouden, dat ze begeleid worden, dat ze in contact kunnen worden gebracht met de grotere bedrijven of met de mensen daar binnen de bedrijven, zodat die link gemaakt kan worden. Dus dat is ook heel erg belangrijk.
1: Nice. Heel erg interessant. U heeft het gehoord. We zijn hier met Uriel in de studio geweest. Uriel, ik wil je van harte danken voor je tijd. Dat je hier bent gekomen en dat wij mochten praten over oil and gas. En over de ontwikkelingen van oil and gas in Suriname. We kijken er naar uit hoe het allemaal zich zal ontplooien. We hopen en we bidden echt. Isabi, we zijn gelovigen, dus we bidden dat dit echt een positieve impact mag hebben op de economie van Suriname. Ik dank je wel dat je ook jouw bijdrage levert als consultancy, Black Gold Consultancy. Nogmaals even het nummer waarop ze je kunnen bereiken.
0: Ja, het nummer is 893-7850.
1: Ja, heb je ook een Facebook page waar ze...
0: Oh ja, we zijn ook op Facebook te vinden onder dezelfde naam, Blackwood Consultancy, Facebook en LinkedIn.
1: LinkedIn, oké. Yes. Nou, u heeft het gehoord, heeft u interesse in Black Gold, heeft u interesse in oil and gas, oil and gas industrie, dan kunt u zijn bij Black Gold Consultancy. Hey. Het rijmt, joh. Oké. Ze zijn op Facebook te vinden. U hebt het nummer gehoord. Ik wil u danken voor het willen luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. Het is precies 10 uur. Dus we gaan er vandoor. Uriel, nogmaals bedankt.
0: Yes, thank you.
1: We hopen dat je terugkomt. En dat we verder kunnen praten erover als je een andere training hebt.
0: Yeah.
1: Maar succes met de consultancy. En we bidden nogmaals voor voorspoed. En dat je echt een grote bijdrage mag leveren in de ontwikkeling van oil and gas.
0: Yes.
1: Nou, we gaan er vandoor. Blijf afgestemd op 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Mijn naam is Ian Mourazim. En ik was vandaag uw presentator voor wat het mooie programma betreft. Het onderwerp van vandaag. Ik zeg bye bye. Swai swai. En ciao ciao.

0: Hallo iedereen, ik ben Elisa Kisaidewee. Ik woon in Nederland en ook ik luister naar Radio Shalom 94.5.
1: Halleluja. Come on, lift up your hands wherever you are and just begin to worship and magnify him.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papijs of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naf you.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tizzy voor fossi.
4: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, pikante bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, black eye pissi moksalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kipworstjes, rookworst en kip erin. Als add-on hebben wij zout vlees en of varkensstart. Gebakken vis met oma's speciale saus. En als groente hebben wij kousenband, klaroen en sopropo. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
3: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tizzy voor fossie.

0: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Heel hartelijk welkom bij het programma Vrouw Vandaag op Radio Shalom. Ja, ik ben uw gastvrouw. Ik ben Aruna, zuster Aruna. En we zijn vandaag weer in het leuke programma van ons. Wij, ons eigen programma. Ja, ik heet u van harte welkom. En hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met het geloof? Ja, en met de opvoeding en met de bewegingen enzovoorts. Alles waaraan je wil werken. Gewoon doen, hè. Niet nadenken, niet schedulen, niet te veel je druk maken. Ga gewoon beginnen met de dingen die je wil doen. En naarmate je gaat, zal je zien dat het beter gaat. Dat de ontwikkeling ervan, dat het goed gaat. Je gaat zelf zien dat het verbetert en dat het beter en beter gaat. En dat je zelf verbeterpunten gaat aanbrengen in wat je doet. Als je de Bijbel begint te lezen, hoe je het gaat lezen, hoe je het gaat bekijken, de Heilige Geest gaat je leiden. Als je met oefeningen begint, dan zie je welke oefeningen het beste voor jou zijn, welke niet goed zijn, welke je moet laten, welke je wel moet doen, enzovoorts. Nou, in alles wat we doen, moet er een begin zijn. En als we een begin hebben, dan pas kunnen we zeggen van oké, we gaan door op deze manier. Het gaat nooit perfect beginnen. En dat is eigenlijk ons probleem, hè? We willen altijd perfect beginnen. Oké, er zijn twee jonge mensen die mij twee vragen hebben gesteld. De ene heeft een vraag gesteld en die andere heeft ook een vraag gesteld. En die vraag die jonge mensen mij hebben gesteld. De ene heeft gevraagd. Even kijken wat de vraag is. Ja, dus we spraken over. Waarover spraken we? Over een onderwerp. En op een gegeven moment kwam het op dames die een sugar daddy hebben. En ze zag aan mijn gezicht, denk ik, dat ik een bepaalde mening heb erover. En toen vroeg ze mij van of ik het niet eens ben dat vrouwen, jonge vrouwen, een sugar daddy hebben. En we moeten altijd ons antwoord, we moeten altijd antwoorden volgens de Bijbel. En in de Bijbel is er een tekst dat zegt dat we zullen horen en niet zullen oordelen. En zullen zien en niet zullen oordelen. Dus ik heb er van daaruit, van dat standpunt uit, heb ik geantwoord. Het is niet een meisje dat de Heer Jezus dient. Maar ze stelde me die vraag omdat we spraken over iets. En ik heb er toen uitgelegd hoe ik het zie. Dat ieders verhaal verschilt. Dat elk een ander verhaal heeft. Je kan een vrouw zijn die een jonge vrouw zijn die een oudere man hebt ontmoet. En er is echt een echte liefde gaan ontstaan, gaan bloeien. En dan is toevallig misschien die man een rijke man, een heel rijke man. En dan zal men zeggen, ja, het is een sugar daddy. Ja? Nou, je begrijpt dat wanneer mensen naar je kijken, dat ze alvast gaan oordelen. Maar ik ga dat niet doen, omdat het in de Bijbel staat. En je antwoord moet zijn, overeenkomstig het woord van God. En ze zei van, oh ja, dat is waar. En toen zei ik van, maar het kan ook zijn dat je een jonge vrouw bent die werkelijk een rijke man zoekt. Maar die man heeft al zijn vrouw. En dan ga je toch niet om die man zijn vrouw. Die vrouw haar man van eraf te pakken, omdat jij die man wil. En die man gaat vallen voor je. En dan op een gegeven moment zit die vrouw zonder de man. Dus dat ga je ook niet doen. Dat keur ik ten eerste af, ja. En dan had je nog een geval dat ik noemde. En dat is dat, dat er jonge vrouwen zijn die werkelijk een rijke man zoeken. Die geen vrouw heeft. En dat die oudere man haar man wordt. En ze gaan trouwen of ze blijven bij elkaar. Enzovoort, maar dat ze gewoon gekozen heeft voor iemand die geen vrouw meer heeft of geen vrouw heeft op dat moment. Dus daar heb je zo verschillende gevallen. En je kan niet oordelen of die persoon een sugar daddy is verkeerd of niet goed of wel goed of noem maar op. Want je kent dat verhaal niet, dus als je het ziet, moet je niets zeggen. Ik weet nog dat ik een keer liep aan de waterkant met mijn man. En nou, we zijn nu al 32 jaar getrouwd. En op dat moment dat we liepen, waren we ongeveer 25 jaar al getrouwd. En we waren dus aan de waterkant aan het lopen toen die dijk net was gemaakt in de tijd van regering Bouterse. En we dachten, laten we even gaan kijken. Dus we liepen zo op die kiezelstenen en er kwam een oudere vrouw langs. Nou, wij waren ook al iets ouder, toch? We waren niet meer zo jong, we waren in de 50. En er kwam een iets oudere vrouw langs die ongeveer, ze leek ook op iets van 55 of zo. Nog geen 60, denk ik. En die vrouw, de ogen spraken boekdelen. Want ik had mijn arm gestoken door mijn manse arm en we liepen. En zij liep langs en ze keek echt zo met een scheel oog. Zo in mijn gedachten dacht zij van dat ik aan deze... Want mijn manse haar begon al grijs te worden en ik had nog geen enkele grijze draad. Dus misschien vond ze dat ik er jong uitzag, vanuit een beetje de verte of zo. En die man heeft grijze draad. Oh, dus in mijn gedachten dacht zij van, deze vrouw, laat me het een beetje cru zeggen. Deze coolie vrouw neemt natuurlijk die blakke man voor zijn geld. Dus dat kwam in me op toen ik naar die vrouw keek naar haar gezicht. En ik moest echt in mezelf lachen. Want ik vroeg nog aan hem. Van, heb je die vrouw gezien? Zag je dat ze zo naar ons keek? Heeft hij gezegd, ja, ik heb het gezien. Maar ik doe alsof ik het niet zie. Oké. Dat was dus een van die gevallen die ik heb meegemaakt. De andere vraag die gesteld was door een andere jonge persoon is dat... dat er iemand in de buurt... Iemand was water komen vragen, ja. Iemand was water komen vragen aan hun. Maar hun ouders waren niet thuis. En deze mensen hadden niet echt bemoeienis met ze. Maar omdat die ouders niet thuis waren, vond ze het vreemd dat ze water is komen vragen. Ik weet niet wat voor water hoor. Of ze moest drinken of als ze emmer water nodig had. Ik weet het niet precies. Maar wat ik wel opvallend vond... is dat toen ze dat water heeft gevraagd aan hun, dat de persoon zelf die mij die vraag heeft gesteld, zij heeft dat water niet gegeven, maar haar broertje. En ze vond het vreemd. Dus ze stelde me die vraag of het vreemd is wanneer iemand je water komt vragen terwijl er water is en zij is niemand anders gaan vragen dan hun in de straat. Toen heb ik eruit gelegd dat je... Als je iets vreemd vindt, moet je altijd gaan bidden ervoor. En het mag gek lijken of zo, maar als je je prik voelt van binnen dat iets niet pluis is, dan moet je ervoor gaan bidden. Want het kan iets zijn dat de kwade machten willen doen met je en gebruik dan iemand om het uit te voeren. Dus wat je gaat doen is bidden. Je gaat strijden, ja. Je gaat je huis bedekken onder het bloed van de Heere. Vragen dat zijn engelenwacht om je huis heen zijn. En dat alles wat iemand heeft gebracht met stappen, met voeten, met de komst van hem of haar. Ga je dan zeggen van laat het teruggaan van waar het komt. Het hoort niet daar thuis. En alle machten die daar wilden blijven, moet je verlammen. moet je, het vuur van de Heere moet je over ze aanroepen, zodat ze branden en dat ze niet daar kunnen blijven. Dus je gaat echt strijden en bidden. Dus dat heb ik er ook gezegd van, je moet, zodra je iets voelt, zodra je iets, als je argwaan hebt tegen iets, ga er tegen bidden. En dat zeg ik ook tegen u die luistert. Als je iets ervaart, ga niet zitten met de gedachte gewoon, maar ga naar de Heere. Want waarom heb je dat gevoel gehad? Waarom heb je dat idee gehad? Waarom ben je wantrouwig? Waarom ben je argwanend? Omdat er wat moet zijn. Het kan ook dat we soms te wantrouwend zijn. Maar liever ben je te wantrouwend dan dat je vertrouwt en dan is dat ding niet in orde. Dus ga dan liever naar de Heere en vertel het aan de Heere. Zeg maar, Heer, er is zoiets gebeurd. Wat is er aan de hand? Waarom heeft die persoon me dat gevraagd? En waarom wil die persoon mijn water meenemen? Gaat die persoon iets ermee doen? Wel, nee, heren. Dat water wordt op de grond verspild voordat die persoon wat ermee kan doen. Bid ervoor. In dit geval is het water. In een ander geval kan het iets anders zijn. Je weet toch, buren onder elkaar kunnen soms zeggen van... Maar dat is als je elkaar kent, hè. Dan zegt die moeder van, ga een beetje knoflook bij buurvrouw halen. Dat was echt vroeger hoor. Ga een beetje knoflook halen bij buurvrouw. Of een stukje uien. Vraag buurvrouw of ze een beetje uien heeft. Ik weet nog dat mijn moeder zo nodig soepgroenten wou hebben. Ze had soepgroenten nodig. En we moesten naar de buurvrouw gaan. In de hete zon moesten we naar de buurvrouw gaan. En terwijl we naar de buurvrouw liepen, moesten we ook nog aan elkaar vragen, hoe zeg je dit in het Hindoestaans? En hoe vraag je dat? Hoe zeg je soepgroenten in het Hindoestaans? Toen zei mijn zus, zeg je niet soepoeiri? En zei ik, oh ja, volgens mij is het dat jij moet vragen. Oh, jij niet, zegt ze. Nee, jij moet zeggen. Ik ga je vertellen hoe je het moet, dan ga jij vragen. Oh my lord. Wat een ding. En dan nou zijn we aangekomen. En dan moest ik het vragen, inderdaad. En dan met al die brokken Hindustaans moesten we die mevrouw vragen naar soepoeiri. En dan hebben we soepoeiri gevonden. Ze zei, nee, maar het is nog droog. Het is helemaal gedroogd, hoor. Het is in de ijskast. Ik heb wel, maar het is helemaal bruin geworden. Wil je dat, dan geef ik je mee in een zakje. Kijk als je moeder het kan gebruiken. En dan zeiden we, is goed, tante. Want alle buren waren tante en oom. Dus dan moesten we dat gaan vragen. En dat was heel normaal. Je gaat niet iets vragen om iets ermee te doen. En mijn moeder was ook niet zo iemand. Maar in geval van mensen die wat willen doen, dan gaan ze iets uit je huis willen hebben om iets te doen. En dat was in het geval van deze jonge dame die het een beetje verdacht vond. En zodra je iets verdacht vindt, ga niet met dat vervelend gevoel slapen. Nee, ga bidden. Desnoods haal je hele huis erbij en zeg van, luister, jullie moeten met me bidden. Laten we samen bidden en de Heer vragen om ons te beschermen tegen dit soort dingen. Dat het niet meer gebeurt en dat als iemand komt, dat je weet van, hey, al geef je die persoon iets, dat je weet van, niets gaat die persoon ermee kunnen doen. Die persoon gaat niets ermee kunnen doen in de geestelijke wereld om jou aan te vallen of om wat te doen tegen jou. Dus als je met je mensen kan bidden, is dat natuurlijk beter. Maar in geval ze niet willen of denken dat je gek geworden bent of dat je overgeestelijk bent, dan moet je dat maar zelf gaan doen. Ga het doen. Ga in je binnenkamer en roep tot de Heere. Hij is trouw en hij ziet het ook. Van, oh, ai, kijk daar. Die boze macht is daar naar binnen gegaan en heeft iets meegenomen om er wat mee te doen. Maar ik ga het voorkomen. Weet je, er is een hele leuke animatie, tekenfilm, achter iets op Facebook gekomen. Iemand heeft mooie tekenfilmpjes gemaakt met de Heer Jezus die als een Superman komt aanvliegen. En die demonen met... Je herkent gelijk die demonen, helemaal rood gekleurd. En die persoon, die christen. En het is zo grappig om te kijken naar hoe die persoon het heeft in elkaar heeft gezet. En een van die dingen is dat die demon had honger en zijn maag knorde. En ze zaten onder een boom met zijn tweetjes en dan kwam er een muis aanlopen. Heeft hij die muis opgegeten, maar dan heeft die andere demon hem op zijn hoofd geslagen. Heeft hij die muis weer overgegeven. En die muis veranderde in een demon. en die demon rende toen achter die andere aan omdat hij hem had opgegeten. Maar dan zag je dat ze de christen zijn gaan aanvallen en dat de Heer Jezus als een superman is gekomen en hij heeft ze geslagen en eruit geslagen. En dan hoor je hoe ze gillen zo. Zo grappig dat ik echt moet lachen en soms 2 en 3 keren ernaar kijk. Ik moet voor u kijken hoe die channel heet. Dan zal ik het doorgeven, want ik denk dat ik al een paar keer over deze tekenfilm heb gesproken. En het is zo sprekend, dus ik zal even de naam ervan opzoeken, zodat u zelf kan gaan kijken. Het is heel mooi. Maar goed, en, we hebben nu een music break en dan gaan we zo meteen terug. Komen zo meteen terug met het onderwerp van vandaag. Tot zo!

Ja, we zijn weer terug bij elkaar in het programma Vrouw vandaag op Radio Shalom. We hebben een music break gehad en als u nu pas erbij bent, dan bent u er toch op tijd voor het onderwerp van vandaag. En het onderwerp is de vloek. Ja, we gaan lezen uit 2 Samuel 3, vers 29. Eigenlijk wil ik teruggaan naar vers 28 en van daaruit naar vers 29 gaan, maar het gaat om vers 29, waar er een vloek is uitgesproken door koning David. En koning David was iemand, hij was toen op dat moment nog geen koning. Hij was nog geen koning, let wel. En hij heeft daar in 2 Samuel 29 vers 3 heeft hij een vloek uitgesproken over iemand. En dan gaan we even kijken waarom hij deze vloek heeft uitgesproken en waar het naartoe leidt. Ik zei naar 2 Samuel 29, maar het moet zijn 2 Samuel 3 vers 29. Oké, als we beginnen bij 28... staat daar, ik lees uit de herziene Statenvertaling. Toen David dit naderhand hoorde, zei hij, ik en mijn koninkrijk zijn tegenover de Heere tot in eeuwigheid onschuldig aan het bloed van Abner, de zoon van Ner. En dan komt in 29 die vloek die hij heeft uitgesproken, laat de bloedschuld op het hoofd van Joab blijven en op heel zijn familie en laat er in het huis van Joab nooit iemand ontbreken die een vloeiing heeft, melaats is, die op een stok leunt, door het zwaard valt of gebrek aan brood heeft. Mooi. Dit zijn de vloeken die hij heeft uitgesproken over Joab. Nou, Joab heeft Abner gedood en het leek voor het volk alsof koning David of David deze persoon had gedood. Maar hij is dus naar de begrafenis gegaan en hij weende. Hij was heel erg ontdaan en verdrietig. En door de manier hoe hij gesproken en gehandeld had, heeft het volk gezien dat hij niet schuldig is aan de dood van Abner. Maar dat het Joab was. En Abner was in feite, hij was de zoon van Ner. Ner was de legeroverste van koning Saul. En deze Abner was dus aan de kant van koning Saul. En hij was heel erg devout. En hij heeft, toen Saul is overleden, heeft hij die zoon van Saul tot koning gemaakt. Zoveel macht had hij. En daarna heeft deze zoon, Abner, beschuldigd dat hij met de vrouw, die concubine van zijn vader, is gaan slapen. En Abner, die een trouwe man was en die een godvrezend man was, heeft het heel erg gevonden dat die

Zeg je me dit? Nou, nee, dan ga ik naar David en ik geef het koningschap aan hem. Als het ware, hij heet Isboset. Isboset was de zoon van Saul. En hij is toen naar David gegaan en heeft een verbond gemaakt met David. En David heeft het ter harte genomen en heeft niets met Abner gedaan. Hij heeft hem niet vervolgd, heeft hem niks gedaan. Hij heeft hem gewoon laten gaan, hij is gegaan en Isboset heeft hem toen vermoord. Want hij is toen naar David gegaan, als het ware, hij is een overloper geworden, toch? Maar hij is geen overloper geworden. Hij heeft gereageerd op wat Isboset heeft gezegd. Hij heeft hem beschuldigd. Hij heeft hem beschuldigd van iets dat hij niet is. Dus vandaar dat hij dan als het ware 360 graden is gekeerd en zegt van, ik ga dit niet ondersteunen, want dat ben ik niet. En is toen naar David gegaan. Oké, dus daar is hij dan vermoord geworden. En dan heeft koning David die vloek uitgesproken over Joab. Als je dit zo leest, dan zie je dat er vier dingen zijn die hij heeft uitgesproken. Vier vloeken die hij over Joab heeft uitgesproken. En die vier vloeken zijn 1. Waar staat het weer? Ik moet het even voor me halen, want ik ben terug gaan bladeren. Ja, het ene is laat de bloedschuld op hem en heel zijn familie. Dus als je in een andere vertaling leest, dan is het op zijn nageslacht. Zijn nageslachten. Yes, dus iedereen die daarna geboren wordt. En dan heb je dus dat er nooit mag er iemand ontbreken die een vloeiing heeft. Dus iemand die een bloedvloeiende ziekte heeft. Iemand die melaats is. Dus altijd zal er iemand zijn die melaats is. Er zal altijd iemand zijn die zwak is. Dus als het ware gehandicapt, een beperking heeft. Iemand die op een stok leunt. En iemand die gebrek heeft aan brood, dus armoede. Dat zijn die dingen die niet gaan ontbreken in zijn nageslachten. En dat is heel erg, want dat is een vloek die voortkomt uit Deuteronomium 28, waar de Heer de vloeken uitspreekt over zij die hem niet gehoorzamen. En David was heel erg bewust van de zegeningen en de vloeken die God had gegeven aan zij die luisteren en zij die niet luisteren. Gehoorzamen en niet gehoorzamen. Dus de Heere had, had dat allemaal uiteengezet. En als je terugleest, dan kan je al deze vloeken ook daar vinden. Maar hij heeft het niet zomaar uitgesproken. Hij heeft het uitgesproken als het ware, omdat hij beschuldigd is geworden van een dood van iemand, terwijl hij dat niet heeft gedaan. En dus heeft hij die vloek die op hem zal komen, heeft hij afgewenteld. Maar wij moeten voorzichtig zijn. Wij spreken bijvoorbeeld iets uit, gewoon uit onszelf. Maar David heeft het uitgesproken uit het woord van God. Omdat hij het woord van God door en door kende. Hij wist precies wat hij daar zei. Want als je luistert naar wat de Heer Jezus zei toen hij de blindgeborene heeft, of was het de verlamde, die man die 40 jaar ziek was, hij heeft hem genezen. En dan vroegen de discipelen hem, heeft hij gezondigd of zijn ouders? Daar heeft hij gezegd, geen van ze heeft gezondigd. Maar opdat de naam van de Heer verhoogd moest worden. Maar waarschijnlijk is er ergens een vloek uitgesproken. Dus soms zit je in een situatie, en een armoedige situatie, of sommige mensen zeggen, ja, mijn opa had dit ook, en ik heb het ook, en mijn zoon heeft het ook. Nou, laat het stoppen door het bloed van Jezus. Want het bloed van Jezus heeft de kracht om dingen te stoppen, vloeken te stoppen. Hij is een vloek geworden voor ons. Dus als jij onschuldig bent en je ziet dat er dingen gebeuren, ga er tegenin en bid ervoor en roep het bloed van de Heer Jezus. Roep de Heer aan en zeg, uw bloed is voor mijn krankheden gevloeid. En dan gaat de Heer het stoppen. Want sommige vloeken komen voort uit ongehoorzaamheid van onze voorouders. Voorouders die de Heer wel hebben gekend. Daarna zijn ze afgedwaald en we zitten nu helemaal in een dwaling. Waarbij we ook de vloeken moeten hebben. Sommige mensen hebben chronische ziekten. En

0: Dan denk je dat het gewoon is, maar het is geen gewoon ding. Het komt voort uit een vloek. En misschien heeft iemand die vloek uitgesproken over de nageslachten van die persoon. Of God heeft die vloek gezet op die persoon en de nageslachten. Dus jij bent als het ware de schuld van je voorouders aan het dragen. Dus laat het stoppen hier en nu door het bloed van Jezus. Maar jij moet ook in de waarheid gaan leven. In de waarheid van de Heer. Ja, dat was het ten aanzien van het onderwerp van vandaag over de vloek. Dat was de vloek van David, die David had uitgesproken. Ik wil u danken voor het luisteren en het afstemmen op Radio Shalom. Blijf afgestemd en tot de volgende keer. Blessie!
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Ik ben Makira.
3: Mies, love you, Shalom.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: The news the kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen, alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
4: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score! Jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Osso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
6: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, pikante bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, black eye pissi moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kipworstjes, rookworst en kip erin. Als add-on hebben wij zout vlees en of varkenstart. Gebakken vis met oma's speciale saus en als groente hebben wij kousenband, klaroen en sopropo. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
5: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.

Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echt sweet tissy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, pikante bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, herheri met zoute vis en ei, black eye pissi moxalesi met gerookte kip erdoor, bruine bonen met kipworstjes, rookworst en kip erin. Als add-on hebben wij zout vlees en of varkensstart. Gebakken vis met oma's speciale saus. En als groente hebben wij kousenband, klaroen en sopropo. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet dizzy fufossi.

Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: Het is 1 uur.
1: 3, 2, 1.
2: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

0: en heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hoor.
2: Nee, nee, nee.
1: Maar je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk, maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours, gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen tijd voor de happy hours op de radio. Ik groet u vanuit de studio hier aan de Stadionlaan. Dat is de FM 94.5. Shalom, a daily inspiration, not just radio. En natuurlijk is het een voorrecht om u te verwelkomen. Om samen met u radio te maken. En de Heere Jezus uit te dragen. Ik ben Leandro Martos Uwinho, uw presentator en gastheer. En ik doe het samen met u op deze donderdag van 9 juli 2029. Nou, u mag strakjes groeten, bemoedigen, feliciteren en natuurlijk je pokus aanvragen. En dat doe je door te bellen of te appen naar de studio tot en met 2 uur. Na 2 uur krijg je de pokus. Ja, en dat is hoe we de Heer uitdragen en zijn koninkrijk representeren. Nou, ik zeg welkom. We gaan meteen van start. Want mijn kick-off vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de happy hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

0: De kick-off vandaag is een former number one. Raf Shanko met Yuna Mitanga. Daarmee zeg ik welkom. Het is tijd voor de happy hours. Live op de radio. Nou, de lijnen die staan open. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen of appen. En op uw manier radio met ons mag maken op deze donderdagmiddag. Welkom erbij. 422-650. Dat is het nummer waarop je mag bellen. Of je doet het via ons WhatsApp op 875-5358. Het is de happy hours live vanuit de FM 945. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder. U spreekt met Sintje.
0: Welkom
1: erbij. Ik wil een tekst lezen en het staat geschreven. Matthäus, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal je bovendien geschonken worden. Dat wil zeggen, we moeten God op de eerste plaats zetten in ons leven en we zullen voorspoedig zijn. En het lied dat ik erbij wil vragen is, ik wil terug naar een hart van aanbidding.
0: Hart van aanbidding staat genoteerd.
1: Ja, dank u. Fijne dag, broeder.
0: Bedankt voor het bellen.
1: Ja, dank u, alsjeblieft.
0: Blessie.
1: Ja, blessie.
0: Onze eerste beller voor vandaag is binnen. Dat wil dus zeggen, we zijn officieel van start met de happy hours. Want ik doe dit programma niet alleen. U bent degene die een bijdrage levert. U bent onze collega van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Ja, dat maakt niet uit waar je bent, waar je werkt. Maakt niet uit wie je bent. Wij allemaal hebben de verantwoordelijkheid om Gods Koninkrijk uit te dragen. Dus u bent in de gelegenheid om dat op de radio te doen. Elke dag in de happy hour. Goedemiddag, broeder Leandro. God zegen met u en Radio Shalom die voor ons happy hours verkondigt. En God zij met ons alle broeders en zusters. Amen. Graag dat lied Goedheid van God bestemt voor u en voor alle luisteraars. Many thanks and the blessings. Ja, ja, goedemiddag, goedemiddag. We zijn live mensen, dus kom er gewoon bij. U hebt uw getuigenis. U hebt uw geloof. U bent een zegen. U bent een wonder. Noem ik die Britijk u trasani. En laat je omstandigheid je niet de les voorlezen. Je omstandigheid is maar je omstandigheid. Je omstandigheid is niet wie je bent. Je identiteit is in God verborgen. Hij alleen bepaalt en zegt wie je bent. Alhoewel we soms anders denken en anders geloven. Soms hebben we niet door hoe waardevol we zijn. We hebben niet door hoe speciaal we zijn. We beseffen niet hoe belangrijk we zijn in Gods ogen. En hoe kostbaar ons leven is. We laten ons definiëren door wat we meemaken, door wat we denken en voelen. Maar Gods denken is niet onze denken. Gods plannen die staan ver boven onze eigen plannen. En zijn wegen zijn niet hetzelfde als onze wegen. Dus je staat er niet bij stil hoe God naar je kijkt en hoeveel hij van je houdt. Totdat je een relatie met hem hebt. En dat je stilstaat van hoe geweldig God is. Warzini die zegt amen, broeder Leandro. Het is de happy hour mensen. Live vanuit de FM 945. Radio waar Christus centraal staat. Nothing but gospel on the station. We groeten de mensen van Koepas. Direct bij los toe poffertjes, joh.

0: De blessings voor de mensen thuis, de mensen over straat. We groeten de mensen op het werk. Al de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. God bless you. Greetings back fam. Ja maar groetjes terug. Joy is coming. Zijn de tonen van Victor Ivic. Muziek op de achtergrond. Ja, u bent de prioriteit in de happy hours. Tussen 1 en 2 is het all about the bellers en de appers. Dus voel je vrij, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Dat kan tot 2 uur. En na 2 uur gaan we naar de pokus. De felicitaties voor alle jarigen. Al de mensen die het vier of gedenken. May God bless you, Bogo Bogo. Trouwens, hij heeft het al gedaan. Daarom ben je een jaartje ouder geworden, toch? Daarom heb je vandaag weer gezien. Eén en dat ik geloof is dat God die jou deze dag heeft gegeven, een plan met je heeft. Hij heeft die dag al uitgestippeld. Hij weet al wat jou te wachten staat. Daarom is het goed om op hem afgestemd te zijn. Sapna lik, tidip chief me, wiki des you on your day. We gaan ze naar ons moeten luisteren, want wij bepalen in feite de agenda. Want wij zorgen voor ze toch, dus wij regelen alles. Jullie mananga pana je zorgo gidip chief, tot een bepaald punt. Wanneer ze volwassen worden, zelfstandig worden, kan je dat niet meer doen. Dan gaan ze hun eigen keuzes maken. Maar nu ze nog klein zijn, bepaal jij. Mipchi, nee, kopa, ik ga vandaag naar les. Wat soort les? Wat denk je? En zo moeten wij ook met God afstemmen. Meer nog luisteren en gehoorzaam zijn. We moeten hem volgen. De lijnen die staan open mensen. We doen samen de happy hours. Oekona, oekona, oekona. ...422-650, dat is waarop je mag bellen. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, blessie, welkom in de uitzending.
1: Ik vraag aan de... ik meld dit aan ieder... ...dat ze werkelijk de Heer zullen aannemen.
0: Oké.
1: Om niet verloren te gaan... En ik vraag het dit aan van God is goed, van Danny Franklin.
0: God is good van?
1: Danny Franklin.
0: Oké, okay, ik moet even kijken welke pokoe je bedoelt, maar goed, je mag hem bestemmen.
1: En die laatste van u.
0: Oké, okay, change me staat op de lijst. Oké, okay, staat op de lijst. Was dat hem?
1: Ik bestem het voor degene die de Heer nog niet aan hebben genomen. Met hun hele hart. En dat ze God nu met hun hele hart zullen dienen.
0: Oké, okay, brother. Bedankt voor je boodschap. Het is duidelijk. En wie oren heeft die horen.
1: Amen.
0: Abo, bless you en veel luisterplezier, brada.
1: God zegen.
0: Ja, hetzelfde. Marlon, een trouwe beller in de happy hour. Van Wakabro, Stanko, groet vanuit Sofia Passie. Laat de heren alle luisteraars zegenen en shalom team. Stanko, je dank, afval of die de. Normaliter, Stanko, Arki vanuit AZ. Nou, vandaag is hij te Sofia's lust. Het maakt niet uit waar je bent, mensen, kom er gewoon bij. Gado de Alassé en hij is met ons allen. Dus we mogen best wel in alle zekerheid door geloof in hem door het leven. Dat want ik in om last bribi. Je moet weten wie je bent. Je moet je identiteit kennen. En je moet bovenal geloven en beseffen dat je een kind van God bent. Ja, nou geniet van je verlof. Oh, halve dag nog. Jonathan Abisoina die kijkt mee vanuit Curaçao. Hi Jonathan, welkom erbij. When they ask me how I did. Het is nog steeds Shalom FM. Mm. Voor degenen die voor het eerst meekijken of luisteren. Aangenaam dit station aan u voor te stellen. Lock it, het is de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Hey.

God zegen broeder met Yvonne, dat lied Tap naar Bergie, AUB. Blessings aan ieder die luistert. Ja, dag Yvonne, welkom erbij. Stop right. U mag tot 2 uur uw bijdrage leveren. Je mag getuigen, je mag groeten, je mag bemoedigen, je mag feliciteren. En je mag je pokus aanvragen.

The blessings for the mensen in het verkeer. Welcome in the happy hour and enjoy the radio. God taught me. Intussen geworden 15 minuten overeen. God bless Lea, bless you aan de Shalom familie. Iemand is met verlof of die dingen is opgeheven. Want mensen mogen niet op TikTok wanneer ze op werk zitten. Dag Sabrina. Ik mag je naam niet noemen, anders gaat je chef je horen. Zounty met God Taught Me. Hij is de beste leermeester, hij is de beste koning, hij is de beste heer trouwens. Er is niemand boven hem. Niemand is gelijk aan hem. Er is een leuk lied die zegt, he has no rival. He has no equal. Nee, hij is de enige in zijn soort. Daarom is hij de weg, de waarheid en het leven. Hij is de naam boven alle namen. Niemand heeft die eer die Christus heeft. En daarom heeft hij die hoogste autoriteit en gezag. En de Bijbel zegt in Masra Kombaka, alla kindi opboigi nanga alla tongosataki. Dat want taki. Zelfs de ongelovigen, de atheïsten, de andersgelovigen zullen op een gegeven moment beleiden dat hij de verlosser is. En dat hij de koning der koningen is. En dat is de bedoeling, wanneer Jezus komt, gaat hij laten zien wie werkelijk God is. En hij gaat laten zien wie de echte redder is van deze wereld. Dus laat die dag je niet verrassen, maar accepteer de Heer. When they ask me how I did it, I say God taught me. When they ask me how I'm winning, I say God taught me. When they... Smakelijk eten voor de mensen die schaften. God taught me. This my time to get it. Sabina, Boroko, Kibri, Arki, happy hour. Blessings, Thomas Batista. Yeah.

0: Ja, ik heb je toestemming niet nodig. Hè. Mensen willen me toestemming geven dat ik je naam nou mag noemen. De greetings from Panama. Ja man, de blessings all the way from Suriname. Ik heb Panama heb ik maar één keer gezien. Niet dat ik naar daar ben geweest om te wandelen. Maar weet je, wanneer je soms reist, dan moet je via reizen toch. En dan moesten we van Miami naar Panama. Een heel grote luchthaven. Ik heb een beetje mijn ogen uitgekeken. Dus mijn lukulukupchins of akondrede. Maar als je dat die luchthaven, als je die airport van Panama ziet, jongen. Dan is je dat nou een biggie destination.
1: Oh, no,
0: heel veel landen of heel veel vluchten gaan die kant op. Voor ons, het is een belangrijk land. Ik weet niet of je hebt gehoord van de Panama rivier. De Panama rivier, dat is een hele belangrijk kanaal waar vrachtschepen, containerschepen doorheen gaan om van mij Zuid-Amerika te bereiken. Ik moet me nog oriënteren hoor. Is

But most mostly we speak Dutch. We are a Dutch speaking nation. And this is a gospel station, so if you want to enjoy gospel music, this is the right station to be tuned on. Me hope me take buere. Nogmaals de felicitaties voor al de mensen die jarig zijn. Dus nog eens mannen van jou te dinnen. Zijn er jarigen vandaag? 9 juli. Wie is je?

zijn er tot twee uur. U mag tot twee uur een bijdrage leveren. Je mag met ons radio maken door te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En je pokus aan te vragen. En om twee uur gaan we naar de pokus.

wanta ma ana ako wel sa we denki tak we play gangster gusrevi na kusrevi laats de mafet om wa parkeerplaats ano dat apoku di say takje want de bijbel zegt we vechten niet tegen vlees en bloed maar tegen onzichtbare machten tegen krachten de bijbel zegt dat we vechten tegen geestelijke entiteiten en daar moet je wel een gangster zijn ja daar moet je wel bereid zijn om te vechten de bijbel zegt doe je wapenrusting aan want wie is in onaf het die bro val je aan je moet dus vechten vanuit die overwinning vechten vanuit die autoriteit van Christus maar vangen van Yabi Fetti de bijbel zegt wees nuchter en waakzaam en doe je geestelijke wapenrusting aan want de duivel gaat rond als een briesende leeuw dus wij vechten in gebed wij vechten geestelijk we vechten door te bidden en te vasten en we doen dat vooral met het woord. De duivel is niet opgewassen tegen het woord. Dus als jij staat in het woord, sta je in de overwinning. Als je staat in de belofte van God, ben je onverslaanbaar. Want dan zul je leven ook al sterven. Want het woord van God is levend en krachtig. Yes, we represent the King of Kings. Live vanuit de FM 945. Nothing but gospel on this station.

Mensen de lijnen die staan open. Waar zijn mijn WhatsAppers? Waar zijn mijn bellers? Waar zijn mijn collega's van de happy hours? Er is werk, mensen. De Bijbel zegt de oogst is wit, maar er zijn weinig arbeiders. En je weet maar nooit wie je met je getuigenis tot geloof kan brengen. Je weet maar nooit wie door jouw bijdrage of jouw bemoediging tot geloof komt. De Bijbel noemt dat we moeten zaaien. En uiteindelijk weet je maar nooit als je zaad op goede grond terechtkomt. Dat is trouwens wat mij motiveert om dit werk jaarlijks te doen hoor. Ik zou trouwens in 2024 stoppen. Ja, niet stoppen, maar ik overweegde het. Gewoon vanwege persoonlijke redenen. En uiteindelijk heeft God me laten zien wat het betekent. Wanneer je merkt dat door het werk dat je doet mensen pastors worden. Mensen evangelisten worden. Mensen tot geloof komen. Ja, dan heb ik liever dat dan werken voor miljoenen. Alhoewel ik graag miljoenen wil hebben. Ik bedoel, van wie wil dat niet? Wat je wilt, je hebt ook persoonlijke verlangen toch? Maar geld is geen prioriteit. Geld is niet het belangrijkste. Nee, het doen van Gods wil. Net zoals die tekst eerder werd aangehaald, Matthäus 6 vers 33. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En al hetgeen dat jij nodig hebt, zal jou gegeven worden. Middag broeder Leandro, ik wil mijn nicht Naomi feliciteren met haar 34ste verjaardag. God bless you Naomi, graag God van trouw voor haar. Blessings aan jullie allemaal in de studio. Kom van Grace. We hebben jarig in ons midden mensen, dat is Naomi. Die is vandaag 34 geworden. Naomi gefeliciteerd. En de zegen vanuit de happy hour. Yes, amen was dat van de band Vra. Dat is waarop je mag bellen. Of je stuurt een WhatsApp naar 875-5358.

Het is de Happy Hours live vanuit de FM 945. En tussen 1 en 2 doen we het samen. Dat wil dus zeggen, u bent onze mede-presentator. U bent onze collega's. U helpt ons dit programma te doen tot 2 uur. En na 2 uur wordt die playlist met al jullie aangevraagde songs afgedraaid. Dus kom er gewoon bij, kom er gewoon bij. Voel je vrij. Denk eraan, we doen het voor de heren. Jullie doen het niet voor mij, hè. We doen het allemaal voor de heren. Middag bro, mag ik zuster Carla Beeldstow heel feliciteren met haar 67ste jaardag. Bogo bogo bless you in dit nieuw levensjaar. Ja, we hebben nog een jarig in ons midden. Dat feestje wordt alleen maar groter.

0: Howard D met Our God, de remix. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us... Het is belangrijk dat je stilstaat bij wat hij zingt. When God is for us, who can stand against us? Met andere woorden, in de momenten van moeilijkheden, strijd, moet je beseffen wat hij hier zegt. En moet je beseffen wat dit betekent. Want angst komt meestal door wat je ziet, wat op je afkomt. Maar dan moet je beseffen wie je beschermt. Moet je beseffen hoe veilig je bent in de handen van de Heer. Ja, en dat gaat jou zekerheid geven. Dat gaat jou kracht geven. Dat is wat David die moed gaf om voor Goliath te staan. Is niet dat hij God naast zich zag. Of dat hij zich anders voelde. Nee, hij geloofde wie hij was. En hij besefte wie hij was of is in Christus. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder Leandro.
0: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, luisteraars, broeders en zusters. Ik groet een ieder die luistert naar Radio Shalom. Graag een plaatje van You Alling Abrahamine. Ik weet niet welke broeder dat zingt.
0: Ja, ik denk dat ik het idee heb, maar ik heb hem voor je genoteerd.
1: Oké, ik bestem het voor een ieder. Mm-hmm. Laten we niet vergeten dat we een machtige, een liefdevolle vader dienen. Laten we weten ook als kinderen Gods wie we zijn en onze plaats innemen. Laten we niet alleen op de brest staan voor onszelf en onze familieleden, maar laten we ook op de brest staan voor onze naasten. Want vaak genoeg denken wij van dat hoe moet ik het zeggen? Nou, maar goed zeggen, formuleren. Vergeten we onze naasten. Maar we moeten juist als kinderen Gods die wedergeboren zijn, op de brest voor ze staan. Zodat ook zij, die God nog niet kennen, tot bekering komen. En ze, ja, het is niet door ons, maar door de genade en kracht van zijn Heilige Geest, dat we dan die zielen naar binnen halen. Want we moeten niet denken, omdat we geen bediening in de gemeente hebben, dan is dat alles. Nee, we hebben een bediening. Want God heeft gezegd, het moment we tot bekering komen, we vissers van mensen zullen worden. Dus

0: Laten we onze plaats innemen en die vissers van mensen worden om ze naar binnen te halen. En God gehoorzamen op de eerste plaats. Want vaak genoeg horen we Gods stem, maar we gehoorzamen niet. Dus ik vraag aan ieder die Koning Jezus heeft aangenomen en kent, een relatie met hem heeft, laten we gehoorzamen. Ze wil doen. En ja, dat was het bidden.
1: Okay.
0: En ons niet schamen voor het woord van Christus.
1: Amen.
0: Maar gewoon openlijk uitkomen ervoor, zeg van. En mensen benaderen. Om te zeggen, Jezus houdt van je. Maar vaak genoeg weten we niet waarmee mensen lopen. En misschien een simpel woordje, Jezus houdt van je, raakt misschien zo iemand.
1: Oké, Cisa.
0: Dus dat was mijn boodschap voor vandaag.
1: Amen.
0: En ik wil zeggen, iedereen groeten, blessings. En doe de Leando, dit liedje ook voor u en uw gezin. En ik wil zeggen, gaat u door met dit goed werk.
1: Nou, prijs de Heer. Bedankt voor
0: is
1: het bellen.
0: Goed. Blessings.
1: Yes, ja. Ja. Doei doei. Het is 1 minuut over 1:30. We doen nog steeds de Happy Hours live op de radio. Mas Gundo Jack die zegt middag bro, groetjes vanuit Tamarejo. Yes, Tamarejo meldt zich aan. Blessings, blessings. Rit die zegt God zegen. Ja, en ieder die net erbij is, van harte welkom. En geniet maar van de Happy Hours op de radio. Goedemiddag broeder Lea, God zegen, we danken de Heer dat we samen met jou Happy Hour mogen doen. It's all about Jesus, groetjes aan ieder, graag dat lied, plaatje no Lassie Ati. Ja ja, goedemiddag Florence, welkom in de Happy Hour. Ik ben ook blij met jullie hoor, om dit programma elke dag te doen, ik kijk er gewoon naar uit. Het is trouwens deel van mijn leven, voor mij is dit meer dan een radioprogramma. Het is voor mij een gelegenheid om wereldwijd het evangelie te verkondigen. Om namens de Heer radio te maken. Dat is altijd de reden en de intentie waarom u mij persoonlijk hoort op de radio of ergens ziet op een podium. Want ik ben geen entertainer. Ik ben nog minder een zou je kunnen zeggen, grappenmaker. Ik hou wel van humor. En ik hou ervan om leuk bezig te zijn, gezellig bezig te zijn. Maar we zijn serieus bezig met de studio. Goedemiddag. Ja, ja.
2: Hallo.
1: Goedemiddag.
2: Ik groet u.
1: Ja, groetjes terug.
2: Ja, en ik luister ook naar de gesprekken van u. We konijnen.
1: Amen.
2: En we luisteren. Dus de Heer gebruikt inderdaad als de echte evangelist. Om het woord de blijde boodschap te verkondigen.
1: Prezien.
2: En we zijn heel blij met u.
1: Amen.
2: Dat de Heer u meer en meer genade zal geven, weer kracht, dat u het goede werk mag door blijven doen. In Jezus' naam.
1: Amen.
2: Amen. En ik groet alle jarigen vandaag en zij die wat te vieren hebben. En ik zou gaan een lied willen aanvragen van Bungado.
1: Bungado staat genoteerd.
2: Oké, mijn dank.
1: Blessing. Ja hoor.
2: Doei.
1: Doei. Doei. De lijnen die staan open, mensen. Je hoort het, er komen verschillende mensen en je mag gewoon jezelf blijven. Dat is de bedoeling. Doe alsof. Probeer niemand anders te zijn. Want je karakter is uniek. Het is belangrijk. Met de studio, goedemiddag.
3: Hi, met oma.
1: Ja, welkom in de uitzending.
3: Hi. Wat zeggen?
1: Ja.
3: En feliciteren. Dat kan ik ook.
1: Nog een keer?
3: Versta je me goed?
1: Ja, ja, ja.
3: Ik feliciteer die mensen die jarig zijn ook met hun verjaardag.
1: Oké.
3: Okay. Want dat wordt je niet iedere dag, hè? Mm-hmm. Niet iedereen wordt jarig.
1: Niet iedereen wordt jarig, okay. Wat bedoelt u daarmee?
3: Jij bent ook niet jarig vandaag, toch?
1: Oh, nee, maar
3: het
1: is niet mijn dag, toch? Dus die dag komt wel.
3: Oké, okay. Dankjewel.
1: Ja.
3: Oké. Dat was het. Ze weten allemaal dat ze God voorop moeten hebben.
1: Mm.
3: Dat hoef ik niet meer te zeggen.
1: Amen.
3: God is nummer 1 in onze leven.
1: Ja.
3: Amen.
1: Amen.
3: Oké. Veel liefde. Dag.
1: Oké, bless you. Ja, doei.
3: Doei.
1: Ja, en dat is oma Afo die natuurlijk ook haar bijdrage heeft geleverd. Nog elke dag tussen 1 en 2. We hebben vandaag eindelijk weer... Het begint saai te worden, boy. Weet je vooral hoe ik thuis was met zieke verlof? Ik begin niet voor voetballen. Ik kan ook voorlopig niet voetballen. Maar er was de hele dag voetbal om naar te kijken. Dus ik genoot. En gisteren was de eerste dag dat ik die leegte begon te voelen. Hoe dat ik leegte, want we hebben de Heer. Mensen moeten niet de indruk krijgen dat we doelloos zijn. En dat we leeg zijn zonder andere dingen. Maar het is best wel een beetje saai. Het begint saai te worden. Dan moeten we weer wachten na 4 uur. Na 4 jaren. Maar goed, vandaag is er een wedstrijd. De eerste kwartfinale wedstrijd begint vandaag. En die is tussen Frankrijk en Marokko. Het belooft mooi te gaan worden. De wedstrijd begint om 5 uur. Dus ik ga sowieso ervan genieten, hoor. Weet je, zijn de laatste wedstrijden. Nu gaan we over naar de 4 wedstrijden in de kwartfinale. En daarna gaan we naar de halve finale. Dat zijn 2 wedstrijden. En dan hebben we de finale. Daarna Bakafoyari Baka. Hopelijk is Suriname deel van de partij. Maar we moeten bidden, mensen. En ik ga iets gevoelig zeggen. Maar het is een feit. We moeten bidden voor SVB. De grootste obstakel binnen de Surinaamse voetbal, de ontwikkeling, is de SVB. Je weet je, corruptie die heerst bijna overal in de top van Suriname. Helaas ook in de top van onze voetbalwereld. Want zij moeten zorgen voor ontwikkeling. Zij moeten zorgen voor, weet je, dat het smooth loopt. En dat we hoger opkomen. Maar weet je, eigen belangen spelen daar een hele grote rol. En dat is natuurlijk jammer, want het verpest de ontwikkeling van onze voetbal. Dus laten we blijven bidden, mensen. Denk eraan, er zit de kracht in ons gebed. Omdat God kracht eraan verleent. Er vermag kracht in het gebed van de rechtvaardigen. En dit is waarom de Bijbel ons oproept om te bidden. Blijf bidden. Bidden voor de top van het land. Blijf bidden voor de president. Blijf bidden voor de gezagsdragers. Blijf bidden voor de ongelovigen. Blijf bidden voor jezelf. We zijn niet zonder gebed, mensen. Alles valt en staat door middel van gebed. En weet je, we raken de klus kwijt. En we gaan steeds ver van God door ons gebrek aan gebed. Want gebed is niets anders dan gemeenschap hebben met God. Dat is communiceren met God. En als je een band hebt met iemand, als je een relatie hebt met iemand, is communicatie de sleutel. Communicatie is wat maakt dat deze 2 mensen naar elkaar groeien. Elkaar begrijpen. 1 worden. Je kan niet 1 worden wanneer je de persoon niet kent. Je wordt 1 naarmate je de persoon beter kent. Je wordt 1 naarmate je met de persoon gemeenschap hebt. Maar je wordt niet 1 met een vreemde mens. No, ano, kaino sabas mai, no sabas mai denk. Je weet hoe die persoon in elkaar zit. Hoe ga je 1 worden met die mens? Of met die persoon? Mitak die mens. Gezegende middag, brother. Kom van Rut. Dag, Rut. Welkom als u net erbij bent, mensen. We doen samen tot 1 uur tot 2 uur de radio. Dat wil dus zeggen dat je mag bellen, appen naar de studio om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokus aan te vragen.
4: I wrote some music to play for the people who don't believe I. Ah, Jesus Christ is the most high.
1: Om 2 uur draaien we al de aangevraagde songs af. Dus u hebt nog 20 minuten om te bellen of te appen.

Rut die luistert en kijkt mee vanuit Nikeri. God bless you all. Ja, Rut, geniet ervan. De groetjes vanuit Paramaribo. Dat is het leuke van social media, toch? Dat zijn we bij elkaar. En de happy hours, dan zijn we hier samen bezig. Wie ziet dit in Holland? Wie ziet dit in Nikeri? Wie ziet dit in Albina? Maakt niet uit waar je bent, we zijn hier bij elkaar. En de Heer is in ons midden. God zegen, broeder Leandro. Blessings voor alle jarigen en luisteraars die de Heer zegen u rijkelijk in wat u doet. Den Haag luistert mee. Mag ik Mickey vanaf Shanko aanvragen voor ieder en ook voor u? Ja, dag Sietje, welkom erbij. De groetjes terug vanuit Paramaribo.

wij hier een bijdrage leveren en u mag radio met ons maken. U bent dus dik in de gelegenheid om uw getuigenis te delen, om op uw manier de Heer groot te maken. That is what we do on the station. Middag bro Leander, groet aan alle luisteraars. Kunt u een lied van Samuel afdraaien, AUB? Felicitaties aan alle jarigen. Fijne middag verder. We feliciteren nogmaals de jarige voor vandaag. Naomi is 34 geworden. En Carla Beeldstow, die is 67. De felicitaties vanuit de Happy Hour. En geniet maar van de uitzending. Om 2 uur sluiten we dit gedeelte af. Dat is die live van TikTok en ons interactief gedeelte. Maar om 2 uur gaan we verder met de playlist. Dan mag je gewoon verder genieten van al de pokoes op de radio.

Yeah, yeah, usabi ignak dito at rawanan nepwang that nasta made in China. Was out the was kind of direct merkas alang ano konder bere was kay lek isabi the biggest mato. Ma ya the dust is kan ug nit talang in at lich blave. Katsik mis drag ma ano man talang want afaya tranga mura dust is. Dus ik ben er mee eens, Sharab. Usitang disna yu. Jezus is de overwinnaar. Hij redt ten alle tijden. Dat is de boodschap van Rut. En helemaal waar, Rut. Dat is de boodschap die wij delen. Dus je bent op de juiste plaats. This is some gospel soca. The way that you love me. Je gaat het nergens anders tegenkomen, man. Je gaat niemand tegenkomen die zoveel van je houdt als de Heer. Je gaat niemand tegenkomen die zo trouw is als de Heer. Je gaat niemand tegenkomen op wie je kan rekenen als de Heer. En bovenal gaat niemand anders je kunnen redden dan de Heer. Dus het is niet wijs om mensen boven hem te zetten, nog je eigen belangen. Maar laat hij je leiden. Laat hij je voorgaan. Mik Masra Chayu.

Het is Shalom FM, de 94.5 of www.shalomsuriname.com. Ja, we onderbreken de songs nu omdat de mensen moeten bellen, Apple. Dat is het interactief gedeelte tussen 1 en 2 van de happy hours. En na 2 uur gaan we naar de pokoes. Dan mag je ongestoord gaan genieten van je pokoes. Je mag je pokoe alvast aanvragen als je een specifieke wil horen. But nothing but gospel here on this station.

Samuel Miras samen met Mark Isaacs. Met Lose Myself. Is een song uit onze hitlijst. Ja, hopelijk kunnen we binnenkort beginnen met een gospel hitlijst. We hebben lang van mij al jaar geen gospel hitlijst gehad. Maar ik ben straks weer volop op het werk. Dus we zullen er werk van maken. En als er een ondernemer is, als er iemand is die het kan missen, voel je vrij om het te sponsoren. Trouwens, het werk wordt niet gedaan zonder de sponsor. Dus voel je vrij om een bijdrage te leveren. Shalom heeft u nodig. Goedemiddag, kom van Silent Woman.

Nog 13 minuten om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. De blessings voor de mensen in het verkeer. We groeten de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. May God bless you, Bogo Bogo. Terwijl je geniet van de radio. Hier via de FM 945. Shalom, daily inspiration. Not just radio. Hey, bless you, bro. De groetjes vanuit het verkeer. We genieten mee. Bedankt voor alle bemoedigingen. Keep up the good work. En God zegen voor alle luisteraars.

Nogmaals de felicitaties voor de jarigen voor vandaag. Naomi, die is vandaag jarig. Die is 34 geworden. En Carla Beeldstow, die is 67 geworden. Nou, de felicitaties. En enjoy your day. Blessings, broer. Kan je dat niet van Tasha Cobbs afdraaien? Dat departly waiting to be where you are. Ben de titel vergeten. Congrats aan de jarige geslaagde. Heb je het niet gehaald, zeg ik kop op. Kan het, don't give up. Je kan het. Mag ik ook dat lied van Jeremy Edwards, Don't Count Me Out Yet. I'm still running. Ik moet even kijken welke die van Tasha Cobbs is. Mocha Kengi bro, dus keep it locked on and enjoy the songs. Gior Val is in elk geval in the house. And blessings bro. Ja Rut, je mag een poko aanvragen hoor. Maar het beste is dat je even app naar de studio. Dat nummer staat genoteerd. Dus je mag het appen naar de studio. Dan krijg je poko zeker te horen. Maar dat is de bedoeling hoor. Dat je tussen 1 en 2 je bijdrage levert. En je mag natuurlijk je poko's aanvragen. Dus ik kijk uit naar je WhatsApp bericht. Zodat we hem na 2 uur kunnen natrekken. En jouw verzoek kunnen afdraaien. Goedemiddag broeder Leandro. Kunt u Miwani Brasa van Stefano Jubitana afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall.

0: falla,
1: falla,
0: falla, falla.
2: I don't know it and I do. We make you love me so that.
1: Arrestim unit of our way.
2: No, be say.
1: Middag broeder, ik groet aan iedereen de wonderbare naam van koning Jezus. Kunt u Jezus, just the mention of your name, voor mij afdraaien? Kom van zuster Susan Hoogwoud. Bless you, Odi.

En als je beseft hoe geweldig deze liefde is, dan ga je zien dat het alles is dat we nodig hebben. Het meest belangrijkste is de liefde van God, mensen. Laat niets jou doen afwijken. Laat niets je afleiden. Daarom zegt Paulus, hij streeft naar de liefde van God te kennen. Weet je, naarmate je beseft hoe kostbaar, hoe geweldig deze liefde is, toch? En wat voor voordelen je daaraan hebt. Dan ga je je leven besteden om deze liefde te bestuderen. Maar ook om meer van deze liefde in je te hebben. Echt, er is niets als de liefde van God. Nothing like the love of Christ. Dan kan ik Paulus begrijpen die zegt van hij streeft ernaar om het te kennen.

Eva Bijbel dat niets kan ons liefde van de, niets kan ons scheiden van de liefde van God. Dan moet je even nagaan hoe geweldig dat is, nog. Dat want dat er is niets dat je kunt doen. Er is niets dat je kunt meemaken. Er bestaat niets dat Gods liefde van jou wegneemt. Dat Gods liefde voor jou vermindert. Gods liefde is niet beïnvloedbaar. Ja, dan vraag je jezelf af, maar hoe gaan mensen verloren? Dat is onze eigen keuze. Omdat wij ervoor kiezen om God te vermijden. Wij kiezen ervoor om ver van God te leven. Eigenlijk negeren we God, toch? En dat kan God niets doen. Hij blijft van je houden. En hij zal blijven verlangen dat je bij hem komt. Hij zegt, God wil niet dat één ziel verloren gaat. Hij wil niet dat één ziel verloren gaat. En als er toch zoveel mensen verloren gaan, ligt het niet aan hem. Want hij heeft ons die redding gegeven. Hij heeft alles gedaan in zijn macht. Om ons het beste te geven. Maar if you know one thing, if in een belangstelling, dan kan hij ook niets eraan doen. Want je hebt je eigen wil. Je mag zelf kiezen wat je wilt. Is net als je kinderen toch. Je kinderen beseffen dat jij het meeft belangrijkste bent in hun leven. Maar if they change that, ik wil mijn eigen leven. Ino, maar tijden nou een dagu kitty. Wanneer ze zeggen van ik wil nu mijn eigen leven leiden. Ik wil weg. Daar kan je niets eraan doen. Dus daarom het beste dat je kunt doen is je kinderen lief hebben. En zij gaan zelf beseffen van hey, mijn ouders zijn me het meest kostbaar. Want noas man loopt me van mijn panangen mijn malop me. Maar if they talk that they want go leave the libi. They want take them pass. Ino, man doe niks. Je kan niets eraan doen. Want wie ziet tijding? Toch de zoekmoto en ze gaan je nog meer haten. Want je hart is niet daar. En dat de zoekwa fasie voor borog weer. En dat, je gaat niets eraan doen. En als je niet oppast, komt, komt de politie op je af. Want het is mishandeling toch? Dat die Taiwans man nou een kitty omdat hij vindt als man mag weer. Is die persoonskeuze. En zo zijn wij ook. God mag zoveel van ons houden. Hij mag ons alles geven. Maar als we niet bij hem willen zijn, we willen onze eigen weg op, dan gaat hij je niet tegenhouden. Hij gaat je niet opsluiten. Jaden, blessie bro, welkom erbij. Het is nog steeds de happy hours met het interactief gedeelte. Dat wil dus zeggen dat u in de gelegenheid bent om op uw manier de heren uit te dragen. Naomi is vandaag 34 en mama Carlo Beeldsto die 67 geworden. Dat zijn de jarigen van vandaag. En natuurlijk mag je bellen appen terwijl u geniet van Sephora met Piam.

0: Hey, blessings bro. De groetjes vanuit thuis. Ja, lekker met verlof vandaag. Dus ik geniet met volle teugen. En ik wacht op voetbal. God bless you. Willy Wonka die zegt, meneer Leandro, alles goed met u en uw gezondheid? Ja, het gaat de betere kant op. De orthopoeit heeft wel gezegd, want ik begon zonder krukken te lopen. Maar natuurlijk, me forceren dit ook. Weet je, maar hij heeft me gezegd, ik moet blijven proberen. Dus, me go zonder krukken. Aan het einde dacht ik, nee, je moet nog met krukken lopen, jong. Dus ik heb zijn advies meegenomen, dus met wakkananga wankruk. Want hij zegt, van je moet tenminste met één kruk om het een beetje te steunen. Dus het is beter om gehoorzaam te zijn. Zij zijn de specialisten. Dus het is beter om te gehoorzamen. Maar ik go beetje bij beetje. Eerst was het met gips, daarna met twee gipsen. Ik kon niet eens op mijn rechterbeen staan. En ik denk daarom aan mijn hart, omdat die zenuwen weer moeten gaan wennen. Het doet vooral als ik 's morgens opsta. Dan doen mijn hielen pijn. Dan kan ik, of mijn hiel doet pijn, dus ik kan niet echt erop staan. Maar dat is omdat mijn been weer moet gaan wennen. Dus saaf niet meer leer wakka. Maar ook go. Binnenkort ga ik zonder krukken lopen. Daarna kan ik een beetje trimmen. De rest is punt 3 en 4. Jazeker, brada, zeker. Het is 3 minuten voor 2. Minder dan 3 minuten. Het is nog altijd de Happy Hours live vanuit de FM 945. Voor degenen die voor het eerst meekijken of meeluisteren. Aangenaam shalom aan u voor te stellen. Het is jouw eigen gospelradio met de studio. Goedemiddag. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
1: Ja, u spreekt tot Rendement.
0: Rendement.
1: Ik wou een lied aanvragen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, ik wou een lied aanvragen voor Zwarte Vlag. En de producer van Zwarte Vlag, Johnny Griffith. 1 in 5, in Dayuru.
0: In Dayuru. Oké, we lukken even op en dan draai ik hem zeker af.
1: Oké, dank u wel. Een zegende dag.
0: Abon, bless you, bro.
1: Ja, man, bro, thank you.
0: Yes, en dat is natuurlijk gedaan. Ik moet even checken hoor, mensen, als het in het systeem is. Als het nog niet in het systeem is, gaan we hem plaatsen. Maar dan is de kans groot dat je hem niet vandaag hoort. Maar we checken, man. Voor nu kunnen we alleen liederen draaien in het systeem. Maar natuurlijk, het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk liederen toevoegen. We gaan zo meteen eruit, mensen. Ik kan helaas geen telefoontjes meer doen. Brada Rendement was de laatste voor vandaag. Ik kan nog hooguit een bericht lezen. Een WhatsApp bericht doen.

0: Nogmaals de felicitaties van Naomi, die is vandaag 34 geworden. En Carla Beeldstow, die is 67 geworden. De felicitaties voor onze jarige vandaag. Wij moeten eruit, mensen. De tijd zit erop. Het is over enkele seconden, 2 uur. En dan moeten we naar de verplichtingen. En daarna de rest van de aangevraagde songs. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Jullie zijn geweldig. Bedankt weer voor jullie bijdrage, jullie aanwezigheid. Dankjewel dat je weer hebt willen helpen. En bijgedragen bij de happy hour van vandaag. Het is de aflevering van donderdag 9 juli 2026. Dat was het weer voor vandaag. Ik ben Leandro Martosuitjo. Voor mij is het een grote eer en een bijzonder voorrecht om de heren te vertegenwoordigen en zijn koninkrijk uit te dragen. Live vanuit het station waar hij centraal staat. Het is de FM 945. Shalom, a daily inspiration. Not just radio. Bedankt voor uw aandacht. Geniet van de pokoe straks. Rest mij nog te zeggen tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Naspang. Right Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, naskip, naf you.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
5: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Het is 3:00.
1: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
2: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
1: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
2: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
1: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy.
3: Connected, I like it.
4: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
3: Connected, I like it.
4: Connected na Osso, affordable for you.
3: Yeah, yeah.
4: Connected na Broco, met TNC Business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
3: Connected, I like it. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. TNC, you're keeping us in touch.
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
6: Zranazani. Naskip. Naf you.
7: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
8: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.
9: Come on, y'all. Let's give God our work.